0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

Goedenavond, dit is Loe FM met nu Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.

0: uurtje. Alleen het probleem met uurtje voor uurtje is dat ik in de maand augustus bewust geen, hoe noemen we dat, gasten uitnodig. Dus we gaan gezellig een uurtje praten met, Ellen zit hier. Ellen heeft hartstikke over dieren gedaan. Ellen heeft, Ellen heeft in ieder geval voor de muziek gedraaid, heeft ze een hele dwingende oproep van meneer Storm.
1: Ja, ik kreeg een appje van meneer Storm en ik was eigenlijk al van plan om daar aandacht aan te besteden. En ik zag het zelf ook toen ik naar de uitzending reed, naar de studio. Er staan heel veel dieren, koeien, maar ik heb ook paarden gezien, met 33 graden in de brandende zon. En het enige wat ik daaraan kan doen is daar nu wat van te zeggen. Mijn paarden staan gewoon keurig onder een afdak. En ik denk dat iedereen dat zou moeten doen. Dat is familie Pontsteen Pereira. Zij hebben een appje gestuurd. Ik ga zeker kijken of ik daar aandacht aan kan besteden. En ik hoop echt dat iemand dit hoort. En dat mensen even nadenken om hun dier. Want morgen wordt het nog heter, wordt het 36 graden. Het is echt een no-go.
0: Maar dat is toch de verantwoording van het eigenaar van het bier?
1: Natuurlijk is het verantwoordelijkheid voor de eigenaar. Nee. Maar ik heb zelfs begrepen dat als jij dieren ziet, dat je mag bellen. Dus als je een dier in zijn uppie, een kuddedier in zijn uppie in een weiland, dan mag je de dierenpolitie bellen. En ik denk dat je, als je dat echt zou willen, ook gewoon de dierenpolitie kan bellen en een klacht indienen.
0: Ja, nee, dat begrijp ik wel.
1: Dat er wat aan moet gebeuren.
0: Begrijp ik wel. Daar heb ik nog een leuke bericht erbij.
1: Ja.
0: Spitsbergen.
1: Ja.
0: Daar lopen ijsberen.
1: Oh ja, daar heb ik iets van gelezen.
0: Ga jij het zelf vergeten vertellen?
1: Nee.
0: Daar lopen ijsberen. En die liggen als ze slapen op het ijs.
1: Ja.
0: En er was een of andere gup. Die voer met zijn boot in een of andere fjord in Spitsbergen. En die zag de slapende ijsbeer. Dus die besloot het dier met behulp van een misthoorn wakker te maken.
1: Nou ja, waarom?
0: Dat heeft hem dus 4.500 euro gekost, bekeuring.
1: Maar waarom doe je dat? Laat dat dier liggen.
0: Omdat er idioten op de wereld zijn.
1: Ja, jongen.
0: 4.500 euro moest hij betalen, zijn boete.
1: Ja, terecht.
0: Dus dat is dus beest wel wakker geworden. Maar goed, heb er niet zoveel mee te maken. Waar laat die beest gewoon lekker rusten? En dan zit je ook echt in een bezerende gebied en al zo'n dingen meer. Denk van, nou goed.
1: Ja, dus sluit
0: een beetje aan. Want ik vraag me wel eens af. Stel voor dat je inderdaad, je praat nu over dieren. Maar stel nou voor dat je een paar paarden inderdaad, gewoon of koeien in het weiland ziet waar helemaal geen bomen zijn. Kan je daar dan 113 over bellen?
1: Nou ja, 114, hè? Red een dier.
0: Oh, 114. Dus 113 is dat toch?
1: 114, red een dier.
0: Oh, wat is 113
1: red een dier, dat ruimt niet.
0: Oké, okay, goed. Maar
1: dus
0: goed,
1: niet 112 kan je ook bellen, maar dan moet er echt iets.
0: Maar, ik zou toen in staat zijn. Denk van, als daar dan inderdaad beesten helemaal in de geen kant op kunnen, ja, dan nou is een koe, zal niet zo gauw gebeuren. Maar goed, die gaat dicht en dan is het ook over. Maar.
1: Ja, nou ja, goed. Ik merk aan mijn paarden, en het ergste wat we gehad hebben is natuurlijk continu heet, maar 38 graden. En een van mijn paarden die notabene onder een overkapping staan, en dus onder bomen lopen onder een overkapping, die werd niet helemaal goed.
0: Nee.
1: En dan denk ik, het is ook gewoon veel te heet. Doe het niet gewoon. Duidelijk. Buiten dat is er toch geen graspriet te eten. Dus waarom zou je ze daar neerzetten?
0: Nee. We gaan even gezellig een muziekje draaien.
1: Nou, dat is goed.
0: Ja, ken je die? Shake It Off?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Ken je die niet? Nou, dan komt hij dan. Stay out to

0: Ja, Taylor Swift. En waarom doe ik Taylor Swift? Ja, die is toegelaten tot de Nashville Songwriters Hall of Fame. Wat het allemaal betekent, weet ik niet. Maar het is in ieder geval de jongste toegelaten. Wordt 36 jaar is ze. En dat is ook de eerste miljardair, hè, als singer-songwriter.
1: Eindelijk een vrouw. Heel goed.
0: Een miljardair. Dat is geweldig. Ze is op de 16e begonnen.
1: Heeft ze al verkering?
0: Ze is getrouwd.
1: Oh, jammer.
0: Niet dat ik iets met een vrouw wil.
1: Maar goed, ja, je weet het niet, toch?
0: Ze is een paar maanden geleden is getrouwd. Oh. In de periode dat ik in Malta zat, denk ik nou gewoon, stel me voor dat ze stiekem in Malta gaat trouwen. Want ze kwam een hele. We liepen op het stadhuis bij Malta en kwam een hele grote auto kwam eraan. Een heleboel mensen. Ik denk nou misschien niet zo stiekem.
1: Zo'n bus met Taylor Swift gaat trouwen.
0: Nee.
1: Maar helaas.
0: Het was niet Taylor Swift, nee. Het was een hele jonge dame, een hele mooie dame met een hele oude vieze kerel. Nee, mag niet zeggen. Kerel.
1: Het was met Fred Tonijn.
0: Ja,
1: dat was het.
0: Dat weet ik niet.
1: Van B&B voor Liefde.
0: Hey, heb jij nog de zonsverduistering gezien?
1: Ja, dikke herrie. Wij hebben zelf zo'n camera obscura gebouwd. Toevallig had ik net een paar schoenen besteld om te wandelen. Maar ja, dat vond ik nou geen wereldding.
0: Nee.
1: We hebben ergens in een veld gestaan. Alleen ik.
0: Had je zo'n brilletje dan?
1: Nee, dat had ik niet.
0: Nou, dan moet je. Ik heb een hele goede handel voor jou.
1: Brilletjes.
0: Dan moet je nu 1000 brilletjes kopen.
1: Ja, maar wanneer komt dat ding weer? Dan is het bewolkt.
0: In 2082 kan je ze gebruiken.
1: Ik heb altijd bij een meubelbedrijf gewerkt. Die altijd zeiden van je moet absoluut niet dingen kopen die op voorraad liggen. Als je iets hebt moet je gelijk verkopen. Ja. Geen gedoe, want je krijgt het nooit meer kwijt. Dan zal je zien de komende maansverduisteringen of zonsverduisteringen of wat dan ook. Dan is het bewolkt en dan zien we er niks van.
0: Nee, daarom. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk gisteren, het was ook vestingdag. Dus ik denk, weet je wat, ik ga met de hond en mijn vrouw naar vestingdag. Ik denk, dan kan ik het daar even lekker op het terrasje zien. Maar ja, ik zat op de knip en ik realiseerde me toen pas dat die zoon achter de huizen ging. Dus ik heb ook niks gezien.
1: Het werd wel kou op een gegeven moment. Ja, want wij stonden bij de auto met de rug ernaartoe en af en toe even spieken. Ik merkte trouwens ook, want we stonden bij schapen en daarvoor mijn paarden waren onrustig.
0: Ja, ja.
1: Die zijn
0: nooit
1: onrustig. En die schapen waren ook onrustig. En dan sta je en dan denk je ineens niet dat het nou koud is, maar wel het wordt even wat frisser.
0: Einde van de wereld.
1: Ja, en of het wat donkerder wordt.
0: Ja.
1: Dat was
0: en er zijn
1: ook.
0: Weer drie mensen zijn er binnengebracht bij het oogziekenhuis in Rotterdam. Hè?
1: Ja, ik maakte daar dinsdag een grapje over dat ik zei van, nou, je kan toch wel gewoon je regenzonnebril opzetten, maar het blijkt van niet.
0: Heb je probeert tegen te praten, anders zelfs een bril voor lassen is niet goed.
1: Nee.
0: Je moet echt zo'n papieren brilletje hebben.
1: Gaat dit nog over als je
0: wat?
1: Nee,
0: dan heb je een vlek in je ogen en dan houdt het gewoon op.
1: Dat is super irritant, hè?
0: Dat is, daar wen je wel aan, denk ik. Maar goed, nou. Dan zit gewoon een vlekje. Dat kunnen ze er niet uit aan. Dat is, dan houdt het gewoon op.
1: Nou ja, ze kregen in totaal 7 telefoontjes. Dat is het oogziekenhuis in Rotterdam. Maar je hebt meer oogdingen. Maar dan kunnen de komende dagen nog een heleboel mensen zich alsnog melden, hè?
0: Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb heel even snel toen ik naar de stad liep, even in de zon gekeken. Maar dat moet je gewoon niet doen.
1: Nee, het is superschel.
0: Dat is echt superschel.
1: Maar dat doe je normaal ook niet.
0: En dan ben ik ook niet zo met dat soort dingen dat ik helemaal de wereld, hoe noemen we dat ook weer, geweldig vind en alles. Ik vind het allemaal geweldig. Ja, god, ik ga het wel in 2081 kijken.
1: 2001. Leef jij dan nog?
0: Ja, natuurlijk leef ik. 105.
1: Nou, maar haal dat eens even. Nou, 81 min 26.
0: Dan moet ik ouder worden.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Hey, even een ander onderwerp. Want daar is eigenlijk ding van, nou, dat ga ik toch als onderwerp in uurtje voor uurtje doen. Maar dat is toch een beetje mislukt. Iedereen in deze regio weet dat er een wethouder, een nieuwe gemeenteraad in Oldebroek is. En dat daar een nieuwe wethouder is gekomen, Ton de Nooyen. Nooier, sorry. Hij is op vakantie, dus maar hij komt.
1: Hij hoort dit niet, dus dat scheelt.
0: Nou, dat weet ik niet. Oh. Ik heb Tom de Nooyen, die heeft gegeven ogenblik de reden waarom hun als politieke partij gewonnen hebben, mede gewonnen hebben, is het feit dat ze gewoon geen asielzoekers in Oldebroek willen hebben. Ze willen geen vluchtelingen, et cetera, in Oldebroek hebben. Dat is gewoon een duidelijk verhaal. Daar heeft hij op gewonnen. En nu heeft hij ook gezegd van, ja, goh, hallo, ze komen er gewoon niet. Dus hij staat als gemeente Oldebroek staat op de zwarte lijst inmiddels.
1: Oké.
0: Want je hebt natuurlijk een hoe noemen we dat?
1: Een verplichting, toch?
0: Ja, verplichting. Je hebt gewoon een verplichting.
1: Ja.
0: Je hebt die spreidingswet en alles. En we zijn democratisch in Nederland. Dus ja, dat moet iedereen doen. Maar hij wil het absoluut niet. Hij wil niet, gemeente Oldebroek wil het niet. Dus ik heb daar geen ogenblik vanochtend even wat WhatsApp WhatsApp-gebeuren gestuurd naar de gemeente Oldebroek. Van, joh, moet je horen. Ik zou graag even vanavond met iemand willen praten over dat verhaal wat er in Oldebroek gebeurd is. Nou goed, ik moet eerlijk zeggen, dan heb ik een Marion de Haan heb ik gekregen. Een hele aardige dame, geen enkel probleem. En die zegt van, ja, goh, ik zou best... Zij kan ik zeggen uiteraard, maar dat moet toch iemand van het gemeentebestuur wezen, et cetera, et cetera. Alleen iedereen is op vakantie. En toen zei ze ook, nou, de eerste zou best die zou wezen naar Tom de Nooijen. Maar ja, die is ook op vakantie, dus die is op, dus er is niemand te bereiken. Nou goed, ik heb met haar afgesproken zodra Tom de Nooijen weer aanwezig is en het ook in de gemeenteraad besproken is, want ze weten ook niet, eigenlijk niet welke kans ze nu op moeten. En dan krijgen we hem in ieder geval een keer in uitzending.
1: Is beter voor www op maandag of niet?
0: Ja, dat maakt niks uit. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar goed, toen dacht ik van, nou weet je wat, want dat is even het verhaal. Ja, Oldebroek die staat op de zwarte lijst. Prima. En gemeente Elburg, hoe zit het daarmee? En er zat een heel stuk, stond er vanochtend in de, dat is ook de reden waar ik ben gebellen, in de Stentor over onder andere gemeente Elburg. En Elburg denkt er heel anders over. Die wil wel statushouders en vluchtelingen willen ze opvangen, maar ze hebben geen plek. Dus er is ook een nieuwe gemeenteraad. Die gemeenteraad heel anders doet, kijkt er heel anders tegenaan dan in Oldebroek. En die is nu druk bezig om plekken te zoeken. Nou goed, ik zeg, nou, is wel hartstikke leuk. Ik heb Jean-Paul Lamer even gesproken. Het is hartstikke leuk dat een van die wethouders even aan de telefoon komt. Maar ja, die gewoon ook zelf verhaal van, ja, moet je horen. Eind augustus is er weer gaan we er weer over vergaderen. En daarna kan elke wethouder komen die wil. Op dit moment doen we geen uitspraak.
1: Oké.
0: Dus ik had ook een beetje de indruk van, ja, het is een beetje langere termijn politiek. Maar goed, die vluchtelingen moeten wel plekken hebben. En ik snap ook niet helemaal het verhaal waarom Oldebroek zo moeilijk doet. Want Nederland is democratisch. De gemeenten zijn in mijn ogen democratisch. En ja, Tom de Nooijen zegt van, ja, democratisch gekozen. En hebben de mensen van Oldebroek zeggen dat we geen vluchtelingen in Oldebroek willen hebben. Nou, dat is alleen het gedeelte wat hem gestemd is. Maar goed. We gaan het meemaken. We gaan het nog een keer. Maar wat vind jij er eigenlijk van? Vind jij dat je staatshouders of vluchtelingen moet plaatsen?
1: Nou ja, weet je. Ik vind als je moet vluchten door oorlog of weet ik veel wat. Dan moet je gewoon helpen. Zo simpel is het. Dus als land, als mensen dat moeten doen. Dan moet je gewoon helpen. Zo simpel is dat. Maar goed, ja, er zijn ook mensen die om een andere reden de deur uitrennen. Dat vind ik dan ja, wel iets lastiger. En wat ik best lastig vind, en dan geef ik lekker geen antwoord met al die opmerkingen, is dat onze eigen jonge mensen niet eens een huis kunnen krijgen. Ik vind het heel lastig. Dus ik ben ontzettend blij dat ik niet in de politiek zit. Ik zou daar totaal op leeglopen.
0: Ja.
1: Want dat is wel wat het is. Weet je, en dat blijft gewoon heel moeilijk. En wij zeggen al door maar Nederland is niet vol en dit en dat. Nou, ga maar eens een ritje maken in Frankrijk of weet ik veel wat. Daar is het nog niet echt vol. En willen wij dat zo vol? Ik vind Nederland vol, kort lontje, hoop gedoe.
0: Ja, maar goed, het is makkelijker om, als je bijvoorbeeld zegt van oké, Oekraïne, Rusland gaat met Oekraïne vechten. Oekraïners die vluchten en die komen naar Nederland toe, dan hoor je eigenlijk niemand over. Dat is visueel.
1: Nee, maar het verschil zit natuurlijk ook in.
0: Er komen een aantal Marokkanen deze kant op. En dan is iedereen van, hé, dat is een economische vluchteling.
1: Dat hebben ze ook onderzocht. Hè? Dat heeft ook te maken met dat wij op de Oekraïners lijken en zij op ons. En ja, ik zeg helemaal niet dat er geen...
0: Dat hebben de Syriërs ook natuurlijk. Ik heb ook niemand probleem over.
1: Nee. Maar goed, ik denk, wij komen arbeidskrachten tekort. Dus het is ontzettend belangrijk.
0: Hebben ze kaart nodig.
1: Ja, dus ik heb zoiets van, kan daar nou niet iets aan gedaan worden? Maar het punt is wel dat er ook heel veel mensen, die komen nooit aan de bak. Er was laatst iets op, en dan ga ik daarna nog wat over kaas te vertellen. Die zaten kazen in te pakken. Een wat oudere meneer, wat oudere mevrouw. En die waren zielsgelukkig dat ze van de straat waren. Ja. En dan denk ik van... Ja, weet je, we hebben mensen nodig om bepaalde dingen te doen. En kijk, ik weet niet waarom dat allemaal zo moeilijk is. Maar je kan ze ook niet oeverloos op een schip laten zitten ergens voor de kust. en ze geen toekomst te geven. Dat werkt niet.
0: Nou ja, dat ben ik met je eens. Het kreet van, en ik wil niet in de voeten van gemeenten is het dan, maar een kreet van ja, ze komen niet binnen en ze zoeken maar uit. Ja, dat is ook geen optie. Terwijl Nederland een democratisch land is, dus ook die spreidingswet is democratisch gekozen. Dus moet elke gemeente moet het accepteren. Maar laten we niet ver op vooruit lopen. Ik neem aan dat Tom is toen hij nog geen wethouder was, toen hij begon met de politiek, is hij een keer uitzending hier geweest. Met iemand ja. anders bij. En misschien dat hij een keer uitzet. Dat
1: hij
0: keer
1: uit komt. Niemand die dit allemaal moet beslissen. Maar als we het niet beslissen, komt het ook niet goed.
0: Ja,
1: zo, daar heb je ook lekker helemaal niks aan.
0: Jij maar wil ook wel muziek draaien, denk ik, een beetje.
1: Natuurlijk. Wat zullen we doen? Time in a Bottle? Dat is wel een schattig liedje.
0: Ja, prima.
1: Zoals zo'n heftige... Noemen we dat even.

0: Nou, jij wil iets over kaarsen kwijt.
1: Nou, er is een bekend verhaal over planten. Drie planten, die zet je alle drie op een andere plek. De ene ben je lief tegen, de ander scheld je tegen en de derde, die negeer je een beetje, doe je neutraal tegen. Nou, wat bleek is dat in een aantal weken was de plant waar tegen gescholden was hartstikke dood. De plant waar je lief tegen bent, die vierde hoogtij. En de plant die neutraal was, neutraal.
0: Groeit gewoon door.
1: Nou hoorde ik van de week dat ze hetzelfde gedaan hebben met kaas. Van die grote wielen kaas, emmentaler kaas. Die werden 24 uur per dag blootgesteld aan verschillende genres muziek. Nou, let op. De hip-hop kaas, noem ik hem maar even. Die luisterde naar A Tribe Called Quest. Gaan we zo even een stukje van luisteren. Dat is verschillende nummers, maar dat hebben ze gewoon opgezet. De klassieke kaas, die luisterde naar de opera van Mozart. De rockkaas naar Led Zeppelin. De techno-kaas naar elektronische beats van Vril. Ik weet niet eens wie dat is. En de neutrale kaas, die lag in de stilte.
0: En waar blijft Pommelien?
1: Pommelien die heeft niet gezongen voor de kaas. Die snapt dat niet. Nou, de officiële uitkomst. De hip-hop kaas kwam als absolute winnaar uit de bus. Deze kaas had een aantoonbaar sterkere geur en een veel intensere en fruitigere smaak. Tada! Nou, vergeleken met de andere kazen. Wat vind je ervan?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Ik wil die muziek wel even horen, die hip-hop muziek.
0: Ik geloof het niet, maar goed. The Tribe Called Quest.
1: Ja.
0: Great Sit heet het dan inderdaad. Nou, we gaan even luisteren.
1: Doe maar een nummertje van ze.
0: Dit is dan jouw muziek, hè?
1: Nee. Dit is niet mijn muziek. Dit hoort even bij het verhaaltje.
2: Dans le port d'Amsterdam.
1: Nee, dat is Amsterdam. Dat is hem niet.
2: Ja, die man.
1: Dit is de stille kaas.

0: No, dat is jouw muziek hoor.
1: We kunnen het ook weer zo naar beneden, maar dat is even het idee. De hip-hop kaas bestellen. We zijn nog aan, hè, met de microfoon.

0: Ik ben heel blij.
1: Dat die mevrouw van de White House mevrouw van de wind is.
0: Die andere moet ook nog even weg. Maar hoe heet de kinder? Carline Leavitt, die is weg. Die stopt. Okay. Dat is de tang wat achter de desk stond en iedereen de les leesde.
1: Oh, kun daar is ze mee zien, opgehouden.
0: Echt een vervelend. Nee, ze is inderdaad stopt. Nou, nu alleen nog Trump weg. Het is helemaal al probleem opgelost.
1: Ja, als de vice maar niet de president wordt dan. Krijg je dan nieuwe verkiezingen? Zijn er überhaupt mensen die zich verkiesbaar stellen daar?
0: Trump kan zich niet verkiesbaar stellen. Of hij moet de grondwet wijzigen. En dat gaat niet lukken.
1: Nou, dat doet hij wel. Hij wijzigt dat niet. Is twee keer president van de
0: twee
1: United
0: keer maximaal,
1: States?
0: Ja. Dan is het over.
1: Oh.
0: En hij wordt er volgens mij... Hij gaat nooit die 4 jaar volhalen. Want je ziet hem ook als je op die trap loopt. Naar die vliegtuig en alles toen. Zie je hem als wat omvallen. Hij kijkt heel erg naar beneden hoe hij moet lopen. En alle soort dingen meer.
1: Die Amerikanen zijn daar wel goed in. Hè? Dat ze van die senioren daar neerzetten.
0: Ja, klopt.
1: Maar goed, zetten ze jong iemand daar neer.
0: Leavitt is weg. Dus dat betreft is dat alweer een groot voordeel. Even kijken. Wat hadden we nog meer? Ja, zullen we nog eventjes. Want we zijn er volgende dinsdag zijn we er niet.
1: Nee, dus dan moeten we even B&B voor
0: dus
1: liefde.
0: Dus even heel kort B&B houden. Nog even B&B voor liefde. En ik viel... nee, ik moet eerst wat anders zeggen. Ik heb nu 2 jaar heb ik B&B voor liefde gezien, denk ik. En ik moet zelf zeggen, in het begin van deze uitzending vond het allemaal wat minder. Maar het wordt steeds beter. En ik vind het ook steeds leuker worden. Maar toen viel ik echt van gisteravond viel ik van mijn stoel af. Toen Yvonne tegen, was het gisteren, ik weet nog wel eens meer. Tegen Fred zei van ik stap op. En hij keek alsof de wereld in elkaar stortte.
1: Ja.
0: En een half uur later zeggen zijn andere vrienden, dat had ik wel verwacht. Ja. Wat een grub zeg
1: hij. Maar hij is wel, of tenminste, dat die Yvonne is best scherp. Want die zegt van het is eigenlijk net een klein kind.
0: Ja,
1: en
0: klopt,
1: dat is die. Dat kan heel charmant zijn, hè? Dat je gewoon een klein kind bent en blijft. Iedereen is op zoek naar zijn innerlijke weet ik veel wat.
0: Ja, want hij was hartstikke verliefd op hem in eerste instantie.
1: Ja, dat ging allemaal te snel, joh. Weet je, dat gaat allemaal te snel.
2: Alles is goed.
1: Oh. Zit zij zich er ook nog mee te bemoeien?
0: Ze begint zich ook mee te bemoeien, de iPad.
1: Lekker dan.
0: Maar goed, wat hebben we nog meer meegemaakt?
1: Nou ja, ik wou even iets zeggen over dat fietstochtje. Want hij ging fietsen, Fred dus. En zijn Doete. En Doete kreeg een lekker band. En dat vind ik dus wel grappig dan. Die Fred, die kijkt haar aan of ze persoonlijk die fiets gemoord.

0: heeft.
1: Nou, ze
0: heeft
1: ze ook waarschijnlijk.
0: Nee, ze kan er gewoon geen bal aan doen. En hij wordt echt pissig. Vind ik niet te geloven.
1: Ja.
0: En weet je wat ook best erg is? Dat Paul, die samen is met Mario. Je
1: Paul
0: mag zelf
1: is er
0: kiezen.
1: Die met die makelaarste
0: Ja, maar hij noemt het bij de verkeerde naam. Zij heet Mario.
1: Ja. Ja.
0: Maar hij noemt haar dan Mario of Mario.
1: Okay.
0: En nog net geen Mario, maar wel Margot.
1: Ja, ja.
0: Dat vind ik ook, weet je, dat is ook een beetje klunzig. Maar goed. Ja?
1: Ja, gaan we verder.
0: Nou,
1: wat hadden
0: ja.
1: we nog meer met BNB?
0: Kees is weggegaan.
1: Kees, die meneer die doof was.
0: Heb je trouwens gekeken?
1: Die was ook echt doof, hè?
0: Ja, maar ook klunzig.
1: Nee, dan noem je toch gewoon een, zo'n op de ding in je oor.
0: Ja, dat zou kunnen. Tegenwoordig hebben mensen dat, dan zie je dat niet, hè?
1: Nee, maar
0: wat
1: hij
0: vond
1: heeft
0: je
1: niks.
0: Van de act van de droogmolen?
1: Ja, ik zou het uit heel simpel. Ik zou gewoon een nieuwe gekocht hebben.
0: Nee, maar het feit dat gekluns met die droogmolen. En ja. waarom moet dat ding in? Weet je, laat hem dan gewoon uit.
1: Ja, ja,
0: dat vond ik
1: ja.
0: ook een heel gedoe. En nou, wat hadden we nog meer? Ja, die Nisha Tara. Ik weet het niet. Ik heb gehoord dat zij die vrouw al kent.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat gerucht komt natuurlijk altijd heel snel voor naar voren toe. Maar goed.
0: Nou ja, ze zei het.
1: Het is zo.
0: Ze zei het. Dus nou, vanavond weer, hè?
1: Ja, ik ga er afwachten.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: We gaan eerst muziek luisteren, volgens mij. Woman in Love. Barbra
0: Streisand. Ja, dat is toch best wel leuk, of niet?
1: Ja.

0: Ja, luister, we zitten eigenlijk even te praten over toch wel een triest onderwerp. En dat is een jongen van 15 en 20 jaar overleden na vermissing in de Zandenplas. Nou weet ik niet, iedereen hier in deze regio is wel eens een keer bij de Zandenplas geweest, bij Nunspeet. En dat is een redelijk grote plas. Maar ja, daar is geen, er zit geen badmeester of zo. En deze jongens die zijn gevlucht vanuit de Oekraïne. En die zaten bij een vaste perk in zijn wielig van gezinnetje. En die vingen die kinderen op, 15, 20 jaar. Maar die konden waarschijnlijk allebei niet zwemmen. En die waren met die kinderen, met andere kinderen die er ook zaten, zijn ze zwemmen gegaan en ze zijn nooit boven water gekomen.
1: Hoe diep is die plas?
0: Nou ja, diep genoeg om te kunnen verdrinken.
1: Ja, nee, dat snap ik. Een baby kan ook in een plasje water als die overal. Nee, maar is het zo diep dat je er niet kan staan?
0: Het is een hele grote. Nee, zonder meer. Je moet wel zwemmen om. In het midden is al best wel een meter of twee diep.
1: Ja, ik snap het dan nooit zo goed. Weet je, want in een rivier of in een zee heb je last van onderstromingen. In zo'n plas niet.
0: Nee, want als je niet kan zwemmen. Je kan niet overal.
1: Nee, ik weet het ook niet, maar ik vind het verschrikkelijk.
0: Het is heel triest. En het enige wat ik wel weet, is dat een heleboel vluchtelingen die naar Nederland komen blijken dat ze niet kunnen zwemmen.
1: Nou ja, er is een film op Netflix op dit moment en dat gaat over een jonge mensen die een boot kopen om de vluchtelingen te helpen die de oversteek wagen. Nou, er zitten originele beelden in, je wil niet weten. Dus zo'n opblaasroeiboot zit stikvol mensen.
0: Ja, maar dat weer niet.
1: Nee, maar luister, de mensen die dus overboord slaan, die kunnen allemaal niet zwemmen.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar dus, het gaat me nu even over dat in Nederland alle kinderen kunnen gewoon zwemmen in principe. Alleen die vluchtelingen niet.
1: Nee, maar wij krijgen ook geen zwemles meer.
0: Ik denk dat we over 20 jaar dat we ook een heleboel Nederlandse kinderen ook niet meer kunnen zwemmen.
1: Nee.
0: Omdat we geen zwemles krijgen op de scholen.
1: Nee. Maar ja, goed, in Nederland is het denk ik een noodzaak om te zwemmen. Maar ja, Oekraïne niet dan.
0: Tuurlijk heb je een aantal ouders die weet je wat een kind zwemles wat het kost?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Zeker 2000 euro kwijt niet meer is.
1: Meen je
0: dan
1: dat?
0: Moet je het geld maar hebben. Ja, is echt wel. Voordat ze ik zou van na moeten vragen. Maar goed, je zit wel in dat soort bedragen te denken. 2500 euro. Om een kind te leren zwemmen en een diploma te krijgen. Ik denk van ja, goh, als je dan mensen hebt die weinig geld hebben, dan gaat zo'n kind niet naar de zwemles toe.
1: Nee, dat snap ik. Die kunnen
0: vroeger,
1: dat niet betalen.
0: Ik kan me herinneren, vroeger kreeg ik gewoon zwemles op de school. Nou had ik al een diploma gekregen. Maar goed, ik vind het eigenlijk te zot voor dat wij in Nederland niet zwemles bij de scholen krijgen.
1: Nou, het is geen 2000, maar diploma A, want dat is dan het minimale wat je moet hebben, hè? Tussen de 800 en 1100 euro.
0: Ja, maar je moet met je kinderen daar naartoe, je moet rijden, anders ben je gewoon 2000 euro kwijt.
1: Ja. Ja, dat is heel verdrietig. Eigenlijk zou je denken dat gewoon in het basisgebeuren moet
0: zitten. Ja, natuurlijk.
1: Zitten,
0: zat er ook vroeger in. Ja, dat is eruit gehaald. Ja. Ik
1: had altijd zwemles. Ik heb al mijn diploma's en ik heb alles gedaan. En daarna kregen wij op school ook nog zwemles. Voor mij was dat dan overbodig, omdat het mijn hobby toen was.
0: Ja.
1: En ja, ik denk dat het gewoon een must is. Dat je gewoon moet kunnen zwemmen.
0: Ja. Ja, ik was heel jong en ik moest meteen in een buitenbad. Door mijn moeder ben ik op les gedaan. Maar later kreeg ik op school ook alles en dat dingen. Hey, we hebben een winkelwagentrend.
1: Ja.
0: In Putten schijnt alle winkelwagens op een parkeerterrein. Elke parkeerplaats heeft een winkelwagen gekregen 's nachts. En dat schijnt nu ook in Elmere te gebeuren op de Vrijheid. Ik zie ook een paar foto's dat alle winkelwagens, die staan gewoon per parkeerplaats, staat er een winkelwagentje.
1: Ja, het is wel een mooi beeld, geeft het.
0: Ja, nou goed, de eigenaren van de winkelcentrums, die vonden het, ach, het is een ludieke actie, maar niemand weet wie erachter staat. En ze hopen ook niet dat het elke nacht gaat gebeuren.
1: Nee, je moet het elke keer.
0: Want dan ben je wel echt ver heen natuurlijk.
1: Ik zat eens even te kijken, want ik heb het vaker gezien. Even kijken of ze er hier wat van weten.
0: Ze zetten ze ook redelijk recht neer allemaal op de parkeerplaatsen. Ja, goed.
1: Vindt het wel knap eigenlijk, hè? Nou ja, het gaat ook om de psychologie. Het is een heel gedoe. Ja, leuk eigenlijk. Maar ja, van de meeste mensen die graffiti op een brug spuiten, weten ze ook niet wie het gedaan heeft.
0: Nee, klopt. Alhoewel in van Engel hebben ze wel gevonden, hè?
1: Waar dan?
0: Die zijn opgepakt. Een oudere man en een dochter of iets dergelijks. Die zijn gisteren opgepakt.
1: Oké, moeten ze het schoonmaken?
0: Ja, nou ja, in ieder geval de kosten. Het zal al afgehaald zijn. Maar ook vanwege het AZC weer. In vrede, waar maken we druk om. Maar goed. Ja, goed.
1: Ik vind het best knap, want ik kom net terug uit Frankrijk. En daar zijn hele bruggen prachtig gekleurd. Je hebt ook nog wat te zien, anders is het best wel saai. Maar dat ik denk, hoe doe je dat? Dan moet je dus half aan die brug hangen.
0: Als je dat op een mooi graffiti doet, dan is het wel mooi natuurlijk.
1: Ja, het kan best heel mooi zijn.
0: Hey, we gaan even over de stad Amsterdam praten.
1: Ja, dat vind ik goed.
0: Vind je dat goed? Nou, daar komt hij dan.
1: Ja, we gaan zingen over Amsterdam.
0: Oké, goed zo. Nou, als je het zingen...

0: Nou, dat was Letitia Gerards met een liedje van...
1: Volgens mij was dit Nicky.
0: Nee, dit was Letitia Gerards.
1: Letitia?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Met het liedje van Nicky.
1: Hey,
0: ik zie toch, ja, ik blijf toch even zeggen hoor. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag 2 Palestijnse families in hun huizen op het bezette westelijke Jordaanoever omsingeld. En die mensen kunnen niet meer uit huis.
1: En verschrikkelijk.
0: De eten raakt op. Er zitten 2 kinderen bij. Wanneer, wat ik eigenlijk niet begrijp is dat ook die militairen van Israël ook niet eens een keer tegen in opstand komt op, tegenover die.
1: Dat ze geen hart hebben, wou je zeggen.
0: Nou ja, inderdaad. Er komt wel letterlijk op neer. Ze blijven maar door. Ze zitten op andermans grond. Het is niet de grond van Israël.
1: Heb jij je wel eens verdiept in de Tweede Wereldoorlog en het gevoel van Duitsers richting Joden? Op een gegeven moment voel je dus dat blijkbaar niet als je dat doet.
0: Nou ja, het schijnt zo.
1: Dus je hebt gewoon... Ik begrijp dat niet, maar je voelt het niet. Het zijn geen mensen en... Ja, het is verschrikkelijk.
0: Dat is verschrikkelijk. Daarnaast is Netanyahu, die is ons hier mede verantwoordelijk dat er ook dat onze olieprijs gigantisch omhoog laat. Dat we oorlog met Iran zijn aan het vieren. Althans, wij niet, maar de Amerikanen en de Israëli's. Ja. En die ze nooit gaan winnen.
1: Nee, dit duurt eindeloos. Ze zijn nu wel bezig hè, met die straat weer open te krijgen. Trouwens, er is
0: Nee, dat is niet zo.
1: Nou, dat was wel op het nieuws.
0: Nee, hoe heet die? Trump zegt van het is helemaal veilig, maar niemand gelooft de straat heen. Dat heeft hij al zo vaak gezegd, niemand gelooft hem meer.
1: Nee, maar goed, er was wel weer iets aan de gang. Maar goed, dat blijft een issue. Het Songfestival heeft wel iets gedaan, hè?
0: Ja, oh ja.
1: Nou ja, daar ben jij van. Dus,
0: ja, ze hebben gezegd dat er in principe, hè, niet, het staat niet vast, in principe Songfestival finales niet gehouden mogen worden in landen die in oorlog zijn of onrust zijn. Maar in principe, dus ik alle kanten op.
1: Wie heeft er nou gewonnen afgelopen keer?
0: Bulgarije.
1: Nou, daar is het rustig.
0: Ja, dus dat is het probleem niet. Mag ze waar doodsbang duwen dat Israël zou gebeuren en alles. En
1: ik denk dat ze die ook bewust minder punten hebben gegeven. Ik weet niet of ze een leuk liedje hebben gesloten.
0: Nee, ze kunnen het kan nooit beïnvloed worden. In mijn ogen.
1: Ja.
0: Hey, weet je, de wandel is steeds een probleem.
1: Ja, jij zit met een probleem.
0: Ja,
1: nou,
0: ik zoek nog steeds.
1: Je collega heeft van de week hier ook al even een oproep voor gedaan. Hè? Aad Withaar. Dat vond ik
0: leuk,
1: heel erg lief.
0: Bedankt,
1: dat heb ik gehoord.
0: Aad, voor het hele verhaal.
1: Maar doe het nog maar een keer.
0: Maar goed, we zoeken nog steeds als decoretten een monteur. Leeftijd vanaf 18 jaar. Die moet wel een rijbewijs hebben. Want je krijgt ook een bus. Althans, een werkenbus krijg je en alles mee. En alle soort dingen meer. En ja, als je het leuk vindt om raambekleden en schilderen. Maar schilderen hoeft nog niet te spelen. Maar goed, vloeren. Binnenzonwering, buitenzonwering, gordijntje ophangen, et cetera. Neem even contact op met 0525-683-133 met Decorette Elburg. Je kan zo vanaf, je kan zo beginnen en anders vanaf later in het jaar.
1: Ja, oké.
0: We gaan het meemaken.
1: Nou, ik wou het nog heel even hebben over krimpflatie.
0: Krimpflatie.
1: Je weet wat dat is, hè?
0: Nee. Nou ja, inflatie kennen, krimpflatie kennen.
1: Er wordt in bijvoorbeeld pakken muesli steeds minder gedaan.
0: Oh, dat is krimpflatie.
1: Ja, dat noem ik even zo.
0: Okay.
1: Maar dat is echt zo, hè? Want dan denk je van, nou, de prijs is hetzelfde, maar er zit er ineens minder in. Nou, dit is wel grappig. Er is in Engeland op een heel stoffig kantoor is een mars gevonden uit 1991. Het werd schoongemaakt en ja, dat heet dan onderhand een retro-reep. En daar gaat dit dus ook op. Een reep was destijds 65 gram. En tegenwoordig weegt hij nog maar 51 gram. Nou, dat ding was dus bijna 36 jaar oud. En nou, het was echt heel erg hoor. De chocola was helemaal wit uitgeslagen. En dat ding stonk als ik weet niet wat. Dus bewaar je mars niet zo lang.
0: Chocola kan toch niet hoe heet dat?
1: Ja, ik weet niet. Dat zit erin. Karamel en natuurlijk zo'n ganache. Of zo.
0: Ja, ik weet niet.
1: Zo zeggen ze dat.
0: Ik dacht dat dat...
1: In elk geval geen goed plan.
0: Volg je trouwens de EK atletiek nog?
1: Nee.
0: Nou ja, ekel aan zwemmen ook niet.
1: Nee, ook niet.
0: Elke avond hebben we wel ergens een gouden medaille. Het gaat hartstikke goed, zowel met zwemmen als met met
1: atletiek. Ik moet dan naar B&B voor liefde kijken. Dat vind ik al een heel gedoe.
0: Dat neem ik op. Als ik zeg, je kan in de programma's kan je precies zien wanneer die finale zijn. En dan stoppen we even met B&B voor liefde.
1: Oké, nee, ik echt waar. Ik kijk trouwens nu. Ze maken van die schilderijen na. Kijk je daar wel eens naar?
0: Schilderijen na?
1: Ja, schilderijen. Dingen van de meester of zo. Kijk je daar nooit naar?
0: Nee, ik kijk naar normale televisie.
1: Dat is waanzinnig leuk. En kijk jij wel eens naar Van Onschatbare Waarde?
0: Ja, daar kijk ik wel naar.
1: Want daar wou ik nog heel snel wat over vertellen. Daar was iemand die had een soort bonbonbakje. Bonbonnière heet dat ingewikkeld. Met een handtekening erop. Dat kreng had ze voor €2 of €3,95 gescoord. En ze tikte gewoon een paar duizend euro mee binnen.
0: Ja, ik vind het programma. De waarde werd gegeven. Maar die gasten die.
1: Die moeten het ook nog verkopen, hè?
0: Ja, dat was.
1: Kijk, dus die gaan er wat onder zitten. Maar hoe leuk kan het zijn als je rondhobbelt in een. Hoe heet het? Kringloop. En je tikt iets op de kop. Ik vind dat sowieso gewoon een leuk programma.
0: Dat sowieso. Dat ben ik met je eens. Het is gewoon een toevalstreffer dat je ergens bij een kringloop wat scoort natuurlijk. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nee, ik vind het wel een leuk programma inderdaad. Ik vind het leuker dan dat andere programma waarin ze ergens in een museum en dan kan je spulletjes mee en dan worden de waarden geschat. En als deze jongens, die kunnen het ook kopen.
1: Ja, nee, die kunnen het verkopen. Jij bedoelt, daar kijk dus eigenlijk ook nooit naar. Maar dan kom je met je hele hebben en houden en dan gaan zij daarnaar kijken.
0: Klopt, ja.
1: Waarom ik niet weet hoe dat heet, weet ik niet. Maar ik heb het niet paraat even.
0: Eens even kijken, waar gaan we mee stoppen? Dat is hem, hè? Nou, we gaan gewoon stoppen. Niet met onze vaste melodietje, maar met Nes. Madness.
1: Gaan we gewoon met Madness?
0: Nee, dat lukt niet, want die is maar 3 minuten en 16 seconden.
1: Maar dan moeten we nog dus even doorlopen. Even door.
0: Maar goed, wij zijn er volgende week dinsdag. Hebben wij onze zendtijd aan
1: de sport gegeven.
0: Ja. Hoe vind je dat?
1: Ja, vind ik best lief.
0: Ja, is dat zo?
1: Nou ja, een beetje voor wat hoort wat. Dus binnenkort gaan zij hun zendtijd weer aan ons geven.
0: Ja, nee, dat gaat ook goed. Dus in ten aanzien van uurtje voor uurtje zijn we er wel volgende week donderdag uiteraard. En ten aanzien van Ellen versus Rob zijn we er pas over 2 weken.
1: Ja.
0: Nou, 1,5 week, dinsdag over de week.
1: Nou, daarom.
0: Ik zeg een heel prettige avond nog. En tot donderdag. Nee,
1: fijne avond.
0: Tot volgende week donderdag.
1: Ja, volgende week donderdag zijn we pas. Oké, fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiek carrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: En Adriaan Bruining.
6: Ben je op zoek naar een makelaar? Dan ben je bij Pleiter, Makelaars en Taxateurs bij het juiste kantoor. Wij zijn de makelaar van de regio en we hebben al zo'n 50 jaar aan ervaring en doelgericht vakmanschap in huis. We hebben brede marktkennis, zowel op het gebied van wonen als in de agrarische sector. Je kunt ons vinden aan de Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek, waar de koffie voor je klaarstaat. Maar bellen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
7: Nummer 13. Doen wat werkt. Wij leveren arbeidsmatige dagbesteding, ambulante begeleiding, ambulant jongerenwerk, straathoekwerk, coaching en supervisie. Met de voeten in de klei, op zoek naar kansen en uitdaging, samen met de ander. Oog voor de context, creatief beschikbaar en deskundig. Zie onze website www.nummer-13.nl. Mailadres info@nummer-13.nl. nummer-13.nl.
4: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.

0: Goedemorgen.
1: Willem wordt wakker, wakker met een lach. De leukste muziek, de beste start van je dag.
0: 8:08, goedemorgen bij Willem wordt wakker hier op Regio Radio Lok FM en natuurlijk ook op Loe FM. Elburg dus, goedemorgen. Oldebroek, goedemorgen. Wat hebben we allemaal onder redactie van Jeanette van Elst? Hebben wij het regionieuws. We gaan vooruitblikken naar de Veluwe Cup. En de Berend Elzeman toernooi vindt natuurlijk vandaag ook plaats. Kortom, genoeg te doen in Willem wordt wakker. En 29 augustus, over 2 weken, dan bestaat Willem wordt wakker 15 jaar. Dat is ook wat. Daar zat ik van de week in één keer aan te denken. Denk, jongen, ongelooflijk. 2011 begon ik hier met Willem wordt wakker. Daarover straks meer. En we hebben op 31 augustus natuurlijk ook de gedenking van de zeezenders. Op maandag 31 augustus van 8 tot 12. Daarover ook straks veel meer. We gaan natuurlijk traditiegetrouw beginnen in Willem wordt wakker met...
2: Willem wordt wakker trakteert je weer op een oude mannenplaat.
3: Oude mannen.

Zo hoorde je hier op Loco FM en Lou FM. Dans tot de morgen met mij. Ja, je hoort de spottune al. Vandaag veel voetbal. Berend Elseman toernooi begint vandaag. Straks hebben we daar ook een interview van met de voorzitter Chris Riemens. Maar we hebben natuurlijk ook de Veluwe Cup. We komen er ook live vandaan met Noord-Veluwe Sport. Straks tussen 12 en 5 uur. Om 12:30 speelt vanmiddag Ojos tegen DSV. En om 14:30 Elburg tegen SV het Harde. 18 augustus hebben we opnieuw Veluwe Cup. Dan Ojos tegen SV het Harde. 19 augustus om 7 uur DSV tegen Elburg. En volgende week zaterdag het Harde tegen DSV. En ook Ojos tegen Elburg. Ze spelen alle drie natuurlijk tegen elkaar. DSV, Elburg, het Harde en Ojos. Zij doen allemaal mee met de Veluwe Cup. Ja, en ik zei het al, Berend Elseman toernooi komt er ook aan. Daarover zometeen ook het programma en meer informatie. Je luistert naar Lou en Loco FM. Ik zeg goedemorgen Elburg,

plaat zeg. De Do Run Run van de Crystals uit 1960. 66 jaar geleden, ik bestond nog ineens. Maar wat een plaat, heerlijk, wat een energie ook op deze zaterdagochtend. Het is vandaag 15 augustus 2026. Ik zei het al, de Veluwe Cup, daar gaan we vandaag verslag van doen tussen 12 en 5 uur. We staan er ook met Lou en Loco FM. En er is natuurlijk ook het Berend Elzerman toernooi in Oosterwolde. Alweer de 44ste editie op Sportpark de Heugde. Go Ahead Kampen doet mee, ASV Dronten, SV Epe, SVI, WVF en natuurlijk ook zelf de organisator VSCO. Een sterke bezetting dus van het deelnemersveld, net als vorig jaar. Onder andere Epe en Kampen, ze spelen respectievelijk in de eerste en in de tweede klasse. De titelverdediger, dat is naast Go Ahead Kampen, is dus die titelverdediger. ASV Dronten er uiteraard ook weer bij. En drie tweede klasses, SVI, WVF en SV Epe doen allemaal mee. VSCO die maakt het deelnemersveld rond als vierde klasser. De opzet van het Berend Elzerman toernooi is vertrouwd. Zes regionale ploegen die van zaterdag tot en met zaterdag in totaal drie wedstrijden afwerken. Nieuw dit jaar is dat de wedstrijden op de eerste zaterdag verschillende aanvangstijden kennen, waardoor er twee keer gebruik kan worden gemaakt van veld 1. Verder vinden zowel dinsdagwedstrijden om 8 uur en de afsluitende zaterdagduels op hetzelfde tijdstip volgende week om 2 uur plaats. En dan is er natuurlijk ook de Nana Award. Net als de vorige drie jaren wordt de beste speler van het toernooi geëerd met de Nana Award. Vernoemd naar de oprichter en de jarenlange voorzitter Nanne Schoonhoven. Pardon, ook wel de burgemeester van Oosterwolde genoemd. In 2023 was dat Ilias L. Morabit van KC Kampen. In 2024 Dominique van de Grif van VSCO. En vorig jaar kreeg Mark Bastiaan namens ASV Dronten de persoonlijke prijs in de vorm van een fraai beeldwerk in handen. Wie gaat dit jaar die Nanne Award winnen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Vandaag, zaterdag 15 augustus, beginnen we om 12:30 met ASV Dronten tegen SVI. VSCO tegen WVF om 2 uur en om 3 uur speelt Epe tegen Go Ahead Kampen. Dinsdagavond VSCO tegen SV Epe, WVF tegen ASV Dronten en SVI tegen Go Ahead Kampen. Volgende week zaterdag, alle drie wedstrijden beginnen dan om 2 uur. VSCO tegen SVI, ASV Dronten tegen SV Epe en natuurlijk Go Ahead Kampen tegen WVF. Dat is het toernooischema voor het Berend Elzerman toernooi. Vanmiddag kun je naartoe, om 12:30 begint het dus. Veluwe Cup en Berend Elzerman toernooi. Heerlijk hè, dat voetbal weer begonnen is. Gisteravond had je natuurlijk ook nog Telstar tegen Sparta. En Pek Zwolle speelde afgelopen zondag tegen Ajax. Verloor die wedstrijd helaas. En moet morgen naar FC Twente. Ja, de rivieren mensen, dat baat ons zorgen. Op dit moment is het hartstikke bewolkt hier vanuit de studio in Wezep. Ik kom zelf uit Zwolle en daar regende het rond een uur of zes al kei en keihard. Lekker fris, ik denk dat iedereen dat wel prettig vindt. Maar we weten dat er enorme droogte zit in onze rivieren. Sommige vaarwegen zijn ook niet meer goed begaanbaar. En dat betekent het volgende, dat ik drie liedjes heb uitgezocht met het thema rivier. We gaan down by the lazy river gaan we zitten. We gaan maandag terug naar de rivier. En er is een yellow river. Oftewel drie platen die te maken hebben met het thema rivier. 6, 7, 8.

Goedemorgen. Dit is Logo FM. Willem Rietberg. Met 6, 7, 8. Met 6, 7, 8.

Thema in 678 is dus rivieren. Yellow River van Christy en Home on a Monday van de Little River Band. En je hoort natuurlijk ook nog die Asmans en Down by the Lazy River. Altijd leuk als je appjes krijgt van luisteraars. We genieten enorm van de muziek van dit programma, kreeg ik net binnen. Dus natuurlijk hartelijk bedankt daarvoor. Het is 8:56 en tijd voor... Voetbalgebied natuurlijk genoeg te doen. Je kunt naar de Veluwe Cup, je kunt naar Berend Elseman toernooi in Oosterwolde en je kunt ook brommers kieken in Elburg, want het staat vandaag in het teken van nostalgie op twee wielen. De oldtimer bromfietsclub Elburg en omstreken houdt voor de 14e keer brommers kieken in Elburg. Vanaf 10 uur zijn in de Beekstraat tientallen klassieke brommers te bewonderen. Vanaf 11 uur vertrekken de deelnemers voor een toertocht van ruim 85 kilometer door de omgeving. Iedereen moet een oldtimer bromfiets met een oldtimer bromfiets die kan meedoen. Inschrijven kan vandaag nog. Rond 2:15 komen de eerste brommers weer terug in de Beekstraat. En daar zijn de voertuigen opnieuw te bekijken. Bekende merken zullen er onder andere zijn Zundapp, Kreidler, Sparta, Berini. De club telt inmiddels zo'n 190 leden. Dus dat wordt een mooi spektakel. Brommers kieken dus in Elburg. En je kunt, als je daar ook zin in hebt, ook naar Kampenveen. Want daar vinden vandaag de jaarlijkse oogstdagen plaats. Van 10 tot 4 uur is er van alles te beleven aan de Wittensteinse Allee. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in het Arfhuis, meedoen aan een toerrit en langs kraampjes met streekproducten en materialen wandelen. Ook is er een kledingsmarkt. Verder zijn er demonstraties met oude landbouwmachines en natuurlijk traditionele ambachten. Wie trek heeft kan terecht op het terras en er zijn demonstraties, zou ik zeggen, zalmroken. De toegang en het parkeren die zijn gratis. En dan hebben we nog in de binnenstad van Hattem vandaag genoeg activiteiten. Daar wordt het gezellig druk tijdens de jaarlijkse Hanze Rommelmarkt. Tot 4 uur vanmiddag staan er meer dan 250 kramen en zo'n 400 meter aan grondplekken verspreid door de historische binnenstad. Bezoekers kunnen er uren rondneuzen tussen antiek, brokante, boeken, curiosa en handgemaakte spullen. Kortom, genoeg activiteiten vandaag. Brommers kieken in Elburg, Kampenveen de jaarlijkse oogstdag, de Rommelmarkt in Hattem, Veluwe Cup in Hardeestad en natuurlijk ook nog het Berend Elseman toernooi in natuurlijk Oosterwolde. Tijd voor Bluff. Ze is er niet. Prachtige plaat.

You're So Vain van Carly Simon. Met natuurlijk op de achtergrond zang van Mick Jagger. En we hadden al wat uitjes vandaag. De Veluwe Cup hadden we onder andere. Het Berend Elzeman toernooi. Je kunt vandaag naar de Rommelmarkt in Hattem. De Oogstdag in Kampenveen. Je kunt Brommerskieken in Elburg. Maar er is nog veel meer. Voor liefhebbers van de hippische sport is van vandaag de jaarlijkse fok- en concoursdag van Warmbloed Paardenfokvereniging Oldebroek en Omstreken. Het evenement vindt plaats op landgoed Zwaluwenburg in het Harden. Het duurt tot circa 5 uur vanmiddag. En eventjes een mededeling van de gemeente, vanuit de gemeente Elburg. In de gemeente Elburg vindt dinsdag 1 tot en met donderdag 3 september een militaire oefening plaats. Aan de oefening nemen ongeveer 40 militairen van de vuursteuncommando deel. Ook wordt er 1 Amarok wielvoertuig ingezet. De militairen trainen het verkennen en waarnemen in de omgeving van de A28. De oefening vindt onder meer plaats bij het viaduct onder de 28 ter hoogte van de locatie Peer en Klaterweg in Doornspijk. Nou, ik zou zeggen, mensen, als je nog niet weet wat je vandaag doen moet, dan wordt het heel erg lastig. Het regent trouwens, kreeg ik ook een leuk appje over, met een verzoekje Rain van Status Quo onder andere. Dat ga ik straks als uuropener doen. Er staat, ik geniet ook van je muziek. En omdat er nu lekkere buitjes vallen, stel ik voor Rain van Status Quo. Wim, bedankt, dat gaan we straks doen. En natuurlijk onze collega Arno van Elst, die straks tussen 10 en 12 hier op Loco FM zit. Die is ook jarig en die gaan we ook nog feliciteren. Maar ik neem je nu mee naar 1987.

0: Goedemorgen Elburg, goedemorgen Oldebroek. Reason to Live, hoorde je uit 1980. Het is bijna 9:05. Dat is het al geweest trouwens, een paar seconden eroverheen. We gaan eventjes naar een herinnering uit 1973.
1: Herinner je zich deze dan?
0: Jazeker. Little Jimmy Osmond en Longhead Lover from Liverpool.

Liverpool van Little Jimmy Jasman. Straks is 10 en 12 op Lou FM, Betje aan Dokter. En hier Arno van Els met 3 om 3. De laatste in deel 1 van Willem wordt wakker. Vader en zoon Thomas Bergen met zijn zoon Jack.

0: Bij boerderijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Hoes ben mooi. Keep on loving you, Ario Speedwagon.
1: Willem wordt wakker, wakker met een lach. De leukste muziek, de beste start van je dag.
0: Ja, goedemorgen en hartelijk welkom bij Willem wordt wakker.

0: Zometeen een verzoekje van een oude man en daarom ook de oude mannenplaat. De oude man hoopt binnenkort 68 te worden, weet ik toevallig. Het is mijn collega Wim Rietberg. Hij appte mij net dat hij met plezier naar Willem wordt wakker luisterd. En hij zei, joh, Willem, draai eens even het liedje Rain van Status Quo. Ga ik zo meteen doen. Maar eerst eventjes vooruitblikken naar de Veluwe Cup. Straks tussen 12 en 5 uur zenden we hem live uit hier vanaf vanuit het harde, moet ik zeggen, doen we dat. En wat spelers zijn er voor wedstrijden vandaag? OWO speelt om 12:30 tegen DSV 61. Elburg speelt om 14:30 tegen het harde. En komende dinsdag om 7 uur speelt Ovios tegen het harde. En woensdag speelt om 7 uur Elburg tegen DSV. Volgende week zaterdag om 12:30 het harde tegen DSV. En om 14:30 Ovios tegen Elburg. Oftewel de Veluwe Cup die vindt plaats in het harde. En het Berend Elseman toernooi vindt natuurlijk ook plaats. Daarover zometeen meer, want ik ga de voorzitter even bellen om wat vragen te stellen. En natuurlijk onze collega Arno van Elst is vandaag jarig. Als hij straks binnenkomt, gaan we hem feliciteren met zijn verjaardag. Maar nu dat verzoekje van Wim Rietberg, mijn collega. Je hoort hem en mij om de beurt bij Pure Praise. Iedere zondagmiddag tussen 2 en 4 uur. Maar Wim, deze oude mannenplaat is speciaal voor jou.
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannen.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Ja, in de categorie. Prachtig mooi. Voor haar van Frans Halsema. Wie weet een wonder uit te leggen. Ik draag haar altijd met me mee. Prachtig liedje. Wij hebben aan de telefoon Erik Riemens van de Berend Elseman toernooi. Erik, jij bent de voorzitter.
1: Dat klopt. Ik ben de voorzitter van de commissie. Dat klopt.
0: En heb je er een beetje zin in vandaag? Want jullie starten natuurlijk straks om 12:30.
1: Ja, dat klopt. Nee, we hebben er altijd zin in. En ja. We hopen op, laat ik het zo zeggen, gepast weer. Niet te warm, maar wel ideaal voetbalweer. En volgens mij gaat het helemaal goed komen.
0: Dat denk ik wel, hè? Want tenminste hier in Wezep, ik weet niet hoe het in Oosterwolde is, maar hier regent het rustig, zeg maar.
1: Ja, hier ook. Dus dat is goed voor de velden, denk ik. En dan kan de hitte wat wegtrekken en dan kunnen we straks mooi voor start gaan.
0: Mooi. Hey, en kun je wat zeggen over het deelnemersveld?
1: Ja, dat is in principe hetzelfde als vorig jaar. En dat heeft ook te maken met dat de clubs toch wel heel fijn vinden om dit toernooi te spelen en graag terugkomen. Nou ja, we hebben ook wat clubs die gepromoveerd zijn, dus die op een wat hoger niveau nu spelen. Ja. Dus dat is met 6 teams gaan we straks van start.
0: Ja, want ik zag dat VSO, dat zit natuurlijk nog in de 4e klasse, maar de rest zit allemaal in de 2e klasse of daar nog boven, hè?
1: Ja, zeker. Ja, nee, dus wat dat betreft een sterk deelnemersveld. Ja. We hopen dat op het veld ook terug te zien en dat we een mooi toernooi tegemoet gaan. En het is misschien wel mooi om te vertellen dat het de 44e editie is. En ik denk, dat kan ik misschien niet helemaal hard maken, maar ik denk dat we, als we in Nederland kijken, dat we misschien wel het amateurtoernooi zijn wat het langst georganiseerd wordt. En dat moeten we eigenlijk nog een keertje uitzoeken. Maar dat zegt natuurlijk wel iets over de organisatie en over VSO.
0: Ja, nee, zeker. Daar ben ik heel 100% met je eens. Ik denk ook dat het heel uniek is dat dit zo plaatsvindt. En wat ik zelf ook uniek vind, is de Nanna Award. Kun je daar misschien wat over vertellen? Want ik ken Nanna ook persoonlijk, maar ik vind het fantastisch.
1: Ja, ik zou zeggen, wie kent Nanna niet? Maar Nanna is natuurlijk de grote animator en organisator van het eerste uur geweest. Heeft het destijds opgezet. Dan hebben we het al over 1982. En Nanne heeft 4 jaar geleden besloten om te stoppen met de organisatie. Het heeft iets stokje qua voorzitter aan mij overgedragen. En toen hadden wij wel zoiets van, hoe moeten wij toch Nanne nog eren, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat doen we met de Nanne Award. En dat is een heel mooi beeldje. En dat is voor de beste speler van het toernooi. Daar heeft Nanne zelf ook invloed op. Dus die naam mag hij zelf ook aandragen. En dat reiken we dan volgende week zaterdag samen met de andere prijzen uit.
0: Ja, want als ik goed heb begrepen, Erik, is het de 3e keer dat er nu een award wordt uitgereikt, hè?
1: Ja, we hebben 3 keer gehad. Dit wordt de 4e keer.
0: Ja, dit wordt de 4e keer. Ja, klopt. Vorig jaar was Dominique van der Gift, als ik uit mijn hoofd praat, of niet?
1: Ja, dat was 2 jaar geleden. Vorig jaar was de speler van Dronten. Dus, kijk, het is gewoon een mooie stimulans, denk ik, voor spelers. En ik denk dat trainers van de clubs ook wel blij zijn als een van hun spelers de Nanna Award krijgt. Want dan ben je toch met z'n allen goed bezig, denk ik.
0: Ja, snap ik. Hey, en Erik, als ik vragen mag, hè, want nu vindt dat toernooi dus plaats. Hè. Volgende week wordt dat weer afgerond. En dan, als voorzitter, hoe druk ben je daar nou eigenlijk mee?
1: Wij zijn, ik doe dat natuurlijk niet alleen. We hebben een commissie en die is van alle markten thuis, zeg ik altijd. We hebben natuurlijk de vele vrijwilligers van VSO die ook een steentje bijdragen. Ja, we hebben een aantal vergaderingen per jaar, een evaluatievergadering en eigenlijk 3 wat grotere vergaderingen waar we de lijntjes uitzetten. En begin augustus komen we altijd bij elkaar voor de puntjes op de i, zeg maar. Dus het gaat zeker wat uurtjes inzitten. We zijn straks al vroeg op het sportpark omdat ook al de eerste wedstrijd om 12:30 begint.
0: Ja.
1: Dat is ook wel iets anders dan vorig jaar, omdat we gemeend hebben de eerste zaterdag de speeltijden wat te verdelen, waardoor we ook wat vaker op veld 1 kunnen spelen. Ja, zo proberen we eigenlijk elke keer wel iets nieuws te bedenken. Je wilt eigenlijk ook niet het verwijt krijgen van dat het allemaal hetzelfde is. Dus je probeert altijd wel ietsje anders te doen. Maar het kost gewoon veel tijd. Maar goed, laten we vooropstellen, het is ook gewoon hartstikke leuk om te doen.
0: Ja. Hey, en hoeveel toeschouwers verwachten jullie? Want ik zie dat het, blijft tot 1:00 of 12:00 zo'n beetje regenen hier in de regio. Maar daarna komt ook weer het zonnetje erop en dan wordt het zo'n 21 tot 24, 25 graden.
1: Ja, het is altijd lastig te zeggen. Kijk, het mooie van verschillende tijdstippen op verschillende velden is dat je ook wat heen en weer gelopen kunt krijgen. Als mensen op een gegeven moment bij de ene wedstrijd zijn, kunnen ze eigenlijk gewoon heel makkelijk even naar de andere wedstrijd gaan kijken. Ja, bij VSO verwachten we natuurlijk, het is de eerste wedstrijd, de eerste wedstrijd waar het een beetje om gaat van VSO. In ieder geval in Oosterwolde. Ja, daar hopen we natuurlijk op veel publiek. En we merken ook wel met een Coët Kamper, die nemen ook altijd veel publiek mee. Dus we hopen gewoon dat het gezellig druk wordt. En dat we een mooi toernooi tegemoet gaan.
0: Heel mooi, mooi om te horen. Erik, wil je nog wat kwijt aan de luisteraars? Of zeg je nee, joh, dit was prima zo?
1: Nou ja, goed, ik kan alleen zeggen, we beginnen dus om 12:30 met Aartsvrede Dronte, SVI. En Dronte is de titelverdediger, die hebben nu 2 keer achter elkaar gewonnen. Dus die zullen hun titel gaan verdedigen. 2 uur speelt VSCO tegen WVF. En we sluiten om 3 uur af met SV Epen tegen Kortkampen. En dan gaat het toernooi op dinsdag verder. En volgende week zaterdag zijn dan de laatste 3 wedstrijden. En dan hopen we dan terug te kunnen kijken op een mooi en geslaagd toernooi.
0: Ja, want volgende week zaterdag beginnen al die 3 wedstrijden om 2 uur, hè?
1: Ja, en we merken toch wel dat geeft toch wel enorme dynamiek op het sportpark. Ik ga wel eens tussen de wedstrijden door en dan loop ik wel eens naar de parkeerplaats even te kijken van, nou ja, goed, dat je nog een beetje kunt kijken wat de animo is. Nou, dat staat dan bommetje vol met auto's en fietsen. En dan denk ik, nou, dan hebben we dat toch met z'n allen goed gedaan.
0: Ja, zeker. Dat is schitterend natuurlijk. Ja, VSCO, laat eerlijk zijn, is gewoon ook een club die heel erg leeft. Dus fantastisch.
1: Ja, zeker. Ja, en nou ja, goed. Het kan er nog steeds uit qua organisatie, ook qua sponsors. Nou ja, goed, daar kun je niet zonder mee. Dat snapt iedereen. Maar het worden er ook steeds meer. En nou ja, dat wijst alleen maar op het feit van, ja, dat het nog steeds leeft en dat we het met heel veel plezier organiseren als commissie.
0: Ja, nou, ik wens jullie als commissie ontzettend veel succes vandaag, dinsdag en volgende zaterdag, Erik. En bedankt dat je even in de uitzending wilde komen. Ja. En een mooie zaterdag verder toegewenst.
1: Ja. Jullie ook, dankjewel.
0: Ja, hey, tot ziens, hè. Dag. En

Want ze houden voor de 14e keer op Brommers Kieken in Elburg. Vanaf 10 uur zijn in de Beekstraat tientallen klassieke brommers te bewonderen. Rond 11 uur vertrekken de deelnemers voor een toertocht van ruim 85 kilometer door de omgeving. Iedereen met een all-time bromfiets kan meedoen. Inschrijven kan nog tot zometeen. Rond 14:15 komen de eerste brommers terug in de Beekstraat. En ik zei het al, Zundep, Kruidle, Sparta, Berini, Poeg. De deelnemers van de club tellen inmiddels 190 leden. Je kunt ook naar Kampenveen vandaag, want er vindt de jaarlijkse oogstdag plaats van 10 tot 4 uur. Je kunt van alles beleven, het is aan de Wittesteinse Allee. Je kunt een kijkje nemen in het Arfus, meedoen aan een toerrit en langs kraampjes met streekproducten en materialen wandelen. Ook er is een kinderkleedmarkt. Verder zijn er demonstraties met al oude landbouwmachines en traditionele ambachten. Wie trek heeft, die kan ook wat lekkers op het terras eten. En er zijn demonstraties, en dat lijkt mij lekker, demonstraties zalm roken. Toegang is gratis. Dan is er de jaarlijkse Hanze Rommelmarkt in natuurlijk het stadje Hattem. Het wordt daar vandaag gezellig druk. Tot 4 uur vanmiddag staan er meer dan 250 kramen en zo'n 400 meter aan grondplekken verspreid door de historische binnenstad. Bezoekers kunnen uren rondneuzen tussen antiek, brokante, boeken, curiosa en handgemaakte spullen. Dan voetbal. Nou ja, daar heb ik ook al wel het een en ander over gezegd. We hadden toen net ook al Chris Riemens, de voorzitter van de Veluwe Cup. Van het Berend Helseman toernooi hadden we hier te gast. Hij is voorzitter van de commissie van het Berend Helseman toernooi, wat straks plaatsvindt op Sportpark De Heugde in Oosterwolde. 3 wedstrijden, 3 uur SV Epe tegen Go Ahead Kampen. VSJO speelt zelf om 2 uur tegen WVF. En ASV Dronten, de titelverdediger van vorig jaar, speelt om 12:30 tegen SVI. Dan is er ook het programma van de Veluwe Cup tussen 12 en 5 ook live aanwezig. Zijn we daar met Lou en Loco FM. En dat is op Sportpark Schenk in het Harde. OVO speelt om 12:30 tegen DSV 61. En Elburg speelt om 14:30 tegen het Harde. Daar kun je dus ook nog naartoe. En dan hebben we ook nog de liefhebbers van de hippische sport. De jaarlijkse fok- en concoursdag van Warmbloed Paarden Fokvereniging Oldenbroek en omstreken. Het evenement vindt plaats op landgoed Zwalenburg in het Harde en duurt tot circa 5 uur vanmiddag. Kortom, genoeg te doen in onze regio. Ik draai de volgende plaat al een paar weken. Het wordt nu eindelijk een top 40 hit. Ben ik super blij mee, want ik vind het fantastisch. Country muziek ten top. Ella Langley, haar nieuwe single, Choosing Texas, was al een grote hit in Amerika.

Here is my request.

Charlie Door en de Pilot of the Airways komt uit 1979. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Willem wordt wakker. Goedemorgen Elburg, goedemorgen Olderbroek. Brandweer Postwezen krijgt vanaf 2028 een nieuw hulpverleningsvoertuig met een zware kraan. Wezep is één van de 6 brandweerposten in de regio die zo'n wagen krijgt. Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland is Wezep een gunstige plek voor specialistische hulpverlening. Ook de ligging vlakbij de A28 speelt daarbij een belangrijke rol. De nieuwe wagen is bedoeld voor zware en ingewikkelde incidenten, zoals verkeersongevallen en instortingen. Het huidige voertuig uit 2011 blijft inzetbaar totdat de nieuwe wagen er is. De 6 nieuwe voertuigen kosten maximaal 800.000 euro per stuk, exclusief BTW. De gemeente Olderbroek betaalt de wagen niet rechtstreeks. Dat is misschien wel goed nieuws. We gaan naar een band die we misschien wel kennen, Boozy. In 1977 hadden ze onder andere een hit met dit liedje. Angela, een naamplaat dus in Willem wordt wakker. Hier op Blue FM en Regio Radio Loco FM. Straks tussen 10 en 12, Bert-Jan Dokter op Dokters Recept op de Loe. En op Loco, Arno van Els tussen 10 en 12 met 3 om 3. En van 12 tot 5 zijn we live bij de Veluwe Cup. En natuurlijk bij het Berend Elzeman toernooi.

0: 12 minuten bijna voor 10 is het geworden op Regio Radio Lok FM en op Blue FM. Hij is komen aanvliegen, ondanks dat het regende dwars door de wolken heen. Hij is natuurlijk behoorlijk nat naar binnen gekomen, maar hij is er in ieder geval.
1: De vreemde eend

0: De vreemde eend in het ontbijt.
1: Een reisje langs de Rijn kan op dit moment niet echt meer. Vanwege het watertekort in de grote rivieren. Maar Willy en Willeke Alberti, zij hadden er ooit een hit mee.

My Hometown van Bruce de Bos Springsteen. Zometeen op Blue FM, bij Jan Dokter op Dokters Recept. Arno van Elst, hij is vandaag jarig. Hij presenteert zometeen 3 om 3. En daarom als laatste in Willem wordt wakker. Congratulations, Cliff Richard.

0: Gaat jouw hart sneller kloppen van techniek? Snap jij dat van je af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
1: In Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kuchentreff Wezep en Drost Install BV. Kuchentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000169 of kijk op www.drostinstal.nl.
2: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525-621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
3: Dit programma werd mede...
4: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 10 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
8: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
9: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Good Too Good To Be Forgotten, een hele goede morgen. Ja, dat is voor mij ook even wennen. Op Dokters Recept 2 uurtjes eerder dan normaliter, want dat is om 12 uur pas. Maar goed, vandaag hebben we de Veluwe Cup en dat soort zaken op de radio. Dus dan mocht ik even 2 uur eerder op zender gaan zitten met Op Dokters Recept. En dan starten we met Amazulu Too Good To Be Forgotten uit 1986. En het is de 15e van de 8e van de 26e van de 2000ste. Dat je het even weet, dat je het allemaal even noteert. Ik heb mijn eerste bakje koffie erbij gehaald. Ja, thuis heb ik ook al koffie gedronken, maar hier heb ik een cappuccinootje gemaakt. Lekker hoor. Dus doe dat ook. We hebben de schaamplaten wel klaarstaan, maar die zijn er niet om 13:15, maar om 11:45. Dan komt de voorkeur van de luistervriend of luistervriendin naar voren. En gaat dat dan worden Benny Nijman met Vrijgezel, Harry Klorkenstein met Eeuw Den Haag of Technotronic met Pump Up The Jam? Dat gaan we meemaken. Je kunt de keuzes maken in de timelines van Betja Dokter op social media. Op Facebook, Instagram, X, Blue Sky en Mastodon. Daar kun je de keuzes maken. Zoek naar BJ Dokter of Betja Dokter. Dan komt het voor elkaar. We gaan eerst even naar London. Western Girls, Betja Boys.

in de andere kant op. Voor de verandering. Upside Down, Diana Rossi. Met haar in de bossie. 1980 zong ze dit in parade zien. En in 76 deed The Electric Light Orchestra dat ook met Living Thing. En daarvoor hoorde je de Pet Shop Boys met de West End Girls. Ah, heerlijke muziek op de zaterdagochtend. Ja, ik moet er zelf ook even aan wennen. Ik heb nog maar één bak koffie op, dus ik moet er nog meerdere hebben. Want 10 uur is voor mij vroeg in de ochtend op zaterdag. Normaal ben ik dan nog lekker aan het voorbereiden voor doktersrecept. Maar nu moet ik het al doen, dus ja, zenuwen alom. En zenuwen zijn er sowieso vandaag. Want mijn zoon en mijn vrouw zijn op dit moment bezig met het afrijden voor een motorrijbewijs. En de dokter zelf heeft geen motorrijbewijs en gaat dat ook niet doen. Want ik heb wel respect voor de medemensen op de weg en denk, laat ik dit maar niet gaan doen. Maar mijn vrouw en zoon zijn op dit moment aan het afrijden en dat hadden ze al eerder gemoeten. Of gewild en gekund. Maar dat is toen afgelast vanwege de aanhoudende warmte. Met code rood had CBR bedacht geen examens te doen. En dat is wellicht ook best wel verstandig natuurlijk. Als het allemaal zo warm is. Maar vandaag mogen ze het weer proberen. En dan is het nu, het is wel warm. Maar ook vanochtend stond ik op. Al vroeg. En toen hoorde ik de regen kletteren. Ik denk, wat nu? En ik had, de parasol nog buiten staan. En niet afgedekt en dat soort dingen. Slecht voor mijn spullen gezorgd. Ik beken dat eerlijk. Op dit moment vorige week was ik ook op Loco FM te horen. Nu niet, want nu zit Arno van Elst op Loco FM. En Arno van Elst heb ik vroeger zelf ook wat radio meegemaakt, zeg maar. Zonder schroeven draaien dan. En die is vandaag jarig, dus als je hem nog een berichtje kunt sturen voor zijn verjaardag. Be my guest. Feliciteer hem even van harte, want die is vandaag jarig. Ik niet, ik ben nog niet jarig, zei mijn moeder ook altijd. Waar zijn we toegekomen? Zullen we eerst maar even lekker verder gaan, want het is toch ochtend. Neem er een bak koffie bij of thee en een beschuitje om licht de dag te beginnen. Ik heb de dag, ben ik begonnen met een banaantje. Ja, dat kan ook, hè. Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar goed, schuif even aan en dan gaan we gezellig door met de muziek natuurlijk. Wel even, zon en wolken wisselen elkaar deze ochtend af. En vooral in het westen en noorden komt het tot buien. Lokaal gaan de buien gepaard met onweer. Tijdens de middag kunnen vooral in het binnenland plaatselijk enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Het wordt 24 tot 32 graden. Aan zee is het enkele graden koeler. En de wind is vaak matig en waait uit de noordelijke richting. Zondag verloopt zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 22 tot 26 graden. We gaan naar het noorden, misschien is het daar frisser. Hier is Aha, Crying in the Rain.

Forever Live and Die, de Orchestral Maneuvers in the Dark. En hier in het systeem zijn ze netjes vermeld als Orchestral Maneuvers in the Dark. Want ze worden vaak afgekort tot OMD. Ze hadden nog wel meer leuke liedjes. So In Love staat me ook nog altijd bij. Ook rond die tijd. Volgens mij ietsje later dan 86, maar kan me vergissen. En in 1966, nog voordat ik bedacht werd, Boudewijn de Groot met het nog altijd helaas actuele Welterusten, meneer de president. Slaap zacht. En Aha met Crying in the Rain. Dat natuurlijk omdat er vandaag wat vocht uit de lucht komt. En laten we eerlijk zijn, dat is vooral absoluut niet voldoende na die hele lange droogte en ontzettend veel warmte. Dus de ene hittegolf naar de andere. De natuur uitgedroogd, de agrariërs hebben er last van. De grondwaterstand is dramatisch. De Rijn staat her en der hartstikke leeg. En die wordt ook niet meer aangevuld, omdat in Zwitserland natuurlijk de gletsjers al gesmolten zijn. En waar moet het water dan vandaan komen? Dus we hebben wel iets van een klimaatcrisis te pakken. Alhoewel ik heel veel mensen zie dat ontkennen. Maar ik zag gisteren toevallig een Facebook herinnering van mij. 6 jaar geleden stond bij mij in de straat echt alles blank. Dat komt zo 1 keer in het jaar voor dat je een enorme plensbui hebt. En het systeem dat niet kan wegkrijgen. Vooral als je in het laagste deel van het dorp woont. En er staat alles blank. Maar dat zijn allemaal excessen die we nu jaarlijks mee gaan maken. Dus er is best wel wat aan de hand. En ik denk ook dat heel veel mensen wel verwachten dat de overheid dan iets doet. Kijk, tegen warmte, je kunt moeilijk een landelijke airco gaan bedenken, zeg maar. Maar je kunt wel zeggen van in dorpen moeten meer, in steden vooral, moeten meer bomen geplant worden. Want bomen die houden die hittestress tegen, want het is nu aan het afkoelen. Maar als je dus in bewoond gebied bent, dus in steden, merk je dat het heel lang warm blijft. Want overal zit het in het wegdek, in de gebouwen. Dus die warmte straalt dan nog heel lang uit. En die hittestress kun je voorkomen met bomenplanterij bijvoorbeeld. Dus voel je uitgenodigd om daar eens wat politici van te overtuigen dat ook dat best wel past in de buurt. Heb ik weer een uitzwaaier gemaakt? Ja. Wat ik nog wilde vertellen, dat is het volgende. De Britse toetsenist en sampler specialist Darren Derry Brownson is op 55-jarige leeftijd overleden. Dan zul je denken, ja, wie is Darren Derry Brownson dan wel niet? Nou, hij speelde in de band die eigenlijk Epsom Mad Funkers heet. En heel veel mensen noemden ze dan stiekem de Ecstasy Motherfuckers. Maar dat waren ze niet. De afkorting IMF zeg je misschien nog wel wat uit de jaren 90. De IMF maakte het nieuws vrijdagochtend via social media bekend dat Darren Derry Brownson overleden is. Vorig jaar werd bij hem een agressieve vorm van hersenkanker vastgesteld. Brownson richtte IMF in 1989 mede op in Cinderford, Gloucester. Met zijn keyboards en samples bepaalde hij mede het geluid waarin indie, dance en rock samenkwamen. Buiten IMF was hij actief als jazzmuzikant en als muziekdocent. Na verschillende reunies werkte Brownson ook mee aan de latere albums Go Go Sapiens en The Beauty and the Chaos. In Nederland scoorde IMF 2 top 40 hits. De debuutsingle Unbelievable, afkomstig van Schubert Dip album, bereikte rond de jaarwisseling van 90-91 de 6e plaats. En I Believe kwam kort daarna tot nummer 36. Dat is niet heel hoog. In het Verenigd Koninkrijk haalden beide singles respectievelijk nummer 3 en 6. En Unbelievable voerde in 91 de Amerikaanse Billboard 100 een week lang aan. Dus ter ere van Darren Derry Brownson, de IMF op je radio. En dit is dan de grootste hit, Unbelievable. Ook artiesten hebben het eeuwige leven niet. Dat geldt voor ons allen. Als we dat beseffen hebben, maar wel vrolijk blijven, komt het goed.

Wat een ultiem zomerliedje blijft dat zeg. The Boys of Summer van Don Henley. En als je denkt, wie is Don Henley? Dat was de drummer en de zanger van The Eagles. En dat is best knap trouwens, zanger zijn en drummen. Want drummen kost natuurlijk ook veel energie. En heel veel ritme. En dan moet je met zingen moet je je eigen ritme aanhouden. Dus dat is knap voor drummers en basgitaristen die toch zingen. Want dat is best een prestatie. Heb ik dat ook even erbij verteld. As Tears Go By van Mariana Faithfull. Waar natuurlijk Mick Jagger achter zat. En de IMF met Unbelievable. Wegens het overlijden van Duncan natuurlijk. 55 jaar is hij maar geworden. Dat is niet veel, toch? Daar doen we het allemaal niet voor. We hopen allemaal dat we toch de oude dag gaan meemaken. En oud worden is natuurlijk een geweldige wens. Maar oud zijn is niet altijd even leuk. Maar goed, dat hoort er allemaal bij, denk ik. Dat veranderen we niet. Wat hebben we vandaag allemaal nog? Want op Doctor's Recept zit niet voor niks al in de vroege ochtend op Loe FM. Dat komt omdat we vanmiddag gaan voetjeballen. En dat doen we met het Berend Elzeman toernooi op Sportpark De Heugd in Oosterwolde. Daar spelen om 12:30 ASV Dronten tegen SVI. Om 14:00 VSCO zelf tegen WVF. En om 15:00 SV Epe tegen Go Ahead Kampen. En dan hebben we ook nog de Veluwe Cup. En die is op Sportpark Schenk in het Harde. En daar spelen om 12:30 Ovios tegen DSV 61. En om 14:30 ESC tegen SV het Harde. En trouwens, WRC speelt vanmiddag ook nog. Die speelt een oefenwedstrijd uit tegen VVOG. De aftrap op Sportpark De Strokel in Harderwijk is om 14:30. Dus daarom vanmiddag speciale Noord-Veluwe sportuitzending vanwege de Berend Elzeman toernooi en de Veluwe Cup die gaan plaatsvinden. En de heren hebben er een nat veldje bij. Dus dat is misschien ook wel eens lekker na al die droogte om toch weer eens even, dan kun je lekker slidingen maken. Ik weet dat zelf van vroeger ook nog. Dan gleed je toch wat lekkerder door en zo. Dat staat me nog bij. Je hebt er verder niks aan dat ik het zeg, maar het is wel allemaal zo. Goed, we gaan gauw weer door met de muziek weer naar de jaren 80. Want daar ben ik dol op. Dat had je misschien wel gemerkt. En we gaan naar Australia, naar Icehouse. Met het fijne liedje Hey Little Girl.

wat een tranentrekker. En daarom heet hij ook Crying. En dat heeft Don McLean goed gedaan. Want het is eigenlijk een liedje van Roy Orbison. Maar deze uitvoering uit 1980 heb ik destijds ook op singeltje gekocht. En Don McLean kan gewoon enorm veel sfeer in zijn stem leggen. Dat is altijd al bewezen geweest, zeg maar. Dus bij deze. Dan weet je dat geweldig, vind ik het. En je hoort ook Icehouse met Hey Little Girl. Brengt ons wel aan het einde van het eerste uur van Op Dokters Recept. Terwijl de schaamplaten nog openstaan. Benny Nijman met Vrijgezel. Harry Klurkestein met EU Den Haag. En Technotronic, Pump Up The Jam. Dat zijn de keuzes van vandaag. De stemmen stromen nog niet hard binnen. Want de luistervriendjes en luistervriendinnetjes zijn waarschijnlijk nog niet helemaal wakker. Maar goed, dat komt allemaal vanzelf wel. We gaan snel even door met de muziek. De Culture Beats als afsluiter van het eerste uur van Op Dokters Recept. Tot zo!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Stroe. 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het is extra druk op de A1 omdat de A12 in oostelijke richting dicht is dit weekend. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 10 minuten vertraging. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Schaarsbergen. 5 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen, bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Ja, hele goede morgen. Ontoxus recept is al op je radio. Dat wist je niet, hè? Je valt er zomaar midden in. Maar dit is al het tweede en laatste uur. Want vanmiddag vanaf 12 uur gaan we namelijk sportief doen op de zender. Met Noord-Veluwe Sport. Met de Berend Elsman toernooi en de Veluwe Cup die gaan plaatsvinden. Dus dat wordt allemaal verslagen vanmiddag. Gert-Jan Mulder zal wel weer achter het apparaat zitten. En die zal het allemaal op elkaar praten. Zo komt dat allemaal. Maar goed, we hebben wel de schaamplaat. Alleen komt die niet om 11:45, maar om 11:45 komt de keuze van het luistervriendje en vriendinnetje. Zijn dat dan Benny Nijman met Vrijgezel? Wordt het Harry Klorkenstein met Eu Den Haag? Of Technotronic met Pump Up The Jam? Dat gaan we meemaken. De keuzes kun je maken in de social media timelines van Bert-Jan Dokter op Facebook, Instagram, X, Blue Sky en Mastodon. Daar is het te vinden. En anders ga je naar loomedia.nl onderaan de pagina. Het WhatsApp-knopje. En dan kun je daar de keuze maken van die drie. Goed, we gaan gezellig verder. Terwijl je misschien je ontbijt net achter de kiezer hebt. En gaat denken, wat ga ik vandaag eigenlijk allemaal doen? Boodschappen, auto wassen, andere dingen. Ja, pas een beetje op met water. Je hoorde het net in het journaal. Dat het IJsselmeer de laagste stand heeft bereikt. Zoveel tekort aan water is er. Dat is best een probleem. En een flink probleem ook, want dat lossen we niet met een paar regenbuitjes op, zou ik maar zeggen. Want ook de aanvoer van de rivieren, die is natuurlijk net zo droog. Want in het achterland, tot in Duitsland en Oostenrijk, is het net zo droog. Dus daar komt ook niets vandaan. Het is gewoon een gekke maandag op deze zaterdag. En daar zingen de Bengals ook over. En het werd geschreven door Prince, Manic Monday.

vanuit het album The Wall natuurlijk. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En de Spider Murphy Gang die scoorde in 83 hun tweede kleine hitje dan. Ich schau dich an. Dat is een, ja, ik vind hem ook wel heel gezellig. Dus vandaar dat ik hem opgezet heb. En de Bangles met Manic Monday. En dat is binnenkort alweer. Maar laat ik er niet te veel over praten. Want we hebben natuurlijk het weekend nu nog. Daar zitten we middenin. En we hebben de zondag nog voor de boeg. Dus niet al te veel toestanden van maken. Toch? Elburg staat vandaag in het teken van nostalgie op twee wielen. De oldtimer bromfietsclub Elburg en omstreken die houdt voor de 14e keer Brommerskieken in Elburg. Vanaf 10 uur zijn ze al bezig in de Beekstraat. Tientallen klassieke brommers zijn daar te bewonderen. En vanaf 11 uur vertrokken de deelnemers voor een toertocht van 85 kilometer door de omgeving. En iedereen met een oldtimer en bromfiets kon meedoen. En inschrijvingen zijn natuurlijk al geweest. Maar je ziet dan de Zundaps, de Kruidlers, de Sparta's, de Berini. De club zelf, de club Oldtimer Bromfietsclub Elburg in omstreken heet dat. Die heeft 190 leden inmiddels al. En dan gaan we even naar Kamperveen, want daar vindt vandaag de jaarlijkse oogstdag plaats. Van 10 uur is het al begonnen en tot 4 uur vanmiddag is er van alles te beleven aan de Wittesteinse Allee. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in het Arfhuis en meedoen aan een toerrit langs de kraampjes met streekproducten en materialen wandelen, bijvoorbeeld. Ook is er een kledingkindermarkt. Verder zijn er demonstraties met oude landbouwmachines en traditionele ambachten. Wie trek heeft, kan terecht op het terras. En er zijn demonstraties met zalmroken onder andere. De toegang en parkeren zijn gratis. Die moeten zijn aan de Wittesteinse Allee in Kamperveen als je dit wilt meemaken. Goed, ben je daar ook weer van op de hoogte, toch? Met name in het noorden en midden komen wat buien voor vandaag. Lokaal kunnen deze buien gepaard gaan met onweer. En elders wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag ontstaan in het binnenland enkele regen- en onweersbuien. Het wordt 24 tot 32 graden. Aan zee is het enkele graden koeler, dus dan moet je daarheen als je het koeler wil hebben. En de wind is vaak matig en waait uit noordelijke richtingen. Zondag verloopt zo goed als droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 27 graden in het zuiden. En dan schakelen we nu over naar New York, naar de band Kajagoogoo. En dit is Too Shy.

op je radio natuurlijk, hier bij Lou FM. Heerlijk jaren 90 dansplaatje. Blijft gewoon gezellig, dus daar kan natuurlijk vandaan. 93 was dat. En je hoorde uit 1965, dat is ietsje langer geleden, Help Me Rhonda van de Beach Boys. En je hoorde de stereo-uitvoering, vertel ik er maar even bij. Voor degene die niet mono luisteren trouwens. En Kajagoogoo met Too Shy, Hush Hush, Hide Why. Met Limahl, die natuurlijk ook nog een grote hit had in zijn eentje voor die film Never Ending Story. Die hadden we ook kunnen opzetten, maar dat is niet gebeurd. Dus waar hebben we het anders over? Toch. Waar we het dan over hebben, dat is wederom de droevige zaken des levens. Want Gary Johnson, oftewel Gaza, dat is de voormalige bassist van China Crisis en ook van Hamby and the Dance, voor zover je daar bekend mee bent, die is op 12 augustus op 61-jarige leeftijd onverwacht overleden. Over de doodsoorzaak is trouwens niets bekendgemaakt. Johnson sloot zich in 1983 aan bij China Crisis. In Nederland behaalde de band met Wishful Thinking zijn enige hit in de Nederlandse top 40. Het haalde nummer 14 in 84. De single bereikte internationaal de 9e plaats in het Verenigde Koninkrijk. En Gaza's, oftewel Gaza zeg ik dan, maar Gary Johnson, die staat dan ook bekend om zijn melodieuze baspartijen. Die waren daarnaast ook te horen op de singles Tragedy, Mystery, Hannah Hannah en Working with Fire and Steel. Voor degenen die daar bekend mee zijn, want die werden op de radio niet zoveel gedraaid. Vanaf het door Walter Becker geproduceerde album Flaunt and the Imperfection, daar schreef Johnson ook mee aan de liedjes. Zijn naam stond onder de Britse hits zoals Black Man Ray. En dat nummer bereikte een 14e plek. En ook King of Catholic Style. Maar ook heel veel Nederlanders zullen dat niet kennen. Gary Johnson bleef later geregeld optreden met China Crisis. En op 9 augustus stond hij in Barnoldswick nog eenmaal met de band op het podium. Terwijl hij dus op 12 augustus overleed. Gary Johnson, voormalig bassist van China Crisis. En ja, dan moet je het liedje ook draaien, Wishful Thinking, waarop hij meespeelt op de basgitaar. En dat is nog een mooi liedje ook. China Crisis, Wishful Thinking, hier op Blue FM.

0: Dallas D'Amour, waar eerst geen hits af wilden komen. Dat duurde een jaar met een paar keer uitbrengen van liedjes zoals Roxanne en dat soort zaken. En toen kwam het uiteindelijk toch dik voor elkaar. En de Police heeft 5 albums gemaakt. En daarna waren ze alweer weg. Maar wereldberoemd waren ze overal ter wereld. Traden ze ook op, dat was hun aanpak ook. Ze gingen meteen overal wereldwijd toeren. India, Japan maakte niet uit, Amerika. Overal waren ze en daar zijn ze zeer beroemd mee geworden. So Lonely van de Police. Peter Koelewijn en de Rockets met Parlez-vous français. Nou, een klein beetje dan. Ik kan brood bestellen in het Frans, zeg maar. En China Crisis met Wishful Thinking vanwege het overlijden van de bassist van China Crisis. Draaiden we hun grootste en enige hit hier in Nederland. Zijn we toegekomen aan het verraden van de schaamplaten. Er werd vandaag niet zo heel veel gestemd. En de notaris moest ook al vroeg zijn bed uit. Maar we hadden de keuzes voor Benny Nijman met Vrijgezel. Harry Klorkenstein met Eu Den Haag. Of Technotronic met Pump Up The Jam. Om maar eens heel wat anders te doen. En er is toch gekozen. Dus de stemmen zijn bij elkaar opgeteld. En ik mag u verblijden met de volgende schaamplaat op de radio. Het is Benny Nijman, die wint wel vaker. Doet het nog goed. Hier is Vrijgezel als schaamplaat van vandaag. Hierin op Doctors Recept bij Lou FM. Op jouw zomerse dag met een beetje regen uit de lucht. Dat mag ook wel eens een keer gebeuren. Een beetje meer ook.
1: Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voor. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

R.E.M. Vannacht heb ik het nog gedaan, Our Rapid Eye Movement. Maar dit was Losing My Religion. En de schaamplaat van vandaag, Benny Nijman met Vrijgezel. En die hoorde je ook hier op Loer FM. En straks schakelen we over naar het sportpark in het Harde. Daar staat de studio en daar komt de uitzendingen voor zowel Loco als Lou vandaan. Voor Noord-Veluwe Sport, want natuurlijk Berend Elsman toernooi en dergelijke. En die gaat plaatsvinden en de Veluwe Cup. En dat zie je, hoor je in Noord-Veluwe Sport vandaag allemaal. En Gert-Jan Mulder is daar al op locatie, dus dat komt allemaal voor elkaar. En dan schakelen wij over naar A View to a Kill van Duran Duran. Ik wens je een fantastisch weekend en ik wens je rust, overzicht, vrede, veiligheid, begrip, respect en normalisering toe. Want dat ontbreekt er vandaag de dag nog wel eens aan. Duran Duran, tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn een kwartier vertraging bij Barneveld. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn 10 minuutjes bij Alfred Hoenderloo. En dat is de zogenaamde kijkersfile, want de andere kant op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem gebeurde een ongeluk op knooppunt Waterberg. Daar staat nu 9 kilometer file met dik 50 minuten oponthoud. Er is dan ook maar één rijstrook open op knooppunt Waterberg. Richting Arnhem kan je beter omrijden over de A1, de A30 en de A12. Op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SWS Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Wat een prachtig nummer, Dries.
1: Ja, lekker begin, hè?
0: Heerlijk begin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En we zijn hier, hè? Ja. Sportpark Schenk.
1: Ja.
0: De Veluwe Cup 2026.
1: Heerlijk, ja.
0: Het wordt al gezellig, druk. Het loopt aardig aan. Hè? De clubs die deelnemen, die zijn natuurlijk ook allemaal al gearriveerd.
1: Ja.
0: En om
1: ik
0: half
1: heb verschijnen om... gezien, dus ja.
0: Ja, zeg je...
1: Ik heb al verschijnen clubs gezien. Dus,
0: ja, ik ook. Ja, zeker, ja, zeker. Ja. Ze hebben allemaal zin.
1: Ja, dat wel. Het weer is ook goed.
0: Een beetje benauwd, maar voor de rest, het is geen 37 graden meer.
1: Nee, dat niet. Nee.
0: En ik sprak net iemand en die zei, ja, eigenlijk best wel jammer dat het niet zo warm is als gisteren. Maar ja, die staat er aan de kant te kijken. Die hoeft niet deel te nemen aan de actie.
1: Nee, dat is zo.
0: Smakelijk praten.
1: Ja. Ik denk dat het wel beter is voor het voetbal.
0: Ik denk dat dit beter is. Ja, zeker. Ja, om 12:30 hè, gaat de aftrap beginnen.
1: Ja.
0: Heb je zo voor ogen welke?
1: Nee, dat nog niet.
0: Dan
1: nee.
0: Ga ik het je vertellen.
1: Okay.
0: We beginnen met Ovios tegen DSV 61.
1: Okay.
0: En we zijn nog in afwachting van Jan van der Bos. Hij zal het verslag daarvan doen. En wij zorgen gewoon dat hij in de uitzending komt.
1: Zo is dat. Nou, we gaan tot die tijd wat platen draaien, denk ik. En wat informatie. Je krijgt telefoon, zo te zien. Okay. We gaan een plaat draaien van ABC, All of My Hearts. Je luistert mee naar Loco en Lou FM, een extra sportuitzending.

0: Ook weer zo'n lekker nummer.
1: Oh ja, je hebt het wel mooi uitgekozen. En we hebben eerst nou tussen 10 en 12 in ieder geval op de Loe hebben we een beetje aan dokter gehad. Die had ook al zo'n prachtige muziek. Ja. En Arno natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: in, bij de Loco. Die had ook altijd van die mooie muziek. Dus we zetten het gewoon de komende uren voort.
0: Zo is dat.
1: Ja, precies. Hey, we staan dus hier bij de Veluwe Cup 2026. Twee zaterdagen zijn we gewoon live aanwezig. En mocht je nu thuis luisteren en denken van, oh ja, daar zou ik nog wel heen willen. Dat kan natuurlijk gewoon.
0: Ja, er is plek zat.
1: Nou, daarom. En het is gewoon hartstikke mooi weer om nu lekker te gaan kijken. En jouw club aan te moedigen. Of gewoon gezellig op het terras te zitten. En een drankje tot je nemen. Is natuurlijk ook de mogelijkheid.
0: Ja. Gezellig.
1: Gewoon naar Sportpark Schenk op het Harde. Iedereen wel bekend. Nou, ik zei al, Dries. Ovios tegen DSV, die trappen af. Ja. Letterlijk en figuurlijk. En ik heb hier de opstellingen van beide clubs. Misschien interessant om even mee te nemen.
0: Ja, dat is goed. Ja.
1: Dan nemen we dat Jan al uit handen.
0: Ja, Jan is inmiddels gearriveerd. Dus,
1: ja, die is inmiddels gelukkig gearriveerd. Ja. Want wij kunnen dat natuurlijk niet zo goed als dat hij het doet.
0: Nee.
1: We beginnen met Ovios, want die speelt een soort van thuis. Jacco van Olst, hij staat in het doel. Melvin Bruinewoud, verdediger. Mike van Wegel, ook de verdediger. Nick van der Bos, verdediger. En Iwan van Norrel, hij speelt ook de verdediger vandaag. Dat zal hij altijd wel doen natuurlijk. Wesley ten Hoven, middenvelder. Mike van het Oever, middenvelder. Sam van Koldenhoven, middenvelder. Arjen Jans, moet ik zeggen, aanvaller. En Cornel Balk, aanvaller. En dan Levi Dikhoff, tevens ook aanvaller. Nou, dan gaan we naar DSV. En daar speelt, eens even kijken, Laurens Dekker. Die zorgt dat het bal in de goal niet in verdwijnt. Althans, dat hopen ze bij DSV natuurlijk. Het is een mooie oefening alvast naar de competitie en de bekervoetbal toe. Daan Spaan, hij is de verdediger vandaag. Mark-Jan Visser ook. Patrick Hunestein ook. Johan Bos ook. Dan Arjan Hulter, die is de middenvelder. Samen met Jesse van der Brink en Levi Wieberdink. Pieter Spaan, aanvaller. Tevens ook Giel Kroneman en Justin Visser. En dan hebben we ze allemaal gehad buiten de wisselspelers.
0: En dan begint om 1:30.
1: 1:30, dan wordt er afgetrapt.
0: Ja. Dus.
1: Nou, ik heb hier niet staan wie de scheidsrechter is, maar daar komen we zo meteen gauw genoeg te weten.
0: Dat zal Jan wel even uitzoeken, denk ik.
1: Ja, ja, die was er naartoe. Ja, hij moet ook wel even wat te werk stellen hier. Hè? Kom op. Dus, wat heb je nou weer voor ons klaarstaan?
0: Boston.
1: Oh, heerlijk.
0: Alleenlijk.
1: Ze hebben goed uit.

0: Dit zijn van die nummers, hè, die mogen voor mij wel eeuwig doorgaan.
1: Toch wel, hè?
0: Ja. Alhoewel, dan gaat het misschien ook wel vervelen. Hey, als we nou voor ons op het veld kijken, want we hebben een ontzettend mooie plek hier op het Harde.
1: Ja.
0: We hebben echt eerste rang. Maar dan zie je ze, een beetje inspelen, hè, oefenen, hoe je het zeggen wil. Maar er liggen wel heel veel ballen op het veld. Dus ik hoop dat die straks wel allemaal...
1: Ze hebben er maar één nodig.
0: Ja. Nee, anders had het wel heel makkelijk zijn. Het is geen bowl, hè, waar je meerdere ballen mag gebruiken. Ja, Noord-Veluwe Sport, dus een speciale uitzending, hè, vanaf het Sportpark Het Schenk hier op het Harde. Het Harde is dus gastheer van 2026. En ik vind het allemaal weer top georganiseerd, ja. Als ik zo om me heen kijk. Alles is weer op het top in orde.
1: Ja, vorig jaar waren we in Elburg. En volgend jaar is het in...
0: Ik zou het niet weten, hallo.
1: Nee. Ik denk, je weet alles.
0: Ja. Jan van den Bossie denkt Oldenbroek, dus dat zou zomaar kunnen.
2: Ja. Elburg
1: had, Doornspijk had, Harden
2: nu.
1: Ja, de moeder
0: is Oldenbroek. Ja, nou, gaan we gewoon gezellig naar Oldenbroek. Het maakt ons niet uit waar het vandaan komt. Als het maar lekker live uitgezonden kan worden. Bij Lou en Loco FM natuurlijk.
1: En straks ook Berend Elseman toernooi via de telefoon. Komt er binnen straks.
0: Ja, hier. Gaan we ook aandacht aan besteden. Mogen we ook zeker niet vergeten. Bert Visser, die zit daar als verslaggever. En die zal regelmatig inbellen hier naar de studio. En ik hoop niet dat hij in conflict komt met Jan van der Bos. Maar dat proberen wij dan wel weer hier netjes op te lossen.
1: Toch? Jawel. Jan is de moeilijkste niet. Hè?
0: Nee, zeker niet. Ja, Bert ook niet.
1: Nee, ook niet.
0: Die kan ook wel wat hebben, hoor.
1: Nee. Dus ja, via Loco en de Lou. En dan gaat het door tot 5 uur, hè?
0: In ieder geval tot zolang de wedstrijden duren, uiteraard. We zullen heus nog wel een interviewtje of iets dergelijks na afloop hebben. Tenminste, dat stel ik me dan zo voor. En dan gaan we gewoon door tot het einde. En dan om 5 uur dan wordt het gewoon weer overgepakt door beide studio's.
1: Zo is dat, ja. Nou, tot die tijd heb je met ons te doen.
0: Cliff Richard.
1: Ja, ook leuk, hè?
0: The only way out.

0: plaat van Frida met Turn the Stone. Jan, als het goed is, dan moet ik jou nu een uitzending kunnen krijgen.
1: Jan, ja, ik, ik heb nog niet beeld op de oortelefoon. Maar,
0: Nou ja, in ieder geval, je hoort het zo wel, denk ik.
1: Ja, zo ja. Hoor ik het nog wel, ja.
0: Ja, ja, zeker weten, Jan, ja. Verkeerd om. Nou ja.
1: Voor mij is het ook, ik zit nog even volop in mijn vakantie en... ik moet vandaag even verslag doen van allebei wedstrijden, omdat onze verslaggevers om allerlei redenen niet kunnen. Dus zullen jullie het vandaag met mij doen bij OVOS tegen DSV, de openingswedstrijd. En straks de wedstrijd Hadden tegen Elburg. Die zal ik ook van verslag voorzien. Ik zal niet alle namen, zelfs van OVOS, niet goed kunnen weergeven, want... Bij OVOS hebben ze ook heel veel geblesseerden, vakantiegangers en een hoop mensen van onder 19, van de tweede. Dus het is ook een beetje fantasieopstelling en kijken wat de anderen, wat ze allemaal kunnen. En er is vast nog geen basis elftal van OVOS ook niet. Dus ik zal ook even met aan de namen moeten wennen en de spelers moeten wennen. En dus daarvoor excuus. En ik heb echt voorbereiding heb ik niet gehad. Dus. Maar daar gaan we ons wel doorheen praten. En we gaan om 12:30 beginnen dus met de wedstrijd OVOS tegen DSV. En kijken wat voor een opstelling als we hier zien door Erwin Brem op het papier gezet en in het veld gestuurd. En DSV, ik heb net even met Arjan ten Hove gepraat. De trainer van DSV en die zit met hetzelfde. Die zal moeten proberen te kijken van wat van jongens er uiteindelijk de basis gaan spelen. En dat zal niet de eerste wedstrijd zijn en niet de tweede. Maar dat zal richting de competitie moeten gebeuren. Dus dit is ook echt een oefenwedstrijd voor beide teams. En we gaan dus straks de aftrap om 12:30 doen. Ze komen het veld op, de spelers van DSV en OVOS. En dan gaan we zo beginnen en geef ik weer terug aan Dries.

0: Zo, Jan, ze zijn inmiddels begonnen, zie ik.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik sta hier een plekje zoeken, eigenlijk een rustig plekje voor mijzelf. En wat ik al gezien heb op de opstellingsformulier, daar gaan ze een mengeling is het van eerste, tweede en zelfs jeugdspelers die meedoen bij OVOS. Dus bij DSV weet ik dat natuurlijk niet, maar we gaan dat allemaal zien. Ik zei, Erwin Brem, die sprak ik voor de wedstrijd, die zei van, joh, we gaan kijken wat voor spelers we er in doen. En van alles wat in de eerste helft en van alles wat in de tweede helft. En dan volgende week dinsdag ook tegen, even kijken, wat moet OVOS Tarde dan, doen ze dat ook. En dan die zaterdag erop, dan gaan ze proberen om een wedstrijd een beetje een basis te creëren, zeg maar.
0: Oh, okay. Ja.
1: En dan is dat naar de bekerwedstrijden toe een beetje selecteren, zeg maar. Dus vandaag is echt oefenen en kijken wat of de jongens zijn die door kunnen breken. En gelijk een kans voor OVOS. Wie ligt daar op de grond? 29 is dat volgens mij.
0: Heb je een lijstje?
1: Ja, Sam van Koldenhoven, nummer 20, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Ik moet even kijken. Spieken, ja, nu zie ik hem ook wel. Want Sam, die ken ik wel. Want die speelde vorig jaar ook wel basis. Maar Levi Dikhoff bijvoorbeeld, die deed ook regelmatig mee in de basis. Maar zo zijn er een paar spelers. En ik zie op de bank...

0: Och Jamal El-Mahamed, Mahamad, ja, die is overgekomen vorig jaar van Kampen, van DOS Kampen volgens mij. En die zijn hier gaan wonen in Oldebroek. En dat schijnt wel een groot talent te zijn. Dus die hou ik ook even extra in de gaten. De tweede helft zal die erin komen. En zo zijn er nog wat jongens van de jeugd en van de tweede. Dus ik ga mooi even kijken. Mike van Wegel die zit normaal ook in de basis. Nou, Sam van Koldenhoven die speelt in de spits. Maar ja, die is net weer van vakantie. Dus dat zal ook niet. Die heeft ook nog niet getraind echt, zeg maar. Dus het is allemaal wachten. Ja. Jacco, de keeper, die keept ook normaal wel, is hier reserve meestal. Maar hij kan nu ook zijn kans grijpen, omdat Harold Ponsijn zijn duim heeft gekneusd, geblesseerd en die is geopereerd daaraan. Dus die heeft nu ook de tijd om even zich te laten zien. En ik denk dat in de... Nee, ik zie niet, hoe heet hij, de doelman van tweede, die zie ik niet bij de dingen. Misschien dat hij op vakantie is, want die had ik anders ook wel verwacht. Maar zo moet ik zelf ook even kijken, want ik zit zelf ook nog in de vakantiemodus hoor, wat dat betreft. Ja. Hey, even terug naar de studio en dan gaan
1: Jan,
0: we kijken.
1: Jan, die had net over wissels. Mogen ze net zo lang of veel wisselen?
0: In principe mogen ze alles wisselen en... hoe heet het? Ovios doet de tweede helft een heel nieuw elftal erin. Dat had Erwin al gezegd aan het einde van de vorige seizoen. Toen zei hij dat al. Hij zegt, dan gaan we dan de eerste wedstrijd zaterdag doen. En dat zei Arjan ten Hove, de trainer van DSV ook al. Die zegt van, het is gewoon echt laten zien, die jongens. Ook een paar van de onder 19 heeft hij erbij zitten. Kijken wat die jongens kunnen. En dat is, daar is dit een mooie gelegenheid voor.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker. Ja, ja.
0: Ja, dus, ja. En Ovios die gaat dus de tweede helft compleet nieuwe setting doen.
1: Oké, nou, we zijn benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren hier.
0: Tot zo.
1: Op het harde.
0: Tot zo.

0: Lekkere zomerse muziek.
1: Is dat ook jouw muziekkeus?
0: Ja, dit kan.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Ja, dat nee, op een dag als dat... deze of als gisteren of die hele zomer lang, dan zou dat zeker een keuze kunnen zijn.
1: Ja, ja. Een middagmatinee muziek eigenlijk.
0: Ja, ja, toch wel. Gezellig. Niet moeilijk
1: ja.
0: doen.
1: Ja. Jan die staat aan het... ik weet niet waar Jan staat momenteel.
0: Nee, ik zie hem
2: Ik sta hier helemaal aan de andere kant.
1: Oh ja.
0: We gaan even zwaaien. Dan misschien zwaait hij nog terug. Dan kunnen we hem vinden.
2: Ja.
0: Massa.
1: Aan de andere kant.
2: Ik ben nog volop aan het kijken en zo naar die jongens allemaal. En er zitten nog geen echte patronen in. Maar je kunt wel zien dat Ovios meer aan de bal is. En misschien nog wel iets verder qua training. Want Arjen ten Hoven die zei dat ook. Dat ze nog maar net in training waren. Maar Ovios is ook eigenlijk vanaf zaterdag 8 augustus pas in training. Dus wat dat betreft kun je ook nog niet zoveel verwachten. En het zijn allemaal niet allemaal bekenden van elkaar. Ja, de eerste en tweede, dat speelt natuurlijk wel apart. Krijgt DSV een kans. Oh, en die wordt goed gestopt door Jacco van Ols. En er weer een schot en die gaat over. Dus DSV laat...
1: No.
2: Even zien nu. En dat is ook goed voor de wedstrijd. Laten we kijken wat het gaat worden. Maar Ovios een paar kleine kansjes. En DSV krijgt nu 2 kansjes op elkaar. Dus we gaan zien. Hopen dat we een leuke wedstrijd zien. En ik ben van doelpunten. Dus, en die zijn er nu nog niet gevallen.
0: Ah, maar die gaan vanzelf komen, Jan.
2: Ja, vast. Ja. Vooral als ze moe worden. Na die vakantieperiode, dan is dat vrij snel waarschijnlijk.
0: Ja, dus ze moeten even die vakantiezetting
2: wegschudden. Ja. Ja, nou daarom. En dat betekent ook wel dat de conditie nog niet op peil is. En dan ga je inderdaad gaande vanzelf gaten vallen. Het is ook mooi om te zien dat het gewoon een beetje niet gestructureerd is. Gewoon lekker voetballen, dat vind ik ook het leukste. Ja. En dan gaat DSV weer. En die laten wel zien dat ze ook wel kunnen voetballen, hoor. En er zitten wel een paar leuke voetballers bij. En die zullen ook...
1: Ik denk dat de antenne iets hoger zet straks.
0: Ja, hij valt af en toe even weg.
2: Ja.
0: Of
2: ja.
0: Hij moet ook uit die vakantiezetting komen. Dat kan natuurlijk
2: ja,
0: ook.
2: Ja, dat 100%. 100% hoor. Ja, we moeten er even in komen. En dat gaat allemaal wel lukken. Ja. Maar de wedstrijd tot nu toe gaat een beetje over en weer. Maar nog niet echt spectaculair voetbal, laat ik het zo zeggen.
1: Dat komt misschien nog wel. Dus we wachten het af. Hè?
2: Vast wel.
1: Oké, we gaan nog even wat muziek draaien. Dan zal ik de hele tijd nu iets hoger zetten.
0: Ja, maar eens even dag op.
1: Ja.

0: altijd jammer dat die nummers zo gauw voorbij zijn.
1: Ja, toch, hè?
0: Dat ook al gezegd, maar dat vind ik ook echt.
1: En Jan, die versterking...
0: Die heeft alle hulp om zich heen ook. Ja,
2: ik heb een aangetrouwde neef van mij. Even voor de nummers en informatie van DSV. Dus dat weet ik ook weer meer, hè, jongens.
0: Dat is ook wel belangrijk, hè, voor de competitie.
2: Ja, zeker weten. Want we komen elkaar in de competitie ook twee keer tegen nog weer. En dan, wie weet wat er in de beker gebeurt. Maar normaal gesproken is dit dan de eerste. En dan komen we elkaar in de competitie ook nog mooi tegen.
0: Wordt ook een mooie competitie.
2: Ja, zeker weten. Drie derbies, zes derbies dan eigenlijk. DSV en Tadde en Ovios, die zitten allemaal bij elkaar in. Dus ja, wat precies. Dat betreft, ik vind dat wel leuk hoor. Alleen Ovios heeft vaak traditioneel moeite met Tadde en met DSV. Vorig jaar hebben ze ook aan Tadde hebben ze vijf punten verspeeld. Als ze dat niet gedaan hadden, hadden ze gewoon kampioen geweest.
0: Als dan, hè? Als dan. Als ik beter gespaard had, was ik miljonair geweest.
2: Ja, dat bedoel ik. Ja.
1: Dus eigenlijk, schuld van het harde, eigenlijk. Dus, ja. Dat is geen kampioen zijn geworden.
2: Hierro, bijna Levi Dikhoff, die schoot de bal goed in. Goede redding van de doelman. En corner voor Ovios hier in de hoeveelste minuut zitten we eigenlijk, jongens?
1: Ja, weet ik niet. Ik heb eigenlijk... zit hier geen tijdklok ergens bij?
2: Ja, 16e minuut, 17e minuut zitten we hier. 0-0 de stand nog steeds hier bij Ovios tegen DSV. En dus een corner voor Ovios vanaf links.
1: Ja, die nemen we nog even mee. Hè?
2: Ja, die nemen we nog even mee. En dat is... Niek van der Bos, die neemt ze van beide kanten dus. Want net nam die hem aan de andere kant ook. Nou, kijken wat daar van gevaar uit kan komen. Ja, mooi voorgezet. En, maar ja, die gaat over alles en iedereen heen.
1: Er staat niemand.
2: En daar staat niemand, dus verder. Nee. Dus dan gaat de DSV weer. Nou, en die gaan er snel uit. Gevaarlijke spelers. En dan gaat nummer 13, dat is Spaan. Heb ik me net laten vertellen. Pieter Spaan en zijn broertje, nummer 4, Daan Spaan. Dat rijmt ook nog, hè, jongens. Ja. Die speelt ook en die is nog maar 17 of net aan 18. Dat wist hij ook niet precies. Maar die informatie heb ik dan ook weer gekregen. Maar dat schijnen wel goede spelers te zijn. En daar kunnen ze nog een hoop plezier aan beleven bij DSV. Ovios trapt weer af. Jacco van Ols zal dat gaan doen. En dan kijken we hoe de wedstrijd verder verloopt. Hier de 18e minuut gaat lopen. 0-0 stand nog steeds.

0: Nou, dat klopt ook wel.
1: Ja, altijd wel hier de zon. Hè?
0: Wat hebben we een zomer, joh. Niet te geloven. Ja, jij hebt vakantie.
1: Ja, ja, heerlijk.
0: En volgens mij heb jij helemaal niks te klagen gehad.
1: Nee, het is elke dag volop bak zon.
0: Ja, ja. Je hoeft niet naar Spanje, Griekenland of noem het allemaal maar op.
1: Nou, ik was... Wanneer was dat? Dinsdag was ik nog een beetje in een winkel. En dan hoor je zo gesprekken. Had er iemand die was op vakantie geweest in, ik denk Frankrijk, maar die was onbenullig warm geweest daar. Ja, had hij het over.
0: Dat is niet leuk hoor.
1: Dan kun je beter hier wezen.
0: Nou, en hier, dat is natuurlijk op Sportpark Schenk op het Harde. Want daar vindt de Veluwe Cup 2026 plaats. En voor ons staat aan het veld Jan van den Bos.
2: Ja, en je ziet daar DSV een corner nemen. En het leek even gevaarlijk te worden, maar de cornerbal die was goed. Niet goed ingekopt. Een flauw kopballetje. En daarom gaat die kans voor DSV weer voorbij. En kijken wat de OVO's doet. Maar ja, die verspelen de bal ook al vrij snel weer. Ja, je kunt het zien dat het nog niet allemaal even goed is. En Sam van Kolder over, sorry hoor, maar even de namen weer even weer erin krijgen. Die werd diep gestuurd, maar die kon de bal niet goed onder controle krijgen. Hier ingooi voor OVO's halverwege het veld van DSV. En wat gaan we nu doen? Oh ja, hij moest terug, want die bal werd aardig gesmokkeld. Nou, en dan OVO's weer in de opbouw. En volgens mij is dat Melvin Bruinewoud, ja. Die krijgt die bal bij Cornel Balk. Cornel Balk die speelt die bal voor. En ja, dat was best wel gevaarlijk. De keeper die redde goed met zijn vuisten. En zo pakt Ovios de bal wel weer snel op. En dan gaat Levi Dikhoff, die had al een paar keer een goede actie. En daar gaat de bal. Oh, die had erin gemogen.
0: Nou, die had erin gemoeten.
2: Dat wat Arjen Jans, die de bal een gigantische kans krijgt. En die had er inderdaad...
1: ja, Jeanette, toch wel, hè? Ja.
2: Heb jij voetbalverstand? Ja.
0: Ik heb overal een beetje verstand van. Dus ja. Een klein beetje over voetbal.
2: Maar dat was hem wel, hoor.
0: Hij moest
2: erin, inderdaad. Ja, dat was echt een grote kans. Maar die ging over dus. En Ovios die probeert alweer vroeg druk te zetten. Daar gaat weer Levi Dikhoff. Die heeft al een paar keer vanaf die kant. En dan gaat hij er nu wel in. Nee, weer niet. Sam van Kolden over. Krijgt die bal ook niet langs de doelman. En dat is wel een beetje Ovios en manco nu. Want ze krijgen daar een paar hele grote kansen, hoor. En
1: of
2: deze had er ook in gemogen.
1: Of het is een goede doelman. Dat kan ook, hè?
2: Dat was het ook. Ja, ja, maar die eerste die had erin gemoeten, hoor.
0: Het zou prettig zijn als er inderdaad gescoord wordt. Want dan komt de wedstrijd ook echt op gang.
2: Ja, ja, dat zeker weten. Dan moet DSV nog meer uit hun schulp kruipen. En nu weer een cornerbal voor OVO's. Maar die wordt niet heel geweldig voorgezet door Niek van den Bos. En daar is Wesley ten Hoven. Die jongen die is weer naar tweede gegaan. En die vorig jaar ook met de Veluwe Cup meegedaan. Toen scoorde hij zelfs nog. En toen speelde hij in het zesde. En nu zit hij wel weer bij het tweede volgens mij. En ja, die doet nu ook gewoon weer mee. Hè? En dus dat geeft ook aan dat het alles kan bij OVO's. En laat ze maar laten zien. En wie weet zit er nog talent bij die zo aan kan schuiven.
3: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. Kwartiertje op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht voor knooppunt Grijshoord 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar 50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo 10 minuten vertraging. En 10 minuten extra ook de andere kant op daar 50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Men heeft mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.
8: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
9: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: zou die man af en toe whisky drinken of zo? Hij heeft zo'n donkere stem.
1: Ja, mooi is dat. Ik zou ook whisky moeten gaan drinken. Kijk, ook zo'n stem. Alleen ik lust het niet. Dus nee.
0: Oh, okay.
1: Laten we dat maar achterwege. Ja, ik zag net onze huisfotograaf, en ze mogen het wel noemen. Eddie Bosbroek is ook weer gearriveerd. Die was ook al naar het concours geweest. Dus die heeft de druk gehad vandaag.
0: Ja, ja.
1: En nog.
0: Jan, die lust wel whisky, denk ik.
2: Ja, dat vind ik wel lekker. Maar ik heb ik weet niet of jullie hem kennen, Henk Stoudam. Maar dat was mijn voetbalmaatje, volleybalmaatje. En die is helaas 2 jaar geleden overleden. Die was stadionspeaker bij OVO's, zeg maar. En daar kwam ik hem weer tegen na de volleybal enzovoort. En maar daar heb ik jaren dus mee gevoetbald ook. En die was echt een whisky-kenner.
0: Oh ja? Oké. Okay.
2: En ik vond whisky niks aan eigenlijk. Maar dan, als je niet een hele goeie hebt, of wat ook, niet een lang gerijpte, dan kan dat wel eens een deze bal afmaken. Jacco die pakt hem goed, want er was een echte kans voor de DSV.
0: Ja,
2: daar moeten we ook even op blijven letten.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Maar de whisky zit verschil in, hè? En als je... Ik heb wel eens whisky gehad, dat smaakte echt naar as.
0: Oh.
2: En dan had ik net het gevoel of ik in een... Of ik een asbak aan het leegslurpen was.
0: Oh. Ja.
2: En dat vind ik niet lekker. Maar hij heeft mij toen een whisky laten proeven. Ja, dat was echt alsof een engeltje over je tong ging. Hè?
0: Toen was hij over. Toen was hij,
2: maar toen had hij, en daarna heb ik nog wel eens weer whisky gedronken. Zeg maar.
0: Kijk,
2: dus ik vind het wel lekker hoor.
0: Nou, dan gaan we een keer met de hele club.
1: Gaan we proberen whisky te drinken.
0: Of zo.
2: Ja, proeverij doen of zo. Ja, direct eens hoor.
0: Ja. We hebben al 1 deelnemer. Ja.
2: Nou, kijk, het DSV die is weer in de aanval. En kijken hoe Ovios daaruit komt. Nou, Levi Dikhoff die krijgt die bal weer terug. En het wordt vroeg druk gezet door DSV. En die schuiven nu ook op. En dat is ook wel goed. Ovios die moet er weer onderuit zien te voetballen. En we zitten nu echt op de Ovios helft. En kijken wat DSV van gevaar weer kan brengen. Net was dat dus wel een kans. Want Jacco zat niet helemaal lekker bij die bal. Maar daar kon hij ook niet alles aan doen. En met het uittrappen gaat het nog niet helemaal lekker. Want net had hij ook al een keer een bal dat hij naar een speler speelde die echt in de dekking stond. En dan werd hij gelijk weer op de proef gesteld. Maar dat doet hij allemaal wel goed. En voetballen kan hij wel, want hij heeft tot zijn 15e heeft hij gevoetbald. En nu, hij is nu dan al jaren keeper bij OVOS. En doet het ook hartstikke goed hoor. Zoon van onze Gerrit, hè, die loopt hier ook ergens straks rond. Of nu misschien, met zijn schoonvader. Gerrit, hartstikke welkom. En Jacco die verdedigt nu het doel. Omdat ik heb net Harold Ponstein, die hoopt in eind september weer een beetje in competitie te komen. Maar in ieder geval qua trainingen en zo. Maar dat moet je allemaal mee handelen met dit soort wedstrijden. En niet compleet zijn en veel wisselingen. En de selectie voor de tweede helft die is al de kleedkamer ingegaan. Die wordt al klaargestoomd voor de tweede helft. En dan komt er een hele nieuwe selectie in het veld. Voor mij ook even weer wennen. En wat ik al zeg, hier zitten ook een paar namen bij die ik wel ken. Maar waar ik toch in het veld aan moet wennen, zeg maar. En dat gaat, dat gaat redelijk. Maar we praten wel een beetje. En dan moet het ook maar eens af en toe over whisky hebben. Hè?
0: Ja, zo is dat. Hè? Ja.
1: De dag is nog lang, dus we kunnen het overal over hebben wat dat betreft. Maar hoofdmoot is natuurlijk het voetbal. En voor de rest is het gewoon, alles wat we interessant vinden.
2: En Gert-Jan die is er ook alweer, zie ik.
0: Ja.
2: Dus
0: zo is dat.
2: Even naar huis toe snel. Maar
0: hij is
2: weer
0: terug. Hij is weer
2: op zijn plekje.
0: Ja, zo is dat. Je hebt trouwens mooie kleding. Mooie
1: prachtig.
0: Ja,
1: prachtig, joh.
2: Ja, ik denk, laat ik dat maar even aandoen. Hè.
0: Een
2: beetje reclame maken voor de Loco en de Loe. En Noord-Veluwe Sport, ons programma.
1: Met name
2: voor
1: dat.
2: Voor de zaterdagmiddag.
0: Het scheelt ook al wie hem aan heeft natuurlijk, hè. Want niet...
1: Dat is waar.
0: Ja, het is gewoon pas en precies, hè?
1: Ja, hij kan hem hebben.
2: Ja. Ja, hard voor getraind hoor.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, ja, ja, we zien het.
0: Kom door de whisky.

0: Toch een doelpunt, Jan. Jan die heeft...
1: Ja, ik ben weer langs het veld. Ik was even met jullie aan het kletsen.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Gaat Ovio zo ineens in de aanval. Cornel Balk die ging heel handig langs een paar mannen heen. En die, daar stond twee man vrij. En Arjen Jans die kreeg hem er nu wel in. En vandaar in de 39e minuut is het Ovios die de leiding neemt. 1-0 stand voor Ovios.

0: Zo, Gert-Jan, je was ook weer terug.
1: Ik ben terug. Een beetje de onvoorziene omstandigheden moest ik even naar huis toe. Ja. Jeanette, onze collega, had even natuurlijk fantastisch van me overgenomen. Dries, ik zit net te denken. Ik kwam weer terug van huis en de wedstrijd was al begonnen. Ja. Ik dacht eerst dat Ajax of Feyenoord hier voetbalde. Er is nogal een publiek.
0: Ja, hè? Nou, veel leuk publiek. Toch?
1: Ja, ja, heel mooi. Toch? Ja, heel mooi. En gisteravond kwamen we hier, of gistermiddag kwamen we hier even met z'n tweeën een spulletje op te bouwen. Ik heb eerst eens over die grasmat gevoeld. Want ik zag van week op de televisie, nou, er zijn gewoon velden waar niet op gevoetbald kan worden. Dat is gewoon één stuk mulzand. En als ik het hier zie, ja.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Ja, ik sprak van week nog, vanmorgen nog even met het bestuurslid van het Harde. En die zei van PEC Zwolle waren ze hier geweest. En ze hadden gezegd, als het Veluwe begint, dan zullen wij zorgen dat het veld er piekfijn uitziet. Nou, dat ziet er ook piekfijn uit.
0: Ja, absoluut. Dus ja, nou ja. Ik zal even Jan er even in, want Jan zit wel een microfoon tegen de mond aan, maar ja, hij doet het wel in ieder geval.
2: Ik ben niet van dat kunstgras, hè, jongens.
0: Nee, toch niet?
2: Dus dit is super mooi, jongens.
1: Ja, het ziet er fantastisch uit, Jan.
2: Echt goed, echt goed. Keurig
0: Het is ook niet verbrand, hè? Het is goed gesproeid.
2: Ja, dat, hoe ze dat gedaan hebben met de tuinslang, denk ik.
0: Ik denk het wel, ja.
2: Nee, maar André van Duin, hè, mijn gras.
0: Mijn gras, ja.
2: Die zal er wel bij geweest zijn. Maar we zitten hier in de 44ste. We lopen tegen de rust aan. En wat ik al voorspelde is dat er bij DSV ook een aantal nieuwe spelers in komen na de rust. En dan krijgen we een heel ander elftal te zien van Ovios en van DSV. Maar Ovios, die 1-0 stand, die staat er nog steeds. En of het verdiend is, dat zien we wel. Maar dat is nu eigenlijk ook nog niet zo heel belangrijk. Structuren zien we er ook nog niet echt in. Het zijn vaak ook de individuen die dan een wedstrijd beslissen. Of een moment beslissen. Zoals Cornel Balk, die ging er wel heel makkelijk links daar langs een aantal spelers heen. En die kon kiezen uit 2-3 man om hem af te maken. En nu maakten ze er dus wel af. En daarvoor hadden ze dus ook al 2 situaties gehad. Dat ze ook echt, in ieder geval de 1 hadden moeten scoren. En de tweede, dat was ook een grote kans eigenlijk voor Ovios. En DSV heeft ook wel een paar kansen gehad, hoor. En, dus het is niet zo dat het één richting verkeer was. Maar we gaan zien in de tweede helft wat er van komen gaat van al die wissels. Want de scheidsrechter heeft inmiddels afgeblazen. 1-0 stand met rust hier bij Ovios tegen DSV.

0: Nou, momenteel rustig op het...
1: Hier op het Sportpark wel, ja. Ja, ik zat net te denken dat Bert Schippers zou nog even inbellen. Nu ben ik al aan scrollen geweest en aan kijken geweest hoe laat is die wedstrijd van VSO moet voetballen.
0: Ja.
1: Jan, die kon het misschien nog op mijn site vinden, Jan.
2: Ja, ik ben aan het kijken.
1: Jan is aan het kijken of
0: Jan
1: je het
0: op de site kan vinden.
1: Het is mij een beetje ontschoten in ieder geval. Wij zijn hier op het zaterdag, maar ook hebben wij contact natuurlijk met Bert Schipper vanaf Sportpark De Heugde deze middag. En dan heb ik nog wat kleine dingetjes zoals waarschijnlijk jullie al gezegd hebben. Zou Arnold hier ook zijn, maar Arnold had andere verplichtingen. Die is met WAC naar VVOG, waar WAC voetbalt, vriendschappelijk. En nu is het volgende aan de hand. Wat Arnold er nog bij doet, ja, dat is ook een druk mannetje. Henk Lodewijk en Arnold maken televisieopnames van de wedstrijd. Ja, en dan de een moet de camera bedienen en de ander doet de microfoon. Dus ja, voor Arnold was het vanmiddag een klein beetje moeilijk. Dus ja, Jan wisten we natuurlijk weer te strikken voor de hele dag. Terwijl dat hij eigenlijk wel vrij wou zijn vandaag. Maar ja, goed, Jan zei nee, is geen probleem. Ik kom wel. Aankomende week, ik ga het natuurlijk allemaal wat makkelijker. Aanstaande dinsdag. Ach, kijk, hier heb ik een in... Ja, nu ben ik hem kwijt, Jan. Mag je hem nog een keer even voor me pakken? Maar, waar had ik het over? Oh ja, aanstaande dinsdag, dan zenden we uit gewoon vanuit de studio. De Lou Studio. Dan is er ook een wedstrijd. Dat is Ovios. Dinsdag, Jan, Ovios tegen... Want dan krijg ik van allerlei telefoontjes. Tegen het harde, hè?
2: Ja. En woensdag is... DSV tegen Elburg.
1: Ja, dat is een woensdag. Maar dan heb ik ook gelijk even het voetbal van het Berend Elzeman toernooi. Dat is 15-8. Dat is ASV Dronten voetbal dan. Dan om 12:30 ASV Dronten tegen SVI. Om 14:00 voetbal VSCO tegen WVF. Dus ik neem aan dat na 14:00... Hè, ja, en dat VSCO en dan de 18e, dat is maar één keer in de week. Het is ene wedstrijd die VSCO voetbalt, dus de 18e is om 8:00. Dat is aankomende dinsdag, heb ik dat goed? Ja, dan voetbalt VSCO tegen SV Epe. Dus de ploegen die daaraan meedoen aan de Berend Elzeman toernooi, dat is ASV Dronten, SV Epe, VSCO, WVF en SVI. En dat zijn de wedstrijden in ieder geval voor vandaag. Die worden vandaag dus allemaal afgewerkt. En dan voor VSO is het alleen een dinsdag. Woensdag hoeft daar niet gevoetbald worden. Terwijl dat hier voor de Veluwekop op woensdag wel wordt gevoetbald. En dan zit ik, als alles goed zal zijn, bij onze collega van de loco, Gerrit van der Linden, in de studio. En doen wij samen het verslag van de wedstrijd van een woensdag. Goed, Arnold is in ieder geval van week weer. In de 22e, dat is volgende week, komt Arnold ook. Want omdat WAC dus in die vierde divisie voetbalt, heeft WAC geen verplichtingen om wat betreft de beker. Heb ik nog zo'n beetje alles verteld, Dries?
0: Ja, volgens mij wel. Helemaal vol.
1: Of heb ik weer veel te veel gezegd?
0: We gaan gewoon even wat muziek draaien.
1: Oké, doen we.
0: Dus voor de luisteraars ook wel lekker natuurlijk, hè. Af en toe een plaatje.

0: Jan, ik zie hier iets beweging op veld komen. Maar...
1: Ja, inderdaad. De Ovio staat alweer gereed. Maar DSV die moet nog uit de kleedkamers komen. Dus dat kan nog even duren. Maar die hebben natuurlijk ook een aantal wissels erin. En daar komen ze volgens mij aan.
0: Ja.
1: Dus het zal nog eventjes duren voordat ze weer het veld opkomen en klaarstaan.
0: Dus... En Ovio is nu helemaal compleet nieuw? Opstelling?
1: Ja, ik ben aan het kijken en ik zie wel een heleboel nieuwe gezichten. Of nieuwe gezichten, maar ten opzichte van de eerste helft.
0: Ja.
1: En dat klopt wel. Ja, ik zie Levi Dekhoff wel weer het veld oplopen. Dus ik denk dat die wel weer meedoet. En die deed de eerste helft ook mee. Dus die zou wel condities hadden hebben om de hele twee wedstrijden te spelen. Of twee helften te spelen. En de rest is allemaal even weer laten zien. Hè? En er zijn wat broertjes die wisselen. Zoals de doelpunten maken. Arjan Jans, die wordt door zijn broer Sebastiaan gewisseld. En we hebben Jamie van Wegel, die gaat op de plek van Mike van Wegel. Dus dat is allemaal van Jaap van Tongeren, Geert-Jan. Jaap die was er ook, omdat hij ze wou zien. En die gaan dus allebei ook die spelen om en om. Nou, en zo hebben we wat ik al zei, die Jamal al... Mahamat. Ik moet nog even wennen aan zijn naam hoor.
0: Ja, maar, je kunt het de hele tijd nog oefenen.
1: Dat schijnt een groot talent te zijn. En die speelt met nummer 2. Dus dat is ook sowieso een nieuwe. De spits, de nummer 19, dat is uitslag Jasper. Die speelde vorig jaar ook al veel. Dus het zijn allemaal wel jongens. Om en om, hè, wisselingen. Want ik zie Jury de Vries bijvoorbeeld. Nou, die speelt normaal ook. En Arjen Hoogland, die is teruggekomen van een blessure. Die begint nu ook de tweede helft. En zo heb je allerlei spelers die de kans krijgen. Die kunnen gaan voor eventueel een basisplek. Hè, want hoe meer concurrentie, hoe beter het is voor OVO zelf. En er zijn een hoop jonge jongens bij. Dus we kunnen zien wat die kunnen in zo'n wedstrijd. Dus
0: ja,
1: we zijn begonnen. En gaan we terug naar de studio.
2: Helemaal goed. En daar sta je heel vlakbij bij die studio, ja. Jan.
1: Ja, ik kan jullie aanraken als het moet. Hè.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Nou. We gaan even wat muziek draaien, denk ik. Hè?
2: Klein stukje muziek.
1: Ja, toch? En ik ga even lekker eten.
0: Ja, het is ook lekker. Ja. Ja. Echt wel zin in.

0: Zo, het was wel lekker, een broodje.
1: Ja, heerlijk. Ja, echt. Ja. Daar waren we ook een beetje aan toe.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Het is wel heerlijk voetbal weer, jongens.
0: Ja, toch, hè?
1: Ja. Kijk, maar gistermorgen waren we hier. Hoe laat waren we hier? 3:11 nou?
0: Ja, het was, goed warm, hoor. Ja. Als het boven de 30 graden komt, dan krijgen we het wel door.
1: Ja, dat zeker weten.
0: Ja. Ja, wat Jan al zei, behoorlijk veel visite hier.
1: Publiek, ja. Maar ja, het was vorig jaar in Doornspijk was ook wel behoorlijk veel publiek.
0: Ja.
1: Het was een stukje warmer, als ik me niet vergis.
0: Toen was het ook wat warmer, ja.
1: Ja, jij was er vorig jaar. Jij zat vorig jaar bij de Seel. Geloof ik, hè? Ja.
0: Klopt, ja.
1: Vorig jaar zat je
0: ben ik er eerst wel bij geweest. Ja, opgebouwd. Toen was ik bij Seel. Ja, dat klopt. Ja, dat is alweer een jaar geleden.
1: Ja, dat is zeker weer. Ja, jongen, tijd gaat hard, Dries.
0: Nou. Goed. Net de corner. Zal ik hem er even meenemen. Maar er is niks uitgekomen. Geen doelpunt of wat dan ook. Dus,
1: nee.
0: Er wordt druk gespeeld hier.
1: Ja, en we hebben en vorig jaar gingen we nog met twee vierde klasses en twee derde klasses. Maar ja, er is DSV nou bijgekomen. Ja, het is natuurlijk voor DSV is het toch een beetje spannend. Ook, dit is nog geen competitie. Maar ja, hoe gaan we doen in die derde klasse? Toen zijn ze in het begin, ja, het harde, derde klasse. Maar hoe lang nou, Jan? Het harde nou derde klasse?
2: Ja, Twee jaar weer.
1: Ik bedoel...
2: Ja, die hebben het eerste jaar ook moeilijk gehad. En dit jaar hebben ze het ook moeilijk gehad. Maar ik heb het idee dat er veel talent en veel goede spelers zijn. Maar mentaal is er soms iets mis.
1: Ja.
2: En dat bedoel ik dat er goede voetballers zijn. En die staan wel op bepaalde momenten, maar ook wedstrijden dat ze gewoon alles weggeven. Dat heb jij ook wel in een bepaalde uitzending toen een keer gehad.
1: Ja, klopt.
2: Dat je zei van nou, die moeten ze eigenlijk makkelijk winnen en die geven ze zo met 4-1 weg.
1: Ja, dat had je vorig jaar,
2: concurrenten.
1: Met DSV net zo.
0: En waar ligt het aan dan?
1: Dus ja, weet ik niet. Want Geert hier, dat is altijd die is heel positief. Maar Geert begon vorig jaar toch wel een beetje vurig te worden tegen Elspeet. Hij zegt, potverdorie jongens, willen jullie nog meedoen bovenin die... moet je zo'n wedstrijd, moet je gewoon winnen.
2: Ja.
1: Terwijl dat je stukken beter bent, maar...
2: Ja, daarom juist. Maar wat is dat? Dat is een... in mijn ogen ook een stukje mentaliteit. Hoe ga je die wedstrijd in?
1: Ja.
2: En als je denkt dat je het makkelijk hebt, dan heb je het nog niet makkelijk,
1: nee,
2: hè?
1: Nee.
2: Dat is, kijk, Ovios ook, die moet dit seizoen, we hebben 8 nieuwe ploegen erin. Dus je hebt ook allemaal nieuwe ploegen mee te maken. Ja. En dan moet je weer zien hoe het gaat. En dat is toch weer afwachten dit jaar. Klopt. En die Zwolse ploegen weet je ook nooit. Want we zitten weer bij Zwolle in die kant op.
1: Klopt.
2: Dan weet je nooit wat van team als je tegenkomt. Hè. Deze West bijvoorbeeld, daar kan het ene jaar alles wezen. En het jaar erop helemaal niks. En het jaar erop weer alles. Big Quick moet je zeggen.
1: Ja.
2: Die zitten we weer bij in. Nou ja, dat is ook... trouwens een Oldenbroeke trainer, hè?
1: Ja.
2: Robin Uitslag.
1: Ja.
2: Met zijn vader Henk, die doet daar de conditietraining.
1: En bij ZHC natuurlijk, Julian.
2: Ja. En we hebben bij Olympia, daar heb je...
1: William, ik bedoel bij Olympia.
2: Geeft niks. Wij zitten nog in de vakantiemodus ook. Maar die, ik ben benieuwd hoe die dat gaan doen.
1: Ja, ik zal echt vurig hopen ook dat DSV het goed gaat doen in die derde klasse. Zeker.
2: Zonder meer.
1: Ja, absoluut.
2: En, en ze hebben ook wel de spelers daarvoor, hoor. Jong talent. En, dat jong talent, dat is ook een beetje... De wisseling wat je dan zegt, de ene wedstrijd is het soms alles, de andere wedstrijd is het soms minder. Dat moet je ook met die jeugd voor lief nemen natuurlijk.
1: Ja.
2: En dat is vaak een kwestie van aanpassen, ook aan het niveau van de derde klasse. Hè? Want daar zal DSV nog echt aan moeten wennen, hoor. Want elke klasse die je hoger gaat het ook al het voetballen een stukje sneller en... En dan moet je slim zijn en dan moet je... Ja, en dat is die jeugd, die moet dat leren.
1: Ja.
2: En daarom gaan we zien wat zij ervan gaan maken. Maar het oogt fris en ook wel leuke spelers erbij. En ook wel, wat ik ook... een broodje kroket in mijn keel. Maar Arjan ten Hove voor de wedstrijd, hij zegt ook... er zijn zat jongens bij die de mouwen op willen schreeuwen als het moet. Hè?
1: Ja.
2: En dat is altijd een goed gegeven.
1: En dan vind ik altijd die Veluwe Cup. Dus elk jaar toch voor de competitie, voordat de bekerduels beginnen en voordat de competitie begint, is dat toch een leuke opsteken.
2: Ja, zeker
1: weten. Tenminste, voor de jongens een leuke meter om...
2: Om te kijken van hoe ver... Hoe ga ik ervoor staan? En kunnen die mee of kunnen die niet mee? Weet je wel?
1: Nee.
2: Dat is voor de trainers ook fijn hoor, zulke wedstrijden. En dan gaat niet alles ga je daar aan ophangen, maar wel een deel.
3: Ja. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 13 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Het is extra druk op de A1 omdat de A12 dit weekend dicht is in oostelijke richting voor werkzaamheden. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord 6 kilometer file. 10 minuten op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst rijdt het langzaam. En 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Afrit Schaarsbergen. Daar is de spitsstrook even afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
6: Locomenu.
5: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
8: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frix Fysio en Performance via frixfysio.nl of bel 0525 69 2948.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
9: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
10: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
9: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
11: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038-444-8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.

0: Gardens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Zo, en daar zijn we weer. Was een vervroegd nieuws.
6: Ja, ik hoorde van allerlei geluidjes.
5: Ja, dat was mijn schuld hoor. Ik had wat verkeerd gedaan. Ik had Bert-Jan even een bericht gedaan. En Bert-Jan heeft wat veranderd. En dat had me vroeg nieuws. Dus maakt niks uit. Is mijn schuld. Ik heb wel een foutje gemaakt. Dus
6: in ieder geval. Zijn er mensen? Of niet dan?
5: Ja, zo is dat. Ja. Nou, reclame is in ieder geval geweest. En zo is dat. Dan kunnen we mooi doorgaan. Ja, net nog een...
6: Een paar mensen kansen voor de OVO's. Ik moet eerlijk zeggen dat DSV de tweede helft nog niet helemaal wakker is. Of in ieder geval nog niet goed uit de startblokken gekomen is. Want die hebben nog niet echt een kans gehad. En OVO's al een stuk of 3-4. Ook de broer van de doepen te maken van de eerste helft, Arjen Jans. Die kreeg net ook een kansje. Maar die raakte de bal niet goed. Want anders had dat ook zo de 2-0 kunnen zijn. En een paar keer, Jasper Schut die liet zich al een paar keer goed zien. Ja, die is in de tweede helft ingevallen en die is nog fris natuurlijk. Maar daar kun je wel zien dat hij wat extra klasse heeft. Wat ik al zei, die gaat de tweede of volgende week op vakantie. Dus die mis je voor volgende week eigenlijk allebei je wedstrijden. Ik zat net te kijken van, naar die rugnummers. Maar er zijn er een paar die hebben het shirt omgewisseld. Nummer 5 die heeft het shirt aan van nummer 21 en andersom. En dus...
5: Is voor jou niet makkelijker?
6: Nee, maar ik ken ze gelukkig. Maar Jamie van Wegel, die speelt onder nummer 21. En nummer 5, dat is Antoine de Vries. Die speelt onder nummer 5. En dat staat net andersom op mijn briefje. Dus ik zat even te kijken. En Hovios heeft wel een paar leuke kansen weer gehad. En dan kun je ook jongens zien die vorig jaar ook basis speelden en zo. En die laten wel zien dat ze... Dat ze ook wel in die basis voor dit jaar ook wel weer gaan komen waarschijnlijk hoor. En Jasper Uitslag is altijd gevaarlijk in de spits. En we hebben Jury de Vries. Heerlijke voetballer is dat. En hij kan de mouwen opstropen en hij kan voetballen. En dus daar gaan we nog veel plezier van beleven hopelijk. Jasper Schut is natuurlijk ook zo'n jongen. Die kan een wedstrijd beslissen in zijn eentje als het moet. En die had 2 keer een goed schot. En 1 keer waar de doelman dus ook geen vat op had. Maar die bal ging net naast. En zo is het obvious wat eigenlijk de tweede helft tot nu toe laat zien dat het de bovenliggende partij is. Maar ja, dat kan allemaal nog veranderen. En als ze moe worden, dan kan het ook de ESV zijn wat dan het heft in handen neemt. Maar tot nu toe is het obvious wat de boel bepaalt. En je hebt natuurlijk ook...
7: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Zo, daar zijn we weer terug. Was even twisting rapoelen hoor ik. Bert-Jan was even denk ik bezig in de studio. Maar momenteel is het weer hersteld. Bert-Jan, bedankt daarvoor. We kijken nog steeds naar de wedstrijd. Jan, zijn er nog ontwikkelingen?
1: Nou, niet heel veel, maar de 72e minuut, de 1-0 stand is er nog steeds natuurlijk. Maar ik heb het idee dat Ovios het verdedigend wel aardig goed in de hand heeft. En meer, oh, hier komt Jasper Schut die de bal krijgt. En,
0: ja,
1: en de 2-0 is een feit. De nummer 19, onze Jasper uitslag. Spits van de origine. En dat laat hij ook zien dat hij dat buitenkansje niet goed weet te benutten. En hier staat de stand dus. Live hebben wij die hier in de 73e minuut. Ovios brengt de stand op 2-0. En Jasper Schut wordt weggestuurd. Ja. En DSV die had geen goed antwoord in de verdediging. En kreeg... Hoe heet het? Jasper uitslag. Die kreeg de bal voor zijn voeten. En die scoorde dus de 2-0 voor Ovios in de 73e minuut.
0: Ja, dus we zullen even Bert proberen te bellen. Of ja, Bert die kan hier ook in de toekomst bellen. Maar hij zal ons waarschijnlijk niet horen. Dus we hebben nu momenteel de telefoon aangesloten hier. Dus dat zou kunnen.
2: Oké, gaan we Bert straks even bellen.
0: Gaan we straks even doen.
2: Ik heb nog een klein berichtje.
0: Dat betreft het
2: betaalde voetbal. Dat Mika Gods, die gaat voor maar liefst 52 miljoen. Tot ongeveer 58 miljoen gaat hij naar Paris Saint-Germain. Eerst zat op 40 miljoen. Het heeft Ajax een beetje afgehouden. Maar toch heeft Paris Saint-Germain nog weer een nieuw bod gedaan van 52 miljoen. Ja, Jan. En zo gaat er veel geld in. Ik hoorde van Reinders voor 5 seizoenen naar die Zandberg daar. 100 miljoen.
1: Oh ja, jongen. En waar...
2: Voor 100 miljoen gaat hij. Oh. Voor 5 seizoenen. Ze zeiden gisteren, ja, sportief gezien is het niet goed. Maar ja, ik hoorde dat hij een andere auto wil kopen. Dus daarom heeft hij het gedaan.
1: Maar daar is het wel goed voor.
0: Die kun je er wel voor kopen.
1: Of zijn 10e Rolex of wat ook. Maar ja, ik zeg altijd, ik vind niet sportief gezien inderdaad. Vind ik niet dat je dat eigenlijk moet doen. Ik weet niet,
2: maar ja, als je
1: hoe
2: met
1: oud
2: zulke...
1: is hij ook alweer?
2: Ja, ik weet niet.
1: Ja, maar die bedragen die zijn zo groot. En ja, en dan hoef je voor je leven niet meer te werken als je daar...
2: meeste voetballers hoeven, tenminste die in de Eredivisie voetballen, die zijn wel eens een beetje...
1: Ja, daarom juist. Ja.
2: Want ik hoorde laatst van een gemiddelde speler bij Feyenoord dan verdient op jaarbasis. Jongens, daar in ieder geval niet zoveel beklag mee te hebben.
1: Nee, want
2: maar goed, dit zijn bedragen, maar ja... Kijk, dan hebben we een telefoontje. Dan gaan we maar gelijk, want anders dan blijft Bert zo lang op die telefoon hangen. Dat willen we ook niet. Nee. En ik meende de Dries dat je Bert er ook aan had.
0: Ja,
2: goedemiddag, Bert Schipper.
3: Ja, goedemiddag.
2: Ja, kijk, daar hebben we Bert. Bert, een kleine voorbeschouwing voor de wedstrijd.
3: Ja, laat maar doen, want we zijn inmiddels begonnen. Maar ik denk jullie thuis aan het begin om 2 uur, dacht ik. Dus.
0: We waren aan vroeger begonnen hier, maar...
3: Oké, dat maakt ook niet te vullen. Oh, goed.
0: Nou... je zit nu momenteel in de uitzending, dus doe je praatje.
3: Oké, prima. Nou ja, goed, we kijken inmiddels naar de wedstrijd tussen VSO en WVF. WVF een goede tweede klasse. Ja, VSO die mag dit jaar weer proberen in de vierde klasse om te kijken of ze de promotie kunnen bewerkstelligen, wat vorig jaar dus niet lukte. En ten ieder geval is dat wel een beetje de ambitie van VSO om toch een trede hoger te gaan voetballen. Maar goed, dan moet alles wel een beetje meezitten. En ik moet zeggen, het begint natuurlijk niet zo geweldig bij VSU, want als ik zie wat voor waslijsten er dan geblesseerden zijn en afwezigen. Alex Groothuis is geblesseerd, Arjan van Ten is geblesseerd, Dominique van der Grift is geblesseerd, Daan van Wij is nog geblesseerd en dan hebben we nog een aantal afwezigen. Maar goed, in ieder geval, er is wel gelukt om 11 man op de been te krijgen. En zelfs meer, want we hebben een hele grote bank, zelfs in ieder geval vanmiddag. Dus dat zal nog wel doorgewisseld worden in deze wedstrijd. Nou goed, in ieder geval, de VSO begint met deze 11 spelers. Ronald Muis in het doel. Verder Aaron Sleurink, Luc van der Weg, Janno Osterweijer, Karst Blauw, Jeffrey Nijs, Thomas Smit, Hans van Renselaar, Jeffrey Vis, Pascal Hellebrekers en Jan van der Hoever. Deze spelers zijn Milan Eibrink, Ruben van der Kooi, Beert Bonestro, Steven van der Grift, Jesse Boeven, Stan Bruines, Ryan Wolf, Andy Eibrik en Arjan ten Klooster. Nou goed, PSO heeft een nieuwe trainer, hoofdtrainer is Julian Pluim. En zijn assistent-trainer is Jerry Koken. Er is geen onbekende in het voetbalwereldje. Beide spelers, of beide mensen die trouwens... William Pluim voetbalde vorig jaar nog bij SC Epen. En die heeft ook in de betaald voetbal gezeten. En heeft ook Jerry Koken gedaan. Dus vandaag gaan we niet aan liggen. Maar we hopen in ieder geval dat ze gewoon een leuk elftal hier op de been kunnen krijgen voor PSO. Scheidsrechter deze middag is, even zien, dat is de heer Rudolf Woltering. En hij wordt geassisteerd door Peter van Lennep namens WVF. En Jeffrey Pater namens VSO. Nou, we zijn inmiddels een minuut of zes onderweg in deze wedstrijd. De stand is nog 0-0. En ja, ik zal u vanmiddag op de hoogte houden van de ontwikkeling hier op Sportpark De Heugde.
0: Helemaal goed.
2: Ja, dankjewel Bert. Zo gauw als er is hier staan, bel maar in. Je mag net zo vaak inbellen als je wilt. Dus dat is... Dat zullen we hartstikke leuk. Dan zijn we tenminste ook op de hoogte met het Berend Elsman toernooi daar op Sportpark De Heugde in Oosterwolde.
3: Oké, doen we.
0: Oké, prima. Nou, Bert, bedankt. Zo. Ja, dat was Bert.
2: Ja, voor de eerste impressie van die wedstrijd begon om 2:00. Dus ze zijn een minuut of 10 bezig, zoals Bert al zei. Ja, hier zijn we al een tweede helft al bezig. OVS DSV staan 2-0. En bij ons staat natuurlijk onze vaste verslaggever van OVS, natuurlijk Jan.
1: Ja, en Geert Hartel, die is er niet, jongens. Hè. Die is ook nog, geniet nog van vakantie. Die is er woensdag ook nog niet weer voor DSV. Dus ik denk dat woensdag Arnold van Riesen de honneurs waarneemt. Maar ja, Ovios die blijft nog steeds gevaarlijk. En ja, schitterende bal van, even kijken, van mij Arjan Hoogland. Ja. Nummer 8, Arjan Hoogland. Ah, die kan dat. Die is eigenlijk middenvelder, maar hij stond vandaag volgens mij meer verdedigend. Maar hij schiet die bal schitterend mooi in de kruising. En even kijken wat van minuut als we zitten. Want ik zie van alles, maar behalve de aantal minuten. Maar ik schat, oh ja, 79ste minuut is het hier 3-0 voor OVS. Ja, en ik kan niet zeggen dat het, zeker aangezien de tweede helft, dat het onterecht is. OVS die heeft meer aanvallen, goede aanvallen. En ja, ze scoren ook regelmatig. En dit was wel een hele beauty in de linkerbovenhoek. Arjen Hoogland, de schutter. En OVS in een comfortabele 3-0 voorsprong.

0: Mooi, hè?
1: Ja, ik zat zo te denken, Dries, onder dit nummer. Ik zie al het publiek hier voor me staan. Het publiek wat hier voor langs loopt. Kijk, als onze collega Bart van Dijk erbij was, die kon zo een heel verhaal vertellen.
0: Ja, zeker.
1: Puur over het publiek waar wij zicht op hebben.
0: Ja,
1: dat is typisch Bart. Die kon daar zo'n mooi verhaal over vertellen.
0: Jazeker.
1: Ja. Ja. En dat is ook natuurlijk de kunst als programma maken natuurlijk, om dat te gaan doen.
0: Ja.
1: Die valt ook niet stil, hè?
0: Die valt niet stil. Nee, die is geen woordje klaar.
1: Af en toe dan moet ik toch wat...
0: Ik mag er ook graag naar luisteren.
1: Ja, dus, met bewondering moet ik dan naar hem luisteren. Dan denk je, verdorie, hoe haal je het zo in je hoofd? Dus hij ziet zomaar publiek en dan kan hij een heel verhaal over vertellen. Daar zat ik nu net zo aan te denken
0: Gaat Jan, tussen zitten we met elkaar te praten natuurlijk. Ja. Je wil graag een nummer horen van de Bukkers.
1: Ja, Bukkers. Ja, hij speelt de hoofdrol in Woestegrond.
0: Ja?
1: Ik zie het nou regelmatig, omdat ik zondagsmiddags luister ik altijd naar Jammen. Dat is een programma op TV Drenthe. En daar heb ik hem erg een klein beetje leren kennen. En later heeft hij een programma gehad. Daar ging je al die bekende artiesten onder. Onder andere noem ik dan een van mijn favorieten, Dick van Altena, die tijd van Major Dundee. Had hij een heel gesprek mee, maar ook nog met meerdere mensen. En ook Jan Veen, die pianist, daar had hij een heel gesprek mee.
0: Okay.
1: Hij heeft prachtige, hij doet het heel goed als de hoofdrol, vind ik, bij Woestegrond. Maar ook, het is een muziekdier.
0: Ja.
1: En ik vond dit nummer, dat hoorde ik voor het eerst voor op TV Gelderland. Of op TV Drenthe, Radio en TV Drenthe.
0: Zullen we gelijk even draaien? Of straks even? Ja. Ik weet niet, heeft Jan nog wat te melden? Even
2: dat is ja, niet direct. Maar DSV scoorde net. Maar dat was een geldig doelpunt. En die werd dus afgefloten. Omdat er al eerder gefloten was door de scheidsrechter.
0: Oké.
2: Okay. Nou, ga maar even.
1: Jan, maar één vraagje.
2: Ja.
1: Je had het over die jongen met die moeilijke naam, nummer 2, die er steeds lopen. Die is er al voor het eerst bij de selectie. Heeft al altijd meegetraind met de selectie, maar is in de competitie nu strak voor het eerst erbij?
2: Ja, dit is nu. Ik weet niet of hij ook doorgaat met het eerste.
1: Hij is wel verschrikkelijk snel, hè?
0: Hij is snel.
2: En je zou het nu zo niet zeggen, maar hij is nog onder de 19.
1: Ja.
2: Als ik hem zo zie lopen, dan denk ik van, nou, hij is al wel ouder. Maar ja, dat kun je met zulke mensen niet altijd goed zien. Maar hij viel wel op bij OVOS. En einde van het seizoen heeft hij al meegetraind met de eerste. Dus tweede helft van het seizoen. En nu doet hij ook mee. En kijken wat het wordt. Hè. Dus hij kan zich in de kijker spelen.
1: Ja, zeker.
0: En, dat doet hij zeker, want hij is supersnel. Hij loopt iedereen eruit.
1: Ja,
0: dus,
2: zeker weten. Dat
1: is mij wel opgevallen, ja.
2: Zeker weten, ja. En hij heeft ook nog 2 broertjes. En die zitten bij de jeugd bij OVOS. Maar dat schijnen allemaal goede voetballers te zijn. Dus,
1: nou, dan voor de toekomst. Hè?
2: Ja, daarom juist. Die heeft OVOS wel nodig, hoor, in de toekomst. Want ze hebben nu even een tijdje niet hele goede jeugd, vind ik.
1: Nee, niet dat wat doorstroomt.
2: Niet dat er hele grote talenten zijn en ook niet heel veel, laat ik het zo zeggen. Ja. Want ze zoeken nog steeds ook een trainer voor onder 19. En dat is bij deze een oproep ook voor iedereen.
1: Ja.
2: Maar dat vind ik geen goede zaak, zeg maar.
1: Nee.
2: Maar ja, dat heb ik al vaker gezegd. En dat werd me ook wel eens verweten door mensen. Maar dat maakt mij niet uit. Dat is mijn mening. En iedereen mag zijn eigen mening hebben.
1: Mm-hmm.
2: Maar we moeten als OVOS zijnde wel ook op naar de toekomst kijken qua voetbal.
1: Ja,
2: we hebben een geweldige accommodatie.
1: Ja.
0: Nou, dat zeker. Ja.
2: Leuk eerste elftal.
1: Ja, Jan, dat zie je hier in de buurt. We hebben natuurlijk even over Jozef, maar als ik hier kijk, ziet er ook allemaal gelijk.
2: Ja,
1: kom je bij VSC ook, ziet er ook allemaal gelijk. Ja. Ook bij Doornspijk, ziet er allemaal netjes uit. Je kan echt zien dat daar een heel team achter staat, die daar de beste. En als ik dan soms hoor, bij sommige verenigingen waar ze gewoon geen vrijwilligers meer kunnen krijgen, waar het gewoon heel moeilijk is, nou, daar hebben ze hier absoluut nog geen last van.
2: Nee. Inderdaad.
1: En ook bij OVOS niet.
2: Nee, gelukkig niet. En die mensen heb je nodig, hoor, want dat is de drijfveer van je vereniging.
1: Ja, klopt.
2: Vrijwilligers, dat is echt ontzettend belangrijk, hoor. En die heeft OVOS wel heel veel. Maar je moet ook oppassen dat je ze niet overvoert. Want daar hebben we het laatst ook over gehad, hè.
1: Ja.
2: interlandwedstrijden. Ze hadden Ajax, ze hadden dit en dat. Nu Heerenveen weer. Je moet altijd maar die vrijwilligers zien te krijgen. En daar hadden we het laatst over. Met Gert-Jan had ik het erover. Dat je moet ook niet overvoerd raken. En dat de bijzaak, dat het voetbal de bijzaak wordt. Het voetbal moet ook hoofdzaak blijven.
1: Ja, klopt.
2: En de vrijwilligers, ja, die heb je echt nodig. Dus die mensen moet je hoog hebben. Ik heb ze heel hoog in ieder geval.
1: Ja,
0: ja, zeker. Dat is zeker.
1: Maar dat geldt voor alle vrijwilligers. Degene die vrijwilligerswerk doen. Hè?
0: Ja.
1: Hey, een telefoontje. We krijgen een, ik geloof dat we Bert hebben.
0: Ja, Bert.
1: Bert, goedemiddag nogmaals.
3: Ja, goedemiddag. Even op slagje doen?
1: Ja, ja hoor, zeker. Graag, graag zelfs.
0: Ga je gang.
3: Graag. Ik zit in
0: ja,
3: de
0: hoor. Ja.
3: We zitten inmiddels in de 18e minuut van de wedstrijd tussen VSU en WVS. En de stand is hier nog 0-0. Echt een grote kans hebben we van beide kanten nog niet gezien. Een paar keer wat dreiging van de kant van WVS. Dus misschien nu VSU die probeert via hellebrekers door te breken. Maar dat gaat dus niet lukken, want die levert de bal in bij de tegenstander. En de WVS gaat het weer overnemen via de rechterkant. Dat is even kijken, Luc Borst die aan de bal is. Nu via de rechtervleugel in ieder geval aangespeeld wordt. En nu komt de voorzet, maar er is niemand voor het doel. De bal gaat zelfs achter het doel van doelman Ronald Muis. Ja, de doelman, eerste doelman, die Alex Kottenhuis, is nog geblesseerd. Heeft een schouderblessure, heb ik begrepen. En die mag nog niet duiken. Hoop ik dat hij met een paar weken fit is. En dan in ieder geval voor de competitie weer kan beginnen. Maar zoals ik al zei, ik zei al na een aantal blessures. Arjan Tennis vorige week in de wedstrijd uit tegen Fios Fasen. Geblesseerd graag in lisblessure. Nou, dat is natuurlijk altijd een hele vervelende blessures. En hopelijk dat dat in ieder geval ook niet te lang gaat duren. Nou, ik heb in ieder geval van Dominique van der Grift begrepen dat hij waarschijnlijk niet zo heel veel wedstrijden in de eerste helft van de competitie voetbalt. Want die heeft iets met zijn hiel. En die is in ieder geval moet ook geholpen worden. Dus die is een tijdje eruit. En Daan van Wij is nog herstellende van de kruisbandoperatie. En die verwachten we pas met de winterstop weer terug. Dus een feestje, daarom ontbreken nog wel wat mensen. Maar goed, we moeten het doen met de mensen die we nu hebben. Er zijn natuurlijk een aantal jongens gestopt. Dus wat nog wel een puzzel voor de trainers om in ieder geval hier een nieuw elftal een beetje op de benen te zetten. Het is nu VSO die de bal overnemen. Jeffrey Feest die probeert in dit geval Hans Verheugd te laten bereiken. De bal is onzuiver en Luc Borst die kan overnemen. Die gaat aanval opbouwen, maar die leeft in bij Janno Osserij. Janno Osserij die gaat kijken aan wie de bal kwijt kan. En dat lukt uiteindelijk aan Kars Blauw. Kars Blauw weer naar Janno Osserweijer. Die gaat Hans van Renselaar inspelen. Hans van Renselaar die zoekt naar de vrije man. Die vindt hij in Aaron Sleuring op het middenveld. Net op de middenlijn is Aaron Sleuring nu een diepe bal naar de linkerkant. Maar die bal gaat over de achterlijn. En dat betekent dus een doeltrap voor WVF. Wij zijn inmiddels een 18 minuten onderweg. De stand is nog 0-0.
1: Is er een beetje publiek, Bert?
3: Ja, nou, er zijn meerdere wedstrijden. Hè. We spelen nu twee wedstrijden. Dus op het hoofdveld van de wedstrijd gespeeld AC Dronten tegen SCI.
1: Ja.
3: Dat was 1-0, want het is om half 1 begonnen. En om 3 uur begint er nog weer een wedstrijd. Dus, en dat is dan Koert Kampen tegen, moet ik even zien. Zit even te denken wie nog meer hier meedoet. DVS, SCI, Koert Kampen. Epe, SCI Epe, ja. Daar moet straks Koert Kampen om 3 uur op het hoofdveld. En dat trekt altijd heel veel publiek. Zo van als je meerdere ploeg hebt spelen, dan weet je het wel, dan komen er heel veel toeschouwers mee. En zeker zo'n eerste wedstrijden. Dus we toch even zien wat de stand van zaken is. Hoe de teams ervoor staan. Oh, het is een goede kans voor WVF, maar het is Ronald Muis die nu redding brengt. En vervolgens kijken Janno Osterweijer de bal weg. Luc van der Weg de bal weg te spelen. Dus VSU komt daar goed weg. Het was een doorgebroken speler van WVF, maar het was Ronald Muis die met een katachtige reactie de bal voor de voeten van de tegenstander weg tikte. En daardoor een treffer wist te voorkomen. De stand is hier dus nog 0-0.
1: Ja, hier is de wedstrijd afgelopen tussen Overjas en DSV. Ik ga even naar Jan van der Bos. Jan?
2: Ja, de wedstrijd is afgelopen. 3-0 voor Overjas. Maar we gaan, net als bij het Berend Elseman toernooi meestal, gaan we strafschoppen nemen.
0: Oh, dat gaan ze nu doen.
2: En om en om. En elk strafschop die ze maken is een punt in de rangschikking.
1: Kijk.
0: Oké. Okay.
2: Dus Ovios kan wel 3, kan ze wel allemaal missen. En Doornspijk allemaal inschieten, dan hebben hun meer punten dan Ovios.
0: Oh ja.
2: Dat is weer nieuw voor mij ook, want ik hoorde het halverwege. Maar ik wist het ook niet. Maar om en om gaan ze de strafschoppen nemen. Ik weet niet hoeveel. Denk 5. En dan kun je voor elke strafschop een punt krijgen. Dus DSV schiet de eerste erin.
0: Ja.
2: Dus die hebben 1 punt nu. Ondanks dat ze de wedstrijd verloren hebben, zeg maar.
0: Ja. Nou, Overjals heeft natuurlijk nog 3 punten nu. En dan, dan is het eigenlijk nu 3-1.
2: Nummer 9.
0: Nou, dan komt de Overjals speler.
2: Ron Hofmeijer.
0: Die legt de bal
2: die
0: even
2: heeft de
0: goed.
2: Eerste erin geschoten. En dit is Arjen Hoogland.
1: Ja.
2: En die schiet hem ook feilloos in. Dus stand qua strafschoppen is 1-1. En zo gaan we dus. Ik denk 5 strafschoppen.
0: Ja, dat zal het wel, ja. Ja.
2: Ik neem aan dat niet iedereen het gaat doen. 3.
0: Okay. Oh, 3. Ja, ja.
2: Hey, dank voor de informatie. 3 strafschoppen hoor ik hier. Dus om en om genomen. En nummer 19 van DSV. En dat is.
0: Ja, misschien er ook een.
2: Nummer 19 van DSV. Heb jij de bril op? Ik heb hem op nu. Justin Visser die schoot hem ook keurig in voor DSV. Sorry jongens, maar die kleinere letters die wordt voor mij ook een beetje gevaarlijk. Ik ben ook 64. Hè?
0: Dan mag het ook, hè?
2: Ja, daarom. En het is nog maar een leesbril, jongens. Dus
0: zo is dat.
2: Van afstand en.
1: De Obios mist.
0: Die mist.
2: Ja, dat is Andy Vlier volgens mij zo van ver af te zien. Die mist hem.
0: Tegen de paal, hè?
2: Tegen de paal.
0: Ja.
2: Even kijken hoor. Ja, nummer 10, dat is Andy Vlier. Ja, die mist hem. Tegen de paal. Ja, die hoort erbij, hè? Dus daar gaat hij er niet in.
0: Nou,
2: dit is
0: de
2: DSV,
0: laatste dan,
2: de laatste. Nummer
0: 13,
2: dat is Pieter Spaan.
0: En die, gaat er ook
2: die
0: in.
2: Zit, ja, Jacco van Ons zat eraan, maar hij zit er wel in. Dus DSV die heeft 3 punten erbij. Ja. En Ovios, ja, die moet nog maar zien. Jori de Vries, die moet hem schieten. Als hij maakt, dan heeft Ovios er 2 punten bij. En als ze missen, dan heeft Ovios maar 1 punt erbij.
0: Ja.
2: En dat betekent dat eigenlijk dat het ook 4-3 voor Ovios kan worden qua punten.
0: Ja, die gaat erin.
2: Maar hij schiet hem erin. Jury de Vries die schiet de laatste van Ovios erin. En zo is de stand qua strafschoppen 3-2 en qua eindscore 3-0. Dus Ovios 5 en DSV 3 punten in de rangschikking.
0: Ja. Hey, we gaan nu even de bukkers draaien, denk ik maar. Hè?
1: Ja, bukkers.
0: Ja, dat toch,
1: de Duitse grens.
0: Ja, de Duitse grens.

0: Ja.
1: Oh, heerlijke muziek. Heerlijke muziek. Het hele land ligt aan de Duitse grens. Ja, ja. En hij dan de tekst ziet van het liedje. Dat is fantastisch mooi. Was best al een telefoon, Dries.
0: Ja, ik dacht het, maar hij is ben je weg. Dus,
1: Hij was er niet. Oké, heb ik nog iets te melden in ieder geval voor vanavond. Als je vanmiddag het voetbal nog niet helemaal zat bent. En dat kan zijn, dan is er vanavond nog voetbal. Maar dan moet ik eventjes kijken. Ik had die site wel geopend. Hebben we weer dicht gedaan. En is de bedoeling dat we weer open doen. En dan kijken we even naar de wedstrijden die in het weekend gevoetbald worden. Wat betreft de... Eventjes kijken hoor. De speeldag 2. Hebben we het over de wedstrijden die voor de Eredivisie gevoetbald worden.
0: Ja, ja.
1: Telstar die voetbalde gisteravond in Sparta Rotterdam in die wedstrijd. Die won Sparta Rotterdam met 3-1. Dan hebben we het over vandaag om 16:30. De wedstrijd Willem II tegen NEC. NEC die het in het buitenland ook zo fantastisch goed doet. Ik heb die wedstrijd gezien tegen die Griekse ploeg. Maar fantastisch. En als NEC dit, dit seizoen weer door te drukken, zo, dan eindigen ze weer bovenaan aan de Eredivisie. Goed, dat is de wedstrijd dus Willem II tegen NEC vandaag om 16:30. Dan om 16:45 de wedstrijd Utrecht tegen AZ. En vandaag als we, en hebben we vandaag ook nog Excelsior op PSV in die wedstrijd. Die wordt vanavond om 20:00 gevoetbald. Hopelijk dat PSV toch een beetje uit een ander vaatje gaat tappen. Want het gaat niet zo denderen. Tenminste de beginperiode van PSV niet. Dan hebben we vandaag nog als laatste Fortuna tegen Cambuur. En die wedstrijd begint vanavond pas om 21:00. Dan hebben we eventjes kijken. Dan hebben we morgen Feyenoord Go Eagles. Die wedstrijd begint om 14:30. FC Twente tegen Pek Zwolle. Die wedstrijd begint ook om 14:30. En Ajax tegen Heerenveen morgen. En die wedstrijd begint om 16:45.

0: Ja, VS Showbiz nog zich tot nu toe zich aardig staande te houden. We hebben één grote kans gezien net een tijdje terug van WVF waar Dommen muis redding bracht. Het is nu Jeffrey Nijs die een mooie voorzet geeft, maar vervolgens is het in niemands land, want er is geen VS Show aanvaller voor het doel te bekennen. Dat is denk ik nog een beetje mank. Echt gevaarlijk is VS Show nog niet geweest. Eén schot hebben we zojuist gezien van de grote afstand van Jan van der Toeven, maar die ging ver en ver naast. Dus in dat opzicht heeft VS Show nog geen potten kunnen breken in aanvallend opzicht. Ja goed, het is natuurlijk ook wel een ontbreken, ook een paar spelers natuurlijk bij VS Show in aanval. Maar goed, zo zal VS Show er toch mee moeten doen. En verdedigend weten ze in ieder geval op dit moment nog de boel droog te houden. Maar goed, WVF is duidelijk wel de betere ploeg. Is meer in aanval. En ja, het is natuurlijk, dat laat op zich wachten. Maar het zal ongetwijfeld een keer gescoord worden door WVF, is de verwachting. En dan hoeft VVS zich ook niet voor te schamen. Maar tot nu toe beheren ze zich graag. Het is nu Jeffrey Vis. Jeffrey Vis die even een pirouetje draait. En vervolgens dan de bal wel verspeeld aan Luc Bos. Luc Bos die speelt de bal naar de nummer 17, John Rens. John Rens die dribbelt naar binnen en die geeft weer af naar, even kijken, de nummer 20, die staat nu op de lijst, zie ik. Die zal waarschijnlijk op de tweede helft staan, Teus Fennick. Ja, ze hebben inmiddels al gewisseld bij WVF. Ja, dan krijg je in dit soort wedstrijden gewoon veel spelers moeten natuurlijk aan bod komen. En dan ben ik een beetje zo af en toe het overzicht kwijt. Het is nu in ieder geval Colin Niemeyer die de bal over de rechterkant speelt. En vervolgens Van der Rens die naar binnen komt, 16 meter in komt, maar vervolgens niet tot de schot komt, geeft af aan de nummer 20 aan Fennick. Maar Fennick die stuit op een speler van VSO. De VSO is wel op dit moment dus in de verdediging. En goed, met mannen mag doen ze dat. Het is nu Luc van der Weg, die mag gaan ingooien. Het is een ingooien voor VSO, zo halverwege het veld, helft van VSO. En even kijken wat hij gaat doen. En verder ingooien probeert in ieder geval Pascal Hellebrekers te bereiken. Maar dat lukt niet. Maar de bal blijft wel in bezit van VSO. Het is nu Hans van Renslaar. Hans van Renslaar had een mooie steekpas in gedachten, maar die bal is te diep. En het wordt een prooi van de doelman. Doelman is in dit geval Dani van der Gracht. VSO dus nog tegen WVF. De stand is hier dus nog 0-0. En we hebben inmiddels 32 minuten gespeeld.
1: Oké, dankjewel Bert. De eerste wedstrijd is gevoetbald, zoals al gezegd. Ovios voetbalde tegen DSV en daar werd het 3-0. Andere wedstrijd is op punt om te beginnen. Dit is de wedstrijd SV, het harde thuiswedstrijd hier tegen ESC. Een derde klasse tegen een tweede klasse. Maar dat zeg in dit soort toernooi altijd niet alles. Wij zullen zien. Ik geef in ieder geval het woord weer aan. Ik weet niet hoe ver als Jan is. Hij heeft zijn brilletje wel opgezet. Zijn zendertje moet nog aan. Dus Jan is nog heel eventjes bezig. Maar die doet ook verslag.
2: Ja.
1: En we zijn al lang blij dat Jan er is. Want anders hadden we helemaal een probleem gehad.
2: Zo is dat.
1: Maar Jan doet ook het verslag van die wedstrijd.
3: Ik zal even de opstellingen
2: ja,
3: doen.
2: Helemaal goed. Ja, hoor.
3: Dat komt eraan.
2: Dus, nou, we wachten gewoon even af. Jan die gaat momenteel even voor de studio zitten. En neem even plaats. Hij heeft de leesbril al op, dus je kunt het goed lezen, Jan.
3: Ja, ik heb de bril op, dus dat gaat helemaal goed komen. ESC die begint in de beginopstelling met Joost Rosenberg als doelman. Reinier Prospitius, ja, daar zat ik al even mee net. Ik zat even door te lezen. Jens Jansen. Dat is een Nederlandse naam. Hè? Luca van der Hulst, Marijn Bonen, Maxwell Duin, Tom van der Veen, Danny Bovendorp, Evi Sahan, Julian Hogedoorn en Mark Wolf. Daar begint ESC mee. Het harde begint met de volgende namen. Mark van der Streek in doel, Hilke van Schoten, bekende naam, Stan Timmers, Niels Helskamp, Rick Santing zijn ook bekende namen. Menno van Tulhoek, Diederik Langstraat, Daan Elskamp, Daan van Gelder, Reno van Putten en Mitch van den Berg. Dat is de beginopstelling van het harde. Dat zal in de loop van de wedstrijd allemaal wel een beetje omwisselen enzovoort. Gaan we dus allemaal zien. En nu moet ik even van plek verwisselen, want ik zie helemaal niks meer. Dus, maar ze zijn inmiddels begonnen aan de eerste helft van ESC tegen het harde. En dat gaat op dezelfde manier. Dus een wedstrijd en daarna komen de strafschoppen.
2: Oké. Okay. Ja, begint hier een beetje te sputteren, Jan.
3: Ja, klopt. En daarom stonden er ook mensen voor mijn neus. Dus dat is logisch, hè.
2: Momenteel gezellig druk onder de klep van de mobiele studio. Dus.
3: Ja, zeker.
1: Hoe drukker voor ons, hoe drukker, hoe mooier. Maar ja, voor Jan is het natuurlijk iets anders, hè.

0: Ja. Want die raakt het zicht helemaal kwijt.
1: Ja, ja. Daarom. Maar ja, dat gaat gebeuren.
0: Het zijn niet allemaal overjassers die bij je staan, Jan. Want anders had je allemaal een tweede reporter gehad. Wat je ook wel eens in de wedstrijd had.
1: Ja, ja, ja, zeker weten. Dat gebeurt wel eens. Hè. Dan moet je gewoon eigenlijk allemaal ook... Ook trainers, zeg maar, of ja. die weten het allemaal ook beter en zo, weet je. En ja, dat is allemaal wel leuk, want ja, je krijgt later ja. krijg je ook nog wel eens commentaar en zo. Dat, zeg maar, joh, hoe heb je dit en hoe heb je dat? En Gert-Jan, die kent mijn schoonvader wel, nou ja, die heeft altijd commentaar, dus... dat... En dat is allemaal maar mooi hoor.
0: Maar het is opbeurende commentaar, Jan.
1: Ja, en het is mijn, het is mijn visie. Mijn visie. En dat hoeft niet de visie van iemand anders te zijn.
0: Nee,
1: hè?
0: Zeker weten.
1: Ja, we zijn begonnen. Ja. Het is nog niet een spectaculair aan de gang. Dus een plaatje kan ook wel weer even.
2: Ja, toch? Ja, ja. Dat gaan we gelijk even doen.

0: Ja, in plaats van Henk Wijngaard was dat even. Jan, zijn er nog ontwikkelingen momenteel hier?
1: Ja, nou niet heel veel, maar we zitten in de vijfde minuut. 0-0 stand is er nog steeds. En het is het harde wat een beetje aanzet om te kijken of ze een bres kunnen slaan in het Elburger doel. Ingooi vlak bij de cornerbal. En die wordt, dat wordt een nieuwe ingooi, maar dan voor Elburg. Kijken, ze zetten vroeg druk het harde en kijken wat daaruit komt. Maar op het moment is het nog vrij rustig en het zal nog wel veranderen. Want het is natuurlijk een echte stadsderby. Elburg tegen het harde en die gaat, daar gaat nummer 13. Dat is, die ging er mooi langs. Maar ik heb hier nummer 13 niet op staan in de basis. Dus hebben ze weer een shirtwissel gedaan. Of, maar ja, dat maakt niet uit. Ik ken de naam ook niet allemaal even goed. Maar van het harde een aantal wel. Omdat ik ze ook al wel vaker heb
0: verslagen. Ja, je bent hier wel. Ja, je bent vaker geweest, hè?
1: Ja, ja. Zeker weten. Dat, maar ja, dan moeten ze wel het goede shirt aan doen. En dan. ja, en dan gaan.
0: Eigenlijk moet een naam achter op een short hebben.
1: Ja, dat zou mooier wezen.
0: Ja, toch?
1: Maar ja, het harde krijgt kleine kansjes hier zo. En Elburg komt er niet makkelijk uit. Dus dat is een trend even. Het harde zet vroeg druk. En kijken we hoe Elburg er onderuit komt. Dat is nu nog niet aan de orde. Want het blijft nog steeds dat harde vroeg dat druk zet. En nu gaat Elburg er tussenuit. En dan gaat de linksbuiten van Elburg. En de doelman is precies op tijd. En die schiet die bal naar de tribunes.
0: Ja, en gaat ver weg.
1: En die is ver weg. Dus dat zal even een reservebal moeten komen. En die is er inmiddels dus. Elburg mag ingooien. Zevende minuut, 0-0 stand.

0: zijn nummer had ik niet, maar Diederik Langstraat.
1: Nou, Jan die is momenteel even met iemand anders aan het praten. Jan die...
2: Ja,
1: je bent er. Ja, gelukkig.
2: Ik ben er wel, ja. Ja, joh, we zitten hier in de 11e minuut en het is het harde wat een beetje de klok sloeg. Want ik heb Elber nog niet veel bij de doelman van het harde gezien. Maar wat me wel opviel, dat zie je linksbuiten van het harde razendsnel en een paar mannetjes voorbij al gegaan. En hier, het is een doelpunt volgens de grensrechter. De grensrechter wees naar het midden en ik kon niet helemaal goed zien, want er stonden net een paar jongens voor. Maar die bal die werd teruggespeeld volgens mij naar de doelman en die ging langs de doelman heen. En die bal gaat het doel in, dus de verdediger van ESC die is net te laat met die bal uit het doel te halen. En zodoende staat Hadi hier op een 1-0 voorsprong. En 0-1 volgens de boekjes, zoals we het echt hebben dan. En dan weet ik dus niet wie... ik denk een eigen doelpunt, want voor mij was het een terugspelbal die niet goed werd verwerkt door de doelman.
1: Ja.
2: En zodoende is het hier 0-1 voor het harde op het eigen sportpark Schenk.
3: Okay. Terwijl dat het hier 0-1 is, in ieder geval Jan zei 0-1, zo houden we het maar, het sportpark Schenk.
1: Ja.
3: Tussen Elburg en het harde... Of ESC en het harde. Dan kijken we ook even hoe het is. Ja, zeker. Dan gaan we even kijken hoe het met Bert is daar bij het Beren Elzeman toernooi. Bert.
4: Ja, hier is het inmiddels ook rust. En de stand 0-0. Dus vandaar gaan we de PSO de boel droog houden. Alhoewel het buiten gaat regenen zoals het nu lijkt. Er komt wat onweer aan, zag ik. Dus ik denk dat we zo een buitje over ons heen krijgen. En moeten we meer licht dat buitje eerst maar even afwachten voordat de tweede helft begint. Maar goed, PSO 0-0, prima gespeeld. Wel een grote kans nog gezien van WVF, maar het was buitenspel. Maar ook doelman Ronald Muis wist knap redding te brengen. Dus de beste kansen waren wel voor WVF. Hier is nog 0-0 en we gaan nu in ieder geval even naar de thee en af naar de koffie. En straks in de tweede helft, dan doe ik verder verslag van de wedstrijd tussen PSO en WVF.
3: Dankjewel Bert.
1: Ja, dankjewel Bert. Ja, je begint hier ook een beetje te rommelen. Oh, ja, die zal ik even naar beneden doen.
3: Ja, begint een klein beetje. Klein beetje. Oh, Jan die
2: regenen deed het al.
1: Ja. Dus het begint een beetje te rommelen. Nou ja, goed, we mogen nog niet klagen.
2: Nee, zolang het nog zo ver weg is, dan lukt het nog. Hè?
1: Zo is dat. Ja, zo is dat. We gaan nog wat muziek draaien, denk ik.
3: Gaan we doen.
1: En dan gaan we kijken hoe het hier allemaal verloopt hier. Op het harde.

0: Wie waren dit?
1: Weet ik niet.
0: Doobie Brothers.
1: Oh ja. Ja. Jan was het gelijk.
2: Mag ik niet raden?
0: Ja, mag ook raden. Ja.
2: Ik zat altijd, hoor.
1: Ik zat net te kijken, jongens. Bij FC Twente is de stemming de laatste weken niet bepaald positief. Ja, ik vond het ook al een beetje... Loopt weg als wordt weggehaald bij Ajax. Stan Lammers, die deed het hartstikke goed. Vond ik tenminste als spits zijnde. Ja. Maar ja, ding wordt weggehaald. Die voetbalt in de... Dus de Tukkers werden uitgeschakeld in de Europa League door Vinny Chovaras. Verloren zijn eerste competitiewedstrijd bij Heerenveen. Speelde in de Conference League uitwedstrijd teleurstellend gelijk tegen FC DAC 1904. Daarnaast is de nodige discussie ontstaan rond Sam Lammers. Ja, ik vond dat hij de goede spits. Maar ja, hij zit nu op de reservebank. In ieder geval, het zijn echter niet alleen de supporters die weinig begrip hebben voor de keuze van de hoofdtrainer. Waarom communiceer je dat Sam Lammers derde spits wordt? Wat voor zin heeft het, zegt Gert-Jan van Beek in het programma De Oosttribune. Eén blessure van Vennegoor of Hesseling of bij Weghorst en je bent de spitsen alweer kwijt.
0: Kijk.
1: Dat allemaal... Wat ik zo
0: ter informatie. Even ja.
1: Ja. Laster informatie over
2: ja,
1: FC Twente.
2: Ja, dit is... Ik heb altijd het gevoel dat Wout Weghorst, waar die ook is, dat hij voor problemen zorgt. Maar, en dat is, hij doet altijd stinkend zijn best. Maar ja, het gaat niet alleen daarom. En het praten. En ja, Ten Hag, die heeft natuurlijk een nieuwe visie. En daar heb je ook mee te maken. En als je Ten Hag binnenhaalt, dan wil die ook de... Ja, zijn stempel drukken. En ja, daar heb je mee te maken met wie staat er in de spits en wie voetbalt er wel en wie niet. Ik denk dat hij achter de Van de Brom om, dat hij ook wel een stempel drukt op van wie gaat er in de basis spelen. Ja, enzovoort. Ja. Ja, en dan krijg je dat soort dingen wel, dat je problemen krijgt.
0: Ja. Nou, begin je goed te rommelen momenteel, ja.
2: Ja, behoorlijk, ja. Ja. Connor voor had het kort genomen, wordt weer voorgezet. En de meeste gevaar doet Hadde door het kort voorchecken.
0: Oh.
2: En de keeper, ja, buitenspel, zegt de grensrechter. Ik weet niet of de scheidsrechter het overneemt, want het was buitenspel volgens de grensrechter.
1: Ja, de grensrechter, scheids neemt het over.
2: Ja, de scheids neemt het over. Dus dit is geen doelpunt voor Hadde.
0: Oh.
2: Nee. Maar ik moet zeggen, bij die goal van Elburg vlaagde hij ook niet, ook dat het een doelpunt was. Dus hij is wat dat betreft wel eerlijk geweest. En dat zal dit ook wel zijn, denk ik. Dus 1-0 blijft er dus voor Hadde. Maar het is meeste wat Hadde doet, is goed voorchecken. En daardoor krijgen ze de kansen. Want Elburg in de verdediging is daar een beetje gevoelig voor. En het gaat nu behoorlijk regenen.
0: Ik
2: sta hier ook weer onder jullie
0: af. De paraplu's die komen allemaal weer tevoorschijn.
2: Ja,
0: dus,
2: zeker weten. Ga ik ook niet beter van zien. Maar,
0: eigenlijk hadden we ook wel regen nodig natuurlijk. Want het is al kurk droog. Maar het had beter vannacht kunnen komen. Maar.
2: En voor de bossen en tadden hier zo ook. Hè, dan hebben we wel iets nodig van regen. Hè.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Ik zag al heel wat... bomen die al dood hangen een beetje.
0: Dus ja, het is kurkdroog overal.
2: Ja, echt wel. Ja.
0: Hier,
2: we gaan weer in de aanval.
0: We gaan straks zo naar het nieuws toe. Ja. En ook de reclame. En weer een groot reclameblok volgens mij. En dan komen we straks weer terug hier naar het harde.
2: Ja, het is hier de 21ste minuut.
0: 21ste, ja. Nou, we komen straks weer bij je terug.
2: Er gebeurt verder niet zo heel veel, maar we komen straks weer terug.
0: Helemaal goed. Ja.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn door de werkzaamheden bij Barneveld 8 kilometer file, 10 minuten is de vertraging. A27 Utrecht-Almere 5 kilometer file tussen Hilversum en Huizen, 10 minuten extra. En 5 minuten vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
4: Echt goede verf nodig, maar dan wel heel voordelig? Kom naar de grote schuur aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. Alle merken, alle kleuren tot 60% korting. Gereedschappen en zonneschermen tegen outletprijzen. Kijk op www.groteschuur.nl.
5: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
6: Locominu.
5: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
7: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaardijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
8: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
10: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
11: Loco FM, Loe FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.

0: Zo, daar zijn we weer terug.
1: Ja, ja. Ja. Een beetje een lange intro.
2: Ik wou net zeggen.
1: Terwijl in ieder geval onder het nieuws dat het hier het eigenlijk nou bakkend de lucht uitkomt met de regen nog stevig. Is er gescoord, Jan?
2: Ja, dat heb jij goed, ja. En we hebben de doelpuntenmaker weten te achterhalen. Dat was uit een mooie voorzet van links bij ESC. En daar even Sahan, zijn broer die voetbalt ook bij ESC. En maar die heeft rugproblemen, heb ik begrepen, van mijn buurman hier naast mij. Maar die scoorde en er stonden er nog wel twee volgens mij vrij. Want dat was echt wel een verdedigingsfout van Tadde. En Elburg is nu wat meer aan het opzetten, maar voor zover ik er wat van kan zien hoor, want ik moet tussen de paraplu's doorkijken, onder mensen, langs mensen heen, ja, met handicap, heb ik het doelpunt wel meegekregen.
0: We kunnen de stoel even op de studio zetten.
2: In de 28e minuut is dus de 1-1 gevallen tussen Tarde en ESC.
0: Nou, hartstikke goed. Yes, nou, we gaan, hebben we nog wat te melden? Of gaan
1: nee,
0: we
1: ik heb weinig te melden. Alleen dat de meeste regen is weg. En het begint een beetje lichter te
0: worden. Ja, begint een beetje...
2: Het wordt weer iets lichter. Nou. Ik hoop dat ik dadelijk weer voor bij de reclameborden kan staan. En iets beter zicht heb op de wedstrijd.

0: Nou ja, we laten de muziek iets zachter, want we hebben natuurlijk weer een belletje. En dat belletje, dat betekent dat Bert Schipper vanaf Sportpark De Heugde weer in de uitzending komt. Bert?
1: Ja, ik kom even in de uitzending met een mededeling dat op dit moment de wedstrijd stilgelegd is hier tussen WVF en VSJ vanwege onweer. Dus we wachten totdat de bui over is. Maar goed, dan weten de luisteraars als ze niks van het Oosterwolde horen wat de reden is. Dus er is hier een tuitje die hier overheen trekt. Met lekker regen trouwens. Daar zitten we natuurlijk wel op te wachten. Maar niet eigenlijk meer op het onweer. Maar goed, dat is nu een gegeven. We wachten gewoon de bui af en dan zal de wedstrijd hier weer hervat worden.
0: Nou, ja, wij zetten een beetje tegen het westen aan Bert. Want bui is hier net over, hier onweer het ook een klein beetje. Maar hier is het ondertussen weer zo goed als droog.
1: Kijk, na regen komt zonneschijn, toch?
0: Daarom. Maar we horen van je bed als de wedstrijd weer begint.
1: Ja, prima.

0: terwijl er onze technische man eventjes gaat zorgen voor de innerlijke mens. Maar ja, dat moet af en toe ook gebeuren, want hij heeft de hele middag natuurlijk. En vanmorgen was hij hier ook al op tijd, heb ik het over Dries Smit. Draaien we en zo een paar plaatjes als Jan tenminste geen nieuws heeft. Jan, heb jij nog eventueel wat te melden?
1: Nou ja, het staat allemaal een beetje... Hoe heet het? Cornerbal voor ESC.
0: Nou, laten we die nog even meenemen.
1: Ja, die nemen we even mee. Maar die wordt afgeslagen. En het harde kijken wat die ermee doen. Want die zijn soms wel snel in de counter. Maar nu heeft ESC de bal weer. En er is eigenlijk niet zo heel veel te melden. Af en toe komt nu ESC wat meer aan de bal. En wat meer naar voren aan de bal. En mijn buurman dan net al zei, het hadden, dat kan ook niet de hele tijd die druk volop zetten natuurlijk. 36e minuut hier, 1-1 de stand nog. En ja, je kunt zien wel dat het de eerste wedstrijd is van beide ploegen. Tenminste, het kan zijn dat ze wel een keer geoefend hebben, maar ik dacht het niet. En ja, zo gaan we dus verder naar de rust toe. Nog 10 minuutjes naar de rust toe. En als jij nou wat te melden hebt, of een muziekje, mag jij gaan.
0: Ik heb op dit moment even niks te melden. Straks natuurlijk hebben we nog even over de wedstrijden die aankomende week zijn. Die wedstrijden worden natuurlijk verzorgd vanuit de studio in Elburg. En één wedstrijd vanuit de studio in Wezen bij Loco. En natuurlijk zijn ook weer verslaggevers hier wel aanwezig. Dus die wedstrijden worden wel live verzorgd. Alleen niet hier vanaf de reportagewagen. Dat doen we vanuit de studio. En dan aanstaande zaterdag natuurlijk. Dan zijn we weer hier de hele dag. Stukje muziek.

0: Time for Living the Scandals. We gaan even kijken bij Jan van der Bos. Kijken of Jan wat te melden heeft voor deze wedstrijd. Ondertussen is de regen toch wel een klein beetje minder geworden, Jan.
1: Ja, ik ga weer iets meer zien. En ineens komen de paraplu's toch wel weer voor de dag. Maar de 40ste minuut zitten we hier 1 in de stand nog steeds. En ik moet zeggen dat ESC iets meer uit zijn schulp gekropen is. En daar iets meer aanvallend tegenover zet. Het harde is al een tijdje niet meer bij de doelman van de ESC geweest. Maar het is allemaal, je kunt zien, het zoekende, ze zijn elkaar aan het zoeken. En dat gaat gepaard met slechte passes enzovoort. En dat hoort bij zo'n oefenwedstrijdje. En maar kun je ook laten zien als positief, hè, als je dus er nu in staat. Dus wat dat betreft is het voor mij ook een beetje zoekende. En ik zie wel een aantal bekende namen bij Tadde, maar bij ESC ken ik ze niet zo goed. En de rugnummers zijn ook slecht te zien. En ik heb weer een paar mensen die een verkeerd shirt aangetrokken hebben, volgens mij, aan het begin van de wedstrijd. Want nummer 4 die staat bij mij op de reservelijst. En die staat gewoon in de basis. Dus wat dat betreft kan ik er ook geen touw aan vastknopen. Of ik de goede namen noem of wat ook. Dus daar ga ik ook niet zoveel aan beginnen. Maar Tadde is hier weer gevaarlijk. Kijken, weer die nummer 16. Dat is wel een gevaarlijke jongen. Alleen nu drijft hij iets te ver door met zijn acties. Nou, er komt weer een voorzet. En weer Elburg die wegkopt. En nu gaat ESC weer in de aanval. En kijken of dat wat wordt. Die doen het veelal op de counter. En snelle uitvallen proberen. Maar daar komt weer een bal. En die... Het is buitenspel. Ja, volgens mij is het weer buitenspel. Daar zijn ze een paar keer ingetrapt bij ESC. Dus daar moeten ze even van leren. Want als je snel eruit wil en je omzeilt niet de buitenspelval, trap je er vaak in. Maar ja, het is de 42e minuut nog. 1-1 de stand, Gert-Jan.
0: Oké, ik heb zo'n beetje mijn hele telefoon afgescrolld. Kijken of er wat... belangrijk voetbalnieuws is, maar er is op dit moment, het is nog maar net begonnen, de competitie, dus er zal ook nog wel wat gaan veranderen met spelers bij de desbetreffende ploegen. Dat gebeurt bij het amateurvoetbal, maar dat zal er toch zeker nog wel gebeuren bij de Eredivisie. En natuurlijk ook nog, want ik geloof nog niet dat de transfer helemaal gesloten is, of wel, Jan?
1: Nee, dat is pas... Voor mij 2 september.
0: Daarom, dat duurt
1: ja, dat kan nog zat gebeuren. Als ze met een zak met geld komen, Gert-Jan, dan is iedereen te koop. Hè?
0: Ja, daarom. Goed, kijk even naar muziek. Ja, een van mijn favoriete bands. Ja, ik kan haast wel zeggen, mijn favoriete band. Ik heb ze een aantal keren mogen zien in Rotterdam en in Duitsland. En daar een stukje van. Ze bestaan helaas niet meer, ze zijn gestopt. Een van de bandleden speelt nog wel steeds mee in een andere band af en toe. Tenminste alleen in de studio, maar ze gaan live optreden. Doen ze niet meer. Er zijn nogal een paar van overleden. Heb ik het over de Eagles, New Kid in Town.

0: Weer een nummer uit de jaren 80 of eind jaren 70, New Kid in Town van de Eagles. Ja, maakte vaak wel hele lange nummers. Maar goed, hier is de rust aangebroken. Dat geldt nog niet in ieder geval voor VSCO. Want daar, nou ja, werd gevoetbald. Door de onweer werd de voetbal afgebroken. Bert, wordt er weer gevoetbald?
1: Er wordt weer gevoetbald. Ja, ik weet niet precies hoeveel minuten we nu in de tweede helft hebben gespeeld. Ik dacht een minuut of 10 totaal, hooguit. Maar goed, in ieder geval, er is wel gescoord aan de kant van BVF. Het was een diagonaal schot die doelman Roma thuis niet helemaal goed kon verwerken. Die tikte de bal zo voor de voeten voor Twan Rens. En ja, die wisten we raad mee. Die scoorde dus heel beheerst 0-1 voor BVF. De VSCO kijkt nu tegen een achterstand aan en krijgt nu trouwens een vrije trap mee. Door een overtreding, ik dacht in dit geval van de kant van BVF op 17, op de nummer 16, Jesse Boeven, die in het veld is gekomen, dacht ik voor Aaron Sleurink. Dus een 1 wissel aan de kant van VSCO. Ik verwacht eigenlijk nog wel meer wissels in deze tweede helft, want er zijn maar liefst 9 of 8 wisselspelers op de bank. Er is keuze genoeg in ieder geval, maar of het voetbal te goede komt, is altijd maar de vraag. En meestal is dat in ieder geval. In ieder geval, VSCO probeert weer op te bouwen. Probeert natuurlijk wel weer te doen aan die achterstand. Dit is natuurlijk een bal, Jan van Toever uit de achterhoede. Met een diagonale bal probeerde hij in ieder geval de voorhoede van VSCO aan het werk te zetten. Maar dat lukte niet. De bal was te scherp. Hij kwam dus in de handen van de Dracht. En het is nu BVF die heel langzaam weer gaat opbouwen. Over de rechterkant. Er komt nu een diepe bal en daar kan Luc van der Weg net bij. En dat is maar goed hoor, want anders had VVF een vrije doorgang. En de bal ging heel snel naar voren toen richting Hans van Rensselaer. Maar goed, die wordt in ieder geval de voet vastgezet door de speler van verdediger van VVF. Nou goed, in ieder geval zo'n minuut 10, 12 gespeeld in deze tweede helft. De stand dus 0-1 in de voordeel van VVF door de doelpunt van Van Rens.
0: Oké, 0-1 daar bij VSCO. Goed, ik kijk even wat Jan nog te melden heeft. Ja. De rust is in ieder geval hier aangebroken, Jan. We hebben nog 3 kwartier te gaan, plus nog penalties, hè?
2: Ja, en die penalties ook weer 3 stuks voor allemaal. En elke gescoorde strafschop is een punt. Mm-hmm. Dus we staan hier nu nog op 1-1 en zijn er dat tegen Jeanette? Ja, die heeft goed verstand van voetbal.
0: Ja, zeker.
2: Die 1-1 was terecht, zegt Jeanette. Dus vond ik ook hoor. Dat is het wel. Tade kreeg net nog vlak voor het einde van de eerste helft nog een paar behoorlijke kansen. Die ene die had erin gemogen van Rick Santing. Maar hij gaat er niet in. Dus dan telt hij ook niet. We gaan de tweede helft weer kijken. Ik hoorde al van mijn buurman die daarnet bij mij stond, een Elburger. Dat Elburger ook alles gaat wisselen zo'n beetje weer. Dus, en als ze dan al de verkeerde shirts aan trekken, dan weet ik
0: kom
2: het helemaal,
0: er helemaal niet meer.
2: Niet meer
0: dus, uit. Nee.
2: Dus en Tade zal ook wel volop wisselen hoor. Want er zitten wel jongens die normaal ook wel in de basis staan en zo. Dus die gaan ook wel volop wisselen. En dat mag hè, met dit toernooi. En dat gaan we ook wel zien. En ik denk waarschijnlijk al gelijk met de rust dat er een verse ploeg in komt. Het had even alleen wat minder wissels als Elburg, zie ik wel. Ja, dus die kunnen wat minder wisselen.
0: Ja, nou ja, vaak qua gezicht ken ik uit Elburg wel heel veel voetballers. Alleen ik ken er één heel goed, dat is Maxwell Duin. Nou, dat is nog familie, dat moet ik aan zwaar kennen. Hè?
2: Ja, dat is dan wel, En die Duin, dat is wel een bekende voetbalfamilie in Elburg. Hè?
0: Zeker, ja, zijn vader was vorig jaar assistent trainer nog bij Elburg. Dus,
2: maar hij heeft voor mij ook nog gevoetbald.
0: Ja, klopt.
2: Kan dat?
0: Ja, klopt. Ja.
2: Ja, ik kende nog wel een aantal van de namen van vroeger, zeg maar. Ook van Hadde, de Elskampjes, dat is ook altijd al.
0: Ja, van een voetbalfamilie. Ja, klopt.
2: En van Tuls. Ja. En dat soort jongens. En dan zie je dan toch wel weer kleinkinderen.
0: Dat is voetbal. Ja, maar Jan, daar hadden we het over. Dat het voetbal dan toch in de genen zit. Bij Ovias had je die van Tulletjes ook. Hè. Dat waren, Paden was een goede voetballer. William was een goede voetballer. Wilfred was een goede voetballer. Zit toch ook wel een beetje de genen, hè?
2: Ja. Van een heleboel, hoor. Want zo kun je bij Ovias ook inderdaad een aantal aantal voetbalfamilies wel eruit halen.
0: Janssen heeft vaak tegen mij gezegd, onze vroegere voorzitter die overleden heeft, die zegt, je ziet het vaak ook al aan pa en ma. Want die komen 's morgens al op het sportpark bij de kinderen kijken. En hoeft daar niet altijd een goede voetballer bij te zitten. Hij zegt, maar er zijn er ook een aantal. Die sturen de kinderen 's morgens naar de voetbal. Want ma die moet ramen lappen en pa die is druk. En de kinderen moeten zich overdag... Dan komt er wel eens een uitschieter bij, maar vaak zit het toch in dat de hele familie ook meegaat naar het voetbal. Hè?
2: Ja, ja, zeker weten, zeker weten. Er wordt meegeleefd, ook met trainingen en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Ja, en je ziet wel, als ze echt goed zijn, dan gaan pa en ma vaak ook nog mee naar de training van Heerenveen,
0: ja.
2: Vitesse of wat ook en zo. Hè. En dan heb je natuurlijk de hele goeie. Maar bij OVOS, bij alle verenigingen, je moet gewoon een basis hebben. En je moet gewoon jongens hebben die uit goede hout gesneden zijn.
0: Ja, maar die basis die komt toch af van huis uit vaak, Jan?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Als er niet gestimuleerd wordt om te gaan trainen en om dingen te gaan doen, dan komt het er ook niet uit.
0: Nee. Stukje muziek nog.

0: Zo, even we ontbreken even de plaat, want we hebben een telefoon vanaf Oosterwolde. Als het goed is, is Bert aan de telefoon. Ja, Bert.
1: Ja, ik kijk hier nog steeds tegen de 0-1 achterstand aan voor VSO tegen BVF. En ja, VSO is wat aan het doorwisselen, dus ik zal jullie in ieder geval besparen met al de namen die dus eruit en weer inkomen. Maar goed, in ieder geval VSO wisselen door zoals verwacht. En dat doet BVF ook in dit geval. Ik moet nog iets terecht zetten. Ik heb gezegd dat Dominique van der Grift, in het begin van de wedstrijd, heb ik dat aangegeven als voorbeschouwing dat hij nog geopereerd moest worden, maar die is inmiddels geopereerd. En de verwachting is inderdaad wel dat het nog wel enige maanden op zich laat wachten voordat hij weer in ieder geval binnen de lijnen zal verschijnen. Maar goed, in ieder geval de operatie is achter de rug en dat is in ieder geval wel een mooi ding. En ja, VSO probeert natuurlijk nog wel nog die gelijkmaker te forceren, maar komt niet echt tot kansen. Dus het BVF heeft het aardig goed op orde, de verdediger in ieder geval. En de andere wedstrijd die inmiddels ook gespeeld is hier op Sportpark Heugde, dat was AC Dronten tegen SVI. En dat is 2-0 geworden voor AC Dronten. En ja, dat betekent 3 punten voor AC Dronten. En de penalties heeft AC Dronten 3 penalties mogen nemen, met 3-2 opgewonnen. Dus AC Dronten heeft in ieder geval 6 punten overgehouden aan de volle winst overgehouden aan de wedstrijd tegen SVI. En SVI heeft nu 2 punten. Nou goed, voor elke de overwinning natuurlijk 3 punten, gelijkspel is 1 punt. En elke gescoorde penalty levert in ieder geval een punt op. Nou goed, dat is in ieder geval een bittere perspectief voor op de ploegen. Die mis je normaal gesproken net niet eventueel het eerste zou kunnen worden. Maar door die penalties kan dat nog eens een keer voor een verrassing zorgen. In ieder geval, de WVF probeert via de rechterkant op te gaan bouwen. En dat gaat dus niet lukken, want Ronald Muis die kan de bal gewoon oprapen. En die speelt de bal naar Ruben van der Kooi, die in ieder geval ook weer deel uitmaakt van de eerste selectie van VSO. En dus in ieder geval nu centraal in het centrum staat samen met Jan van Toeven. En er wordt in ieder geval een vrije trap gegeven aan de kant van VSO op ongeveer de helft van het veld. Het is nu Beert Bonestoor die ingevallen is. En die gaat die vrije trap nemen. Nee, die gaat het toch niet nemen. Die laat hij dus over aan, in dit geval, Steven van der Grift. Steven van der Grift nu aan de bal aan de rechterkant. Op het veld van VSO nog, op de helft van VSO moet ik zeggen. En Ronald Muis, die het keeper krijgt de bal terug. Inmiddels heeft Beert Bonestoor dus Jan van Toeven vervangen. Je ziet ze licht geblesseerd graag zojuist in het veld. En is het voorzorg, denk ik, met name dat in ieder geval het veld verlaten. Wij hebben hier inmiddels een ongeveer halverwege de tweede helft. Stand dus nog steeds 1-0 voor in het voordeel van BVF. Dus het biedt nog steeds perspectief voor VSO.

0: Zo, Boni M.
1: Heerlijk toch?
0: Ja, Bahama Mama.
1: Bahama Mama. Ik zit even hier een spraakgebrek.
0: Ja, spraakgebrek. Ja, ze zijn inmiddels weer begonnen hier, Jan.
2: Ja, inderdaad. Net begonnen, 2 minuutjes bezig. En volgens mij krijgen we de bui wel over nu. Want het begint er weer iets te rommelen en iets te regenen. Maar hopelijk niet de hele bui zoals bij Oosterwolde.
1: Mag je even storen?
2: Ja, dat mag.
1: Wat gaat er gebeuren als er echt onweer hierboven hangt? Wordt de wedstrijd al stilgelegd?
0: Hebben ze net in Oosterwolde gedaan?
2: Ja, net als in Oosterwolde. Net wordt het gewoon stilgelegd. En dan, als het weer veilig is, gaan ze weer verder, hopelijk.
1: Ja, dat hoop ik natuurlijk ook.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook langer duren. Maar bij VSO zijn ze ook wel weer doorgegaan. Dus ik schat dat het dan even tijdelijk is.
0: Ja. Ja, als de buien niet blijven hangen. Hè?
2: Ja, veiligheid boven alles.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: zeker weten. Dus, het is nog weinig van te zeggen. Deze wedstrijd, het kan alle kanten op. En nu hebben we even blessuretijd, dus ga maar even terug naar de studio en kijk maar even wat je
0: helemaal goed. Ja, we gaan gewoon muziek draaien, toch?
2: Ja, zeker. Goede muziek.
0: Oh,
2: dus,
0: we hebben eerst telefoon. Een beller. We hebben een beller. Goeiedag, Bert.
3: Goeiedag. Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
3: Ja, er is hier weer gescoord, in ieder geval op Sportpark Geheugde. Dus de wedstrijd tussen VSO en DVF. En het is niet VSO die op gelijke hoogte is gekomen, maar het is juist DVF die de voorsprong verdubbelt. Met 2-0 voorsprong komt. Ja, en daar ging net een foute paas van Steven van der Grift aan vooraf. Die een beetje slecht inspeelt net buiten de 16. En vervolgens de bal dus kwijtraakte aan een WVF-speler. En vervolgens wilde hij dat corrigeren. En dat ging een beetje te lomp, zal ik maar zeggen. En een overtreding, een gele kaart voor Steven van der Grift. En dat betekent 10 minuten van de veld af. En de vrije trap op de rand van de 16 werd beheerst ingeschoten door Jelten den Butter van namens WVF. En daarmee WVF dus op een 2-0 voorsprong zet. Ja, goed, dat is op zich natuurlijk wel jammer dat je op deze manier zo achter, of in ieder geval de achterstand ziet vergroten. Maar goed, het is WVF wel dat uiteraard de betere ploeg is. Speelde 2 klassen hoger natuurlijk. Maar VSO heeft het tot nu toe kranig weten te verdedigen. Maar goed, met heel veel wissels inmiddels in binnenveld zal de kwaliteit niet ten goede komen. En het zal VSO zeker niet meer langs zij komen. En hopen dat VSO in ieder geval de achterstand niet te veel laat oplopen. Want dat zou natuurlijk jammer wezen op basis van de inzet en het spel wat ze tot nu toe hebben laten zien. Stand is dus 2-0. Doelpuntenmaker uit de vrije trap, Jelte den Butter.

0: Wat stap.
1: Ik ben gewoon aan het genieten van de muziek. Je ziet dat ik ben een beetje mee aan het wiegelen.
2: Ja,
1: ik heb het gewoon helemaal, in de, helemaal naar mijn zin in de studio.
0: Toch? Ja.
2: Zeker weten.
0: Zit het lekker droog.
1: Ik leg mijn bed hier neer.
2: Ja.
1: Hey Jan, jij staat nog naar de wedstrijd te kijken. Ik ook uiteraard, maar ik zit er dan bij. Ik heb het wat comfortabeler als jij. Ja. Hoe gaat het op het veld?
2: Ja, nou ja, het is de tweede helft vind ik ESC wat meer wat het initiatief neemt. En dat resulteerde in een mooie actie van nummer 11. Even kijken hoor. Ik had zijn naam net. Maar Marcel ten Haven. Twee keer dat hij er mooi langs ging. En één keer dat ook in de strafschopgebied. Maar dat hij net iets te ver doorzette. En daardoor niet doelpunt maakte. En nummer 8. Even kijken.
0: Is je briefje nog droog?
2: Ja? Nou, niet helemaal meer, maar dan
0: lopen we door elkaar heen. Dan lopen we door elkaar heen.
2: En Danny Bovendorp is dat. Die had een mooi schot. En die ging ook net niet in de goal. Dus Elburg laat zich wel gelden. En kijken of dat ook om gaat gezet worden in doelpunten. En ik vind dat Harde aanvallend niet zo heel veel laat zien nog in de tweede helft. Dus we gaan zien wat dat verder oplevert. Maar ik vind nu dat ESC beter in de wedstrijd zit als Harde.
0: Oké, okay, nou we gaan even richting Oosterwolde. Even kijken hoe het daar loopt. Bet?
3: Ja, VSC zit in ieder geval niet in de wedstrijd op dit moment. Waar ik al een beetje bang voor was, wat ik net al zei. Ik hoop niet dat het te veel op gaat lopen, de achterstand. Maar het is inmiddels in ieder geval 3-0 geworden.
0: Oei.
3: Voor BVF een voorzet vanaf de rechterkant. Wat door de Jelte den Butter, de man die ook die vrije trap zojuist scoorde, binnen gewerkt. En daarmee komt het dus op een 3-0 voorsprong. En nu is VSO heeft enigszins geluk dat Janu Ossenwijer de bal van de lijn weghaalt. Anders was het al 4-0 geworden. Ja, VSO moet een beetje oppassen dat het niet helemaal van dat veld nu was gespeeld. We staan in ieder geval 0 tegen 3 voor de WVF. Deze wedstrijd gaat PSU uiteraard niet meer winnen. Hopelijk dat ze straks nog met de penalty nog iets kunnen rechtzetten. Maar goed, in ieder geval WVF 3-0 voorsprong. Doelpunten maken van Jelte den Butter.
1: Dankjewel Bert. En ik moet mijn excuses nog aan jou aanbieden, hè?
3: Ja, wil je dat doen?
1: Maar ik heb je wel een mooie naam gegeven.
3: Bert Visser, ja.
0: Bert Visser?
1: Ja, is helemaal niet mis mee, hè?
3: Maar die man is zo druk.
1: Die man is ontzettend druk en dat ben jij niet. Nee, jij bent wel duidelijker te volgen. Maar ik denk, ik las het net. Ik denk, ik moet toch even mijn excuses aanbieden. En voor de luisteraars, je denkt van, waar heeft ze het over? Nou, ik had
3: wie is dat eigenlijk?
1: Ja, wie is dat inderdaad? Is dat een nieuwe verslaggever of zo? Nee, dat is geen nieuwe verslaggever. Maar de vertrouwde hoi. Bert Schipper. Hoi Bert, we spreken hier zo weer. Ik had een artikeltje gemaakt en daar maakte ik van Bert Visser.
0: Oh, dat is dat zo?
1: Wel, dat heb ik wel vaker op een of andere manier. Ja. Ik wil hem altijd een cabaretier veranderen of iets dergelijks. Ik weet het niet. Maar laat hem maar lekker aan het sportverslaggeven blijven.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Dat kan ik denk ik beter als Bert Visser.
0: Ja, denk het ook wel. Ja, gaan we goed. Af. Ja. We gaan verder met Visser Z. Solo.

0: Het wordt voor jou niet gemakkelijk, Rob, Jan. Je moet die paraplu's allemaal voor je.
1: Ja, ja zeker weten. Ja, ik heb er net al een beetje over geklaagd. Maar je moet het doen met wat je hebt aan zicht. Hè.
0: En, ja, dat is dat. Ja.
1: Ik moet ook zeggen, die rugnummers van ESC, ze hebben mooie shirts hoor. Maar die rugnummers die kun je heel slecht herkennen. En dat maakt het allemaal ook niet makkelijker. En je kent de namen natuurlijk niet. Dus, maar ik vind dat, nu gaat het harde wel weg. En omspelen de doelman. En dan schiet hij hem in het zijnet. Geen doelpunt voor het harde. Maar dat is het eerste echte wapenfeit van het harde in de tweede helft. Dus ja, tot nu toe is het steeds meer ESC wat aanvallende ambities heeft. En het harde dat is aan het verdedigen. En nu net komen ze er dus mooi uit. Dat had eigenlijk wel een doelpunt verdiend. Mooie aanval. Maar en snel uitgevoerd. Maar ik vind de tweede helft is toch ESC wat aanvallend wat beter als het harde. En hebben ook de nodige kansen gehad.
0: Ja, zo is dat. We gaan zo even weer naar het nieuws toe. Want het is weer bijna 4 uur.
2: Drie minuutjes inderdaad.
0: Ja.
1: Dus, wij zitten in de 63e minuut. 1-1 de stand nog steeds.
2: Ja. En het leuke is dat normaal gesproken zitten wij in de studio. Hè, als presentator, in dit geval de Gert-Jan Mulder. En dan zien we echt helemaal geen enkele voetbalspel. Maar nu zien we het dus gewoon allemaal voor ons. Dus als jij het dan even niet meer weet, kunnen wij het nog even voor je oppakken.
1: Ja, ja, dat anders bedoel ik. Ja,
2: die wetenschap gaan we richting het nieuws.
0: Anders, yes. zie je geen bal natuurlijk.
2: Nee, zie je helemaal.
0: Nee, we gaan dus naar het nieuws.
2: Een koppertje.
0: Ja, een koppertje.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N50 Hemmeloord richting Zwolle tussen Kampernoord en Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Weesup. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
7: Locominu.
6: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online www.chineesnoordveluwe.nl.

0: Interieurkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door accountantskantoor Timmer BV.
3: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Vrijzon. Zonne-energie voor iedereen.
3: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
5: Zo, daar zijn we weer.
6: Ja, we zijn weer terug. Ja, Jan, ik zag net toevallig vanwege die boeren allemaal met die vlag op die trekkers. Maar het mannetje hier tegenover, die kan het ook, geloof ik, of niet?
7: Ja. Die heeft wel een goede cursus gehad wat dat betreft. En wat krijgen we hier nu? Een strafschop. Ik draai me om, Geert-Jan.
5: Ja, dat gebeurt wel wat.
7: Er wordt iemand van het harde neergehaald. En de doelman die mag zien dat hij deze eerste strafschop van Elburg gaat stoppen. De Elburg mag een strafschop nemen van in de 72e minuut. Nummer 16, als ik het goed zie. En dat is op mijn papiertje Daan van Ommen. Nee, Brian Hellendoorn. Die gaat hem nemen. Hey, dat mag volgens mij niet. Maar... Ja, oh,
6: hij wordt gestopt.
7: Doelman redt hem.
6: En, hij gaat er
7: en in drie instanties gaat hij erin, jongens.
5: Ja
7: maar het is 2-1 voor... Oh nee, hij wordt afgekeurd. Hij wordt afgekeurd door de scheidsrechter. Wat er dan gebeurd is, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij keurt hem niet goed. En dat blijft er dus 1-1 hier in de 73e minuut. 1-1 de stand. Hij wordt om mij duisterer.
5: Ja, ik weet het ook niet. Ja, nou ja,
7: wordt hij afgekeurd.
5: Niet zoveel om mij te vragen.
7: Het blijft 1-1 dus.
5: En we gaan stoppen hier met zachtjes regenen.
7: Ja, zeker weer. De bui die is volop, Gert-Jan.
5: Nou.
7: Die waar je voor waarschuwde. En ik hoop dat hij er nu is. En dat ik niet als ik straks naar huis moet fietsen. Want...
5: Oh,
7: ik heb alleen maar een t-shirt, Jan.
5: Oh.
6: Het zou tegen 3:15 droog worden. Tenminste, dat zegt Rada. Dus,
7: we
6: wachten hem even af.
7: Hey, maar het had een paar keer weer van zich afgebeten in de tweede helft. Het laatste stuk. Dus kijken wat dat geworden is. Hier onze trainer Arjan ten Hoven van DSV. Die staat hier ook. En die moet natuurlijk even kijken wat zijn volgende tegenstander... Hoe die voetbalt. Hè? Oh, dat weet je wel, toch, Erwin?
8: Ik sta hier maar droog is.
7: dat is het hoofddoel, hoor. Ja, dus die heb ik even hier. Staat hier naast mij. De trainer van DSV. We gaan even kijken nog naar het laatste kwartier van deze wedstrijd. En de strafschoppen natuurlijk nog. Maar het is weer gezellig druk hier voor mij, dus ik zie weer steeds minder.
5: Ik denk dat wij nog meer zien dan jij. Ja,
7: dat voor mij wel hoor. Ja, jullie zitten net weer iets hoger nog.
5: Ja.
7: Maar ja, tussen de paraplu's door en mensen allemaal. Dan houden we droog hier in ieder geval.
5: Zo is dat, oké.

0: Ik weet dat George Baker was, geloof ik, drie, zei ik. Ik meen al dat ik zijn stem hoorde.
1: Ja, ja.
0: Terwijl dat George Baker nog aan het zingen was, heeft Dries geluid iets achter gezet, want we hebben een telefoontje van Bert Schipper. Bert.
2: Ja, goedemiddag. Ja, hier is de wedstrijd tussen VSU en WVF inmiddels afgelopen. De stand is 3-0 gebleven in het voordeel dus van WVF. En dat betekent dat WVF 3 punten mag bijschrijven. En ja, zoals ze doen gebruikelijk, wordt er dan daarna penalties genomen. Elke partij mag 3 penalties nemen en voor elke gescoorde penalty komt er een punt bij. Nou, WVF die wist 3 keer het net te vinden vanaf de penalty stip. En dat betekent dus dat zij 3 punten bijkrijgen en op 6 punten komen. En VSU wist 2 keer te scoren uit de 3 penalties. Je krijgt dus 2 punten. En SVI heeft verloren vandaag van AC Dronten met 2-0. Dat betekent dat AC Dronten ook 3 punten heeft plus 3 punten uit de penalties. En SVI scoort ook 2 doelpunten. Dus die heeft ook 2 punten. En op dit moment is de wedstrijd tussen even kijken, Epe en Kuwait Kampen nog gaande. Daar is de rust om. In ieder geval 2-0. Maar goed, daar ga ik niet meer allemaal op wachten. Want ik ga zo naar de verjaardag toe. Maar in ieder geval bent u bijgepraat. Maar aan dinsdagavond.
1: Dinsdag,
2: speelt VSU om 8 uur hier op het sportpark de Heugde tegen SC Epe. De tweede wedstrijd van het Berend Ozemonte Boys. Dus nu in VSU, dus verloren met 3-0 en 2 penalties gescoord. En ja, de mannen kunnen nu naar de kleedkamers en die kunnen in ieder geval straks denk ik nog een lekkere versnapering gebruiken. Dus ik wens iedereen in ieder geval een heel goed weekend. En graag tot dinsdagavond.
0: Ja, Bert, dan kun je eventueel dinsdagavond kun je dus inbellen. Je mag je Lucie ook gebruiken als je dat wilt. Maar dan zitten we in de studio van Elber. Dus dan weet je dat in ieder geval.
2: Ja.
1: Nou, Bert.
2: Helemaal goed.
0: Oké.
1: Okay. Hartstikke bedankt, Bert.
0: Bert, bedankt.
2: Doei, doei.
0: Goed weekend verder. Hoi, hoi. Terwijl dat hier de regen met bakken uit de lucht valt.
1: Want was net nog een doelpunt, Jan, of niet?
0: Nu echt hard. Werd er ook hier nog gescoord, Jan?
3: Ja, zeker weten. Het heeft de stand op 1-2 gebracht. En,
0: 2-1?
3: Doelpunt...
0: Oh, 1-2?
3: Ja,
0: oh, 1-2.
3: Volgens Sorry, Jan. De Veluwe Cup is het 1-2.
0: Sorry, Jan.
1: Ja,
3: wel op eigen terrein, maar ze staan als uitclub geregeld. En de doelpuntenmaker Stantimmer, volgens mij, wat ik aan informatie heb meegekregen. De aanvoerder van Tadde. En hier is het nog steeds 1-2, want de doelman van Tadde die pakt die bal op. Maar het is inderdaad, jongens, het is opgehouden met zachtjes regenen. Nee, het gaat met bakken de lucht.
1: Gaat bakken de lucht.
0: Eerst kon je door de paraplu het niet meer zien en nu door de regen.
3: Nu door de regen ook niet meer, hoor. En de mensen allemaal voor mij, maar ja, dat mag allemaal,
0: hoort
3: jongens.
0: Erbij.
1: Gezellig,
3: geen
1: toch?
3: Probleem.
1: Gezellig druk.
0: De een die één krijgt, lachend achterom, de ander kijkt boos achterom. Dan hebben we een stap weer van opmerking.
3: Jongens, allemaal
0: nee,
3: lekker.
0: Nee hoor, heren, lekker blijven staan, mooi droog.
3: Ik bedoel
0: zo.
3: Het niet verkeerd, jongens. Het is allemaal, het is ook hartstikke druk, hè, joh.
1: We moeten die klebbies langer maken van de studio. Dan kunnen nog meer mensen onderstaan.
0: Ja, zeker. Ja. Nee, vorig jaar.
3: Er komt weer een kans voor Tadde. Nee, die gaat net naast gekopt worden.
0: Vorig jaar waren wij in Doornspijk. Ik zie net toevallig de trainer wat spelers van Doornspijk. Tenminste, in ieder geval zie ik hier staan. Maar toen was het prachtig mooi weer. Geen drup regen gehad.
3: Nee, inderdaad.
0: En dat was een hartstikke, want het was nog hartstikke warm ook. Kan ik me nog herinneren.
3: Ja, zeker weten.
0: Oké. Okay.
3: Daar ging ik nu ook eigenlijk vanuit, maar
1: ja, dit gaan ze toch niet aan, zoveel regen.
3: Nee, daarom juist.
1: Nee, nou, in ieder geval, het is goed voor de grasmat. Dus.
3: Oh ja, daarom juist. Zeker weten. En die ziet er nog goed uit.
1: Die ziet er goed uit, ja. Eerst muziek draaien?
0: Ja,
1: is dat toch wel?
0: Ja, is prima.

0: Ja, Dries, toen was alles nog koek en ei tussen de beide zusjes.
1: Ja,
0: dat
1: ja,
0: is,
1: ja.
0: is verleden tijd.
1: Ja, ja.
0: Ze praten gelukkig helemaal niet meer met elkaar.
1: Hebben we mooie nummers gemaakt, absoluut.
0: Zeker, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja hoor.
1: Ja.
2: Zeker.
1: Zeker.
0: Hoe lang hebben we nog te gaan, Jan?
2: Ja, we gaan de 85e minuut zitten we. En de 1-2 standen zie je nog steeds voor het harde. Wat je bijna... Wat ik tussen de paraplu's door kon zien, is het een schot geweest. Maar geen kans echt voor het harde. Maar het harde, dat staat comfortabel voor. En ja, kijken of ESC er nog wat, de laatste 5 minuten, dus er nog wat aan kan doen. Om die stand wat draaglijker te maken en eventueel naar een overwinning om te zetten. Ja, het was hier al hartstikke gezellig en druk. En, net voor mij met die regenbui. Maar nu gaan de mensen allemaal weer aan de kant staan. En om het beter te zien. En dan kan ik het ook weer beter zien. En eigenlijk had ik mezelf het makkelijker kunnen maken door aan de overkant op de tribune te gaan zitten, zeg maar. Maar daar was het ook aardig druk. Dus ik denk hier gezellig bij de mannen in de studio. Maar de kantine die is ook hartstikke druk. Dus die heeft er ook wel baat bij dat weer hier zo. En kijken, nou, het harde speelde me een beetje rond. Net dat, Hielke van Schoten, die kon een bal niet binnenhouden. Nou, die schoot hem ook ergens de bos in, daar zo. En die hebben we hier bij het harde ook genoeg natuurlijk. Maar we hebben weer een andere bal en dus spelen we ook weer verder. En het is nu het harde wat een beetje controleert en een beetje rondspeelt. En ja, kijken of ESC nog aan de bal kan komen, want dat zit er nu eventjes niet in. En daar gaat Stan Immers weer... hoe heet hij ook weer? Stan Timmer.
0: Stan Timmer.
2: Immers is een andere speler. Maar... Stan Timmer, liep mooi op. En ja, dat is wel een goede voetballer ook. Hoor. Die heb ik al jaren meegemaakt hier zo. En ik had net met Gert-Jan over. Luc Struik.
0: Ja.
2: Die missen ze een beetje als aanspeelpunt in de voorhoede bij het harde. Maar die is nog een tijdje geblesseerd. En die hoopt zo rond de competitiestart weer een start te maken. Maar die is nu nog te geblesseerd, zeg maar. Dat was hij al aan het einde van vorig seizoen. Dus ja, dat gaat hij... dus hij heeft hij niet gered naar het begin van het seizoen. Dus, maar als hij in de competitie er weer bij is, dan is dat een gevaarlijke pion voor het harde.
0: Zeker een versterking voor het harde. Want er zijn al meer kapers op de kust geweest, hoor ik net
2: ja,
0: wel.
2: Ja, okay. Ja. Want ik had hem al eens gepolst bij mij in de lesauto. Maar ja, daar trapte hij niet in. Maar WHC heeft ook al eens een keer naar hem geïnformeerd. En dan was hij ook al een heel eindje. Maar ja, toen raakte hij ook weer geblesseerd. En daardoor is daar ook niks van gekomen. Maar dat is wel een hele goede voetballer hoor.
1: Ja. Oh ja! Ja.
2: Hey, en daar gaat een bal. Die gaat er zo in. Ik draai me om en ik zie... nummer 11 volgens mij van ESC, dat is Marcel ten Haven. Die scoort hier zo de 2-2 uit het niets. Hij wou een voorzet geven en die bal die gaat over de doelman heen en die ging er zo in. En ja, 2-2. Die tellen wel in ieder geval. Hè?
1: Zo is dat.
2: Ja, dat was een schot op doel hoor ik hier van mensen. Dus ja, dan neem ik dat gelijk aan. Een mooi schot op doel.
1: Ja.
2: Maar de 2-2 staat hier in de 89e minuut. Dus we hebben nog een paar minuutjes te gaan. Dus die 2-2, dat kon wel zo ook de eindstand zijn, jongens.
1: Eerst al muziek draaien, dan gaan we straks even het laatste puntje meenemen.
2: Ja, en de strafschoppen.
1: Ja, toch.

0: je plaat draait, dan krijg je altijd dorst.
1: Deze, pina colada. Ja. Wat een schaamvries?
0: Jazeker.
1: Ja,
0: ik heb zeker. Ja. Ik kreeg nog een berichtje van Alexander. Alexander uit Oosterwolde.
1: Uh-huh.
0: Die zegt van, wat een leuke muziek.
1: Zo.
0: Ja, dus,
1: die kun je weer in de zak steken. Dus die hebben we in ieder geval weer meegenomen. En dat allemaal, dan wordt er dus ook geluisterd.
2: Ik ben het wel eens, jongens. Ik ben het wel eens, hoor. Ja. Muziek is ook goed.
0: Ja, dat is mooi.
2: Maar altijd, hoor.
1: Ja. Ja. Ja.
2: En we zijn aan het eind van de reguliere speeltijd 2-2 de stand geworden hier zo bij ESC tegen het Harde. Hè? Want ESC staat als thuisclub, Gert-Jan. En 2-2 dus de stand. En nu gaan we de strafschoppen nemen. 3 voor elk. En dan kun je voor elk strafschop kun je een punt pakken voor de einduitslag.
0: Ja, die gaan ze nu nemen, denk ik. Ze zijn de...
2: Als het goed is wel.
0: Oké, nou dan gaan we er even op wachten, denk ik. Oh, je krijgt wat informatie, zo te zien. Hij heeft de leesbril niet op.
2: Ja, hier staat SVT de ESC, maar als ik hier kijk naar het wedstrijdformulier, dan zie ik dus ESC.
0: Ja, het is me. Ja.
2: Ja. Dus, ja.
1: Maar in principe maakt het niet zoveel uit. Het is toch gelijk gebleven 2-2. Dus,
0: stand maakt niet uit. Nee.
1: Daarom.
2: En ze hebben ook allebei hun eigen shirt aan. Dus wat dat betreft, niks aan de hand. En dus de 2-2 maakt ook niet uit.
0: Nee, hè?
2: Nee. Kun je allebei, ik zal even kijken wie voor
0: staan er klaar, dus.
2: de strafschop neemt. Die begint. Daan van Ommen. Die hoor ik hier. Die neemt de strafschop. En doelman, even kijken. Want hij heeft geen nummer. Maar ik neem aan dat het Mark van der Streek nog is. Die in het doel staat bij het Harde. Dus kijken of hij hem gaat benutten. Ja. En die wordt veilig ingeschoten door Mark van der Streek.
1: Door en, Van Ommen.
2: Mark, wacht even. Wat zei je nou?
1: Wie stond er in doel?
2: Ja. Oh ja. Ja, sorry hoor. Daan van Ommen.
1: Daan van Ommen.
2: Maakt die scoren voor de ESC. En Mark van der Streek,
1: de keeper,
2: die staat in het doel.
0: Zie je. Helemaal weer op de hoogte.
1: Nummer drie.
2: Dat is Stan Timmers. Oh ja, aanvoerder.
0: Hoppakee. Ja.
2: Die scoorde hem ook mooi op doelman. Wie is die doelman?
0: Weet ik veel.
2: Joost of...
0: Joost mag het weten.
1: Van der Streek.
2: Sebastiaan. Ja, het kan Disselhoff zijn.
1: We missen hier Ton wel.
0: Ja, hè?
1: Ja. Als Ton nog even naar
0: deze die was hier net wel een keer.
1: Ton was hier de hele dag. Ja,
0: Die wordt tegengehouden.
2: En die mist hem.
0: Die wordt tegengehouden.
2: En wie nam die?
3: Heldoorn.
2: Nam hem voor ESC en die miste de bal. Doelman die redde. En dan... gaan we nu naar de tweede van het Harde.
0: Ja, die moet het dan ook tegenhouden. Want anders dan...
2: Daarom. Even kijken. Nummer 19 van het Harde. Zie ik dat goed? Nee, ik heb geen 19 hier op het formulier staan. En die schiet hem wel goed in ook. Bram van der Worp, die nam de bal. Feilloos, die maakte tweede voor het Harde. En ik zie nummer 33, zag ik toch staan daar van ESC. Nummer 33, en dat is Sebastiaan Loes. Of wat staat hier, Hoest?
0: Ja, die gaat er ook in.
2: Ja.
1: Feilloos.
2: Feilloos gescoord door... Weten jullie het? Hebben jullie het gezien?
0: Nee.
2: Bonen? Ja, ik ook. Ik ben er twee van. Elburg, dan moet ik hier kijken. Marijn Bonen, die scoorde de tweede voor Tadewel. En nummer 12 hiervan Tadde die mist hem.
0: Weer?
2: Nee. En dat is, even kijken, nummer 12.
0: We staan weer gelijk nu dan. Hey?
2: Reno van Putten, die miste de bal voor Tadde. Dus
0: daar waren ze.
2: Allebei 2-2. Ja. Twee gescoord. Allebei. En één gemist.
1: In ieder geval, Jan, probeer het toch de volgende keer dat het harder weer moet voetballen. Dat we Aart Veldhuizen hier krijgen. Want die kent natuurlijk alle spelers.
2: Ja, ja,
1: Aart,
2: ja, ja.
1: Is mijn collega bij ESC. Die normaal het altijd voor mij door hebt als ESC moet voetballen. Tenminste thuis.

0: Ja, en dat wordt dan vanuit de Loo Studio. En dat is ook...
1: Dinsdag vanaf de Loo Studio. Alle twee wedstrijden beginnen om 7 uur.
0: Oh,
1: vanaf de Loo Studio aanstaande dinsdag. Nou ja, Jan, dan hoop ik dat jij hier weer bent.
2: Ja.
1: Voor de wedstrijd Overjas tegen de Harde. En Arnold Verriesen, die is woensdag 19 juli hier op het Sportpark Schijnt voor de wedstrijd ESC DFV 61.
3: Nee, ik denk 19 augustus, maar...
1: wat zei ik dan? Juli. Meen je dat?
0: Ja, dat hebben we gehad.
3: Okay. Maar dat maakt niet uit.
1: 19 augustus, 7 uur ESC DFV 61. Dan zaterdag 22 augustus om 12:30 SV het Harde tegen DFV 61. En om 14:30 OVIAS tegen ESC. En dan hoop
3: heb je ze?
1: Dat sowieso hier de drie verslaggevers. In ieder geval 2. Als het eventjes kan, 3. Want ik moet met Jeanette nog overleggen. Want ik heb met Geert... Staat een lijstje van Geert. Nu weet ik niet of Geert er aanstaande...
3: Ja, die 22e, volgens mij was hij er.
1: Dat hij er is, hè? Ja, dat meende ik ook al. Dat goed
3: hij
1: gezien
3: had wel heb. Een aantal later dat hij niet kon.
1: Nee, juist.
3: Welk je wel.
1: Maar dan hoop ik in ieder geval dat hier dan...
0: Dan is het gezellig.
1: Hebben we 3 verslaggevers. Kijk, Jan die... Voor Jan is het toch een beetje moeilijk natuurlijk. Omdat hij van Overjas kent hij natuurlijk de ins en outs. Het is voor hem helemaal geen probleem. Ja, komen dan 2 andere ploegen tegenover elkaar te staan. En je moet de nummers ook nog niet zo goed kunnen zien. Zoals je bij Elburg kon zien. De rugnummers die waren een klein beetje... Ja, die waren een beetje moeilijk te lezen. En dan wordt het wel eens een beetje...
3: Weet je wat het punt is? Als ik de bril opzet... Zie ik de letters daar verderaf niet?
1: Nee, en als je de bril af hebt, dan zie je de letters kort bij je niet.
0: Dan moet je zo'n half brilletje doen. Daar je overheen kunt kijken.
1: Ja.
3: Dat heb je goed, maar die heb ik niet. Dus,
0: dan staat ook een stuk geleerder dan.
3: Klopt. Inderdaad.
1: Maar in ieder geval, dat is betreffend.
3: Dinsdag wat mij betreft.
1: Dat is het voetbal. Wat we nog krijgen. Dus nou ja, Jan, en dan beginnen we zo met de beker alweer. Overjas moet nog voor de beker?
3: Overjas moet voor de beker thuis de eerste wedstrijd 29 augustus uit mijn hoofd.
1: En dan ben je er ook?
3: Dan ben ik er ook wel, ja. Dan moeten ze thuis tegen... Ja, moeten uit naar Hattem en uit naar Dedemsvaart. En thuis tegen... Ja, een goede vraag.
1: Nou ja, dat zien we volgende week. Alleen 29 augustus ben ik wel blij dat er nog een paar bekerwedstrijden zijn. Want 29 augustus moet WHC uit, geloof ik, naar Flevoboys. Maar dan zit Arnold op Ameland. Dus Arnold is er dan niet bij.
3: Nee.
1: Die wedstrijd. Maar we hebben in ieder geval toch een volledige Noord-Veluwe sportsmiddag. Omdat we dus bekerwedstrijden hebben. En dan meen ik 12 september, dan begint ook de competitie weer voor...
3: Ja, voor ons.
1: Voor
3: jullie. Even kijken, 29 en dan die week erop. En dan inderdaad zou 12 augustus kunnen zijn.
1: Ze zeggen altijd met de schapenmarkt begint de competitie.
3: Ja.
1: Dat is mij
0: altijd verteld. Oké.
3: Tot ziens.
0: Ja, nou hartstikke bedankt Jan.
1: Ja,
0: de microfoon die wordt wel gebracht. We gaan wij nog gewoon muziek draaien tot dan?
1: Een stukje muziek draaien.
0: Ja, ik weet niet of ze boksen buiten, die kunnen we opruimen of die kunnen nog even aan of zo.
4: Jongens.
0: We gaan nog wat muziek draaien tot nieuws denk ik.
1: Gaan we doen.
0: Ja.

0: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
1: Hout- en bouwmaterialen, doe-het-zelf-shop, pelletkachels, tuinhuisjes en veel meer materialen voor uw tuin.
2: U zult verbaasd staan over ons assortiment. Bij Houthandel van Gelder aan de Voskuilenduik 4 in Hattemerbroek slaag je zeker weten.
1: Betrouwbaar, degelijk en scherp geprijsd.
2: Bij vragen of meer info 038 376 0173 of bezoek onze site houthandelvangelder.nl.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
4: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag. 8 euro per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf 9,50 euro per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Dries Smit, Gert-Jan Mulder en natuurlijk de verslaggevers van de afgelopen 3 uur van Noord-Veluwe Sport. Of was het nou langer? Ik weet het niet, maar ik al. Ze stonden op het voetveld van SV Tijden, want het Rabobank toernooi is weer begonnen. En dat is dus de hele week lekker voetballen met clubs uit de omgeving. Tharde, Elburg, Doornspijk en Oldebroek. Ja, makkelijk zat. Maar we zijn begonnen met de alarmschijf van deze week, met name van het jaar 1976. Jimmy James en de Vagabonds met Now is the Time to See the Light. Ja. Yeah. Nou is de time. En vanmorgen, ik stond om 6:30 dat ik buiten stond. En de bloemen water te geven. En die dacht, klaar, dan heb ik mijn plicht gedaan. En 1,5 uur later stond er buiten te regenen. Die dacht, hup. En toen een uur of 11, toen stonden we weer, ik was in Epen. En toen dacht ik, regende het alweer. En vanmiddag was ik in Eikerk. En toen had ik ook wel weer van, jongens, de derde keer dat het regent. Willem, wees blij dat het even regent. Want het is zo verschrikkelijk lang de droog geweest. En ik heb de bloemen dan gewoon weer even buiten gezet, als ze water kunnen krijgen. Dus ze kregen wel water, maar in ieder geval regenwater is altijd beter als normale water uit de kraan. Maar ik hoop wel even dat het nog even een tijdje even zo doorgaat. Maar ja, vooruit, hup. Moet ik gewoon weer afwachten. Ze hebben het aangegeven van wel, maar je weet het nooit. Maar in ieder geval de alarmschijf Jim James en Vagabonds. En Now is the Time. En na de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Walk On.

Ja, wat had die mooie stem, hè? Roy Kelton Orbison met Walk On. Op 15 augustus 1939 gaat The Wizard of Oz in première in de Crowman's Chinese Theater in Hollywood. Deze bioscoopfilm betekent de grote doorbraak voor Judy Garland. Ze speelt de rol van Dorothy. In The Wizard of Oz zingt zij Over the Rainbow. Judy Garland heeft deze compositie van Harold Arlen en A.J. Harburger op 28 juli 1939 opgenomen. Over the Rainbow van Judy Garland wordt bij Decca Records uitgebracht. Hij komt op 9 september 1939 binnen in de Amerikaanse hitparade. Over the Rainbow bereikt daar de vijfde plaats. Het wordt in maart 2002 uitgeroepen tot het beste liedje van de 20e eeuw. Laten we anders luisteren dan.

Judy Garland met Over the Rainbow uit de film, dus The Wizard of Oz. We gaan naar de albumlijst van top 2009. Op 15 augustus 2009 stond de verzamel-LP van Michael Jackson. Die stond op nummer 1 en bleef daar 2 weken staan. The King of Pop, Michael Jackson. Ik heb gekozen voor Heal the World.

Heal the World van Michael Jackson. Ja, vanmiddag, voor ik hier naartoe ging, heb ik nog een filmpje gekeken over het land Neverland. Ja, dat, waar hij woonde dan. En nou ja, dat was ook... Ja, nu is dan helemaal... ja, tenminste, dat was 3-4 jaar geleden. Is alle spullen zijn eruit gehaald en ja, laat ik zo stellen. Maar als je dat zag, hij had een... ach, daar had hij de... de Oscar was uitgereikt voor de film Gone with the Wind. Had hij, ja, hij vond dat beeldje wel mooi, die Oscar. Had hij 1,5 miljoen voor betaald en die stond in een hoekje. Nou, ja, ik kon ze geen niet opnoemen van alles wat hij mooi vond, moest hij ook hebben. Had ik het zo stellen. En dat stond dus ook op Neverland. En ik dacht, jongens, ja. Hè? Maar ja, hij is er al niet meer. Nee, al die jaren niet meer. We gaan naar Frank Sinatra toe, want Frank Sinatra neemt op 15 augustus 1955 Love and Marriage op. Deze compositie van Jimmy van Heusen en Sammy Kahn ligt vanaf 17 oktober 1955 in de Amerikaanse platenwinkels. Hij bereikt daar de 5e plaats in de Amerikaanse hitparade. Love and Marriage van Frank Sinatra wordt sinds 1987 10 jaar lang gebruikt als de tune van Married with Children. Dankzij de populariteit van deze televisieserie wordt Love and Marriage in 1991 in Nederland opnieuw uitgebracht. De single behaalt de 9e plaats in de Nederlandse top 40.

Ja, feestje. Als je zo hoort van James Last, de Orange Blossom Special. En waarom? Ja, in Duitsland staan op 15 augustus 1969 en op 15 augustus 1971 twee LP's van James Last, Non-Stop Dancing 8 en Non-Stop Dancing 12, staan op nummer 1 in de LP top 50, wat in Duitsland was. Of kan ik wel 100 zijn, dat werd ik niet, maar niet gevallen. James Last met de Orange Blossom Special. Ja, heerlijk. Maar ja, dat zie ik André Rieunen niet zo gauw doen. Maar ja, jammer dat er is niemand weer opgestaan. Die zegt van jongens, van James Last is overleden. En we gaan verder met een andere dirigent, laat ik zo stellen. Nee, dat is gewoon, toen was het afgelopen. En, of die jongens toch, die zullen wel verder zijn gegaan in de muziek. Maar ja, niet meer zo groot als toen de tijd met het orkest van James Last. Was altijd wel mooi om te zien op tv, op de Duitse tv. Ja, we gaan naar 1958, want op 15 augustus 1958 wordt tijdens een privéceremonie in zijn ouderlijk huis in Lubbock in Texas het huwelijk gesloten tussen Buddy Holly en Maria Elena Santiago. Hun huwelijk duurt nog geen 6 maanden. Op 3 februari 1959 komt Buddy Holly dus bij een vliegtuigongeluk om het leven. That'll be the day, hier is Buddy Holly.

Jamaica, een hit uit het jaar 1982 voor Bobby Caldwell. En Bobby Caldwell, ja, die mag vandaag zijn 75ste verjaardag vieren. En dat zal hij ongetwijfeld doen. Tenminste, als hij al wakker is, ja, want het is een Amerikaan, dus ja. De Britse zanger Roger Whittaker trouwde op 15 augustus 1964 met Natalie O'Brien. En ze krijgen in totaal 5 kinderen. Ja, Roger Whittaker. En op 15 augustus 1976 staat The Best of Roger Whittaker, 4 weken nummer 1 in West-Duitsland. Toen nog West-Duitsland. The Last Farewell, Roger Whittaker.

Dave Clark 5, Catch Us If You Can. En de Dave Clark 5 tekende op 15 augustus 1964 een contract met de filmmaatschappij MGM. Zij zullen spelen in Having a Wild Weekend. De leden van de Londense biergroep zijn in deze bioscoopfilm 5 stuntmannen. Dave Clark is Steve en Barbara Venice speelt zijn vriendin Diana. Muziek zit er ook in de film. De Dave Clark 5 zijn te horen in Catch Us If You Can, I Can Stand It, Having a Wild Weekend and Sweet Memories. Onder de titel Catch Us If You Can gaat de film op 8 juli 1965 in Londen in première. In Amerika draait hij als Having a Wild Weekend in de bioscopen. De single Catch Us If You Can van Dave Clark 5 komt op 15 juli 1965 binnen in de Britse hitparade. Hij bereikt daar de 5e plaats. In de Billboard Top 100 komt Catch Us If You Can een plaatsje hoger, dus nummer 4. En in Nederland, ja, komt hij niet verder als nummer 25. We gaan naar een LP toe. Ja, dat was niet zo'n succesvolle LP voor In Excess. Welcome to Wherever You Are. Ja, één plaat die haalde de top 40 en de andere, ja, die kwam niet verder als ze tipperaar. Ik dacht, weet je wat doen? Gaan we een grote hit draaien van In Excess. Never Tear Us Apart.

Love is a Battlefield van Battlefield van Pat Benatar, single uit het jaar 1984. Maar in 1981 stond ze al met een LP, Precious Time, genoteerd in de Amerikaanse albumlijst. Ja, die kwam niet in Nederland uit, nee. Op zondag 15 augustus 1965 geven de Beatles een concert in de Shea Stadium in New York. Ze arriveren in een helikopter bij het stadion. In een gepantserde auto worden zij naar het podium vervoerd. Hier worden zij aangekondigd door Ed Sullivan. 56.000 uitzinnige fans zien de Beatles in een half uur 12 nummers spelen. De hele show wordt door de Amerikaanse televisieomroep CBS opgenomen. Een half uurtje, ja. De Beatles 1965, Babies in Black.

Beatles met Babies in Black. In Battle in New York begint op 15 augustus 1969 het drie dagen durende Woodstock Festival op het landgoed van Max Jasker. 400.000 hippies en muziekliefhebbers genieten van onder andere Jimi Hendrix, The Who, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash & Young, The Ten Years After, Sly and the Family Stone, The Grateful Dead, Arlo Guthrie, John Sebastian, Tin Hardin, Richie Havens, Santana, Creedence Clearwater Revival en Jefferson Airplane. Er overlijden drie mensen en er worden twee kinderen geboren. En een van die bands die optrad was Crosby, Stills, Nash & Young met de titelsong Woodstock. Tot na de klok van 6 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen begint op 18 augustus met een prachtig voetbaltoernooi. De Veluwe Cup 2026. Op Sportpark Schenk op het Harde strijden DVS 61, ESC, Opios en SW het Harde om de welbegeerde Veluwe Cup. Beleef mooie derbies, spannende wedstrijden en een gezellige sfeer langs de lijn. Neem familie, vrienden en buren mee en geniet van een sportieve voetbalavond op Sportpark Schenk. Wie pakt dit jaar de Veluwe Cup? Kom kijken en beleef het van dichtbij.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.

hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Esterbeerde van de Facebook-site The Cats Forever. En ja, het was een makkie vandaag. One Way Wind, de grootste hit van de Cats die ze hadden. En toch, het is een plaat die toch niet in Nederland nummer 1 werd. Ook niet in België. Zelfs in Duitsland niet, waar het wekenlang in de Nederlandse top 40, in die top 40 daar van Duitsland heeft gestaan. Maar er waren ruim een miljoen van verkocht. En ze hebben nog een hele speciale prijs gewonnen in Duitsland. De Duitse, de een of andere hond, dat weet ik dan wel. Maar nee, het is geen nummer 1 geworden. Maar het was wel de grootste hit voor de Cats in hun bestaan. Ja. Want in de Nederlandse top 40 bleef hij 14 weken staan. En de hoogste notering was nummer 3 die ze hadden. Ja, maar ja, vanuit Hup. En er zijn ook heel wat platen die gecoverd zijn. En in Duitsland was dus de gouden hond. En gewoon in Nederland waren er al bijna 130.000, 140.000 singles van verkocht. Dus wat dat gaat. Het was een hele goede plaat geschreven door Arnold Muren. En van de JLP, wat heet, we draaien gewoon de single op. En dan krijg je de B-kant. En die plaat heb ik uitgekozen. Country Woman, de Cats voor de tweede keer.

Country Woman van de Cats en geschreven door de liedzanger van de Cats, ja, Piet Veerman. In de Atlantic Studios in New York neemt Bobby Darin op 15 augustus 1966 If I Were a Carpenter op. Dit liedje is een compositie van Tim Hardin. If I Were a Carpenter van Bobby Darin komt op 24 september 1966 binnen in de Billboard Top 100. Hij bereikt daar de zesde plaats. In de Nederlandse top 40 blijft If I Were a Carpenter op 8 steken. Als dank schrijft Bobby Darin voor Tim Hardin A Simple Song of Freedom. Deze single bereikt op 30 augustus 1969 de 50ste plaats in de Billboard Top 100. In ons land bereikt de Simple Song of Freedom van Tim Hardin de 15e plaats in de Nederlandse top 40. Bobby Darin is 37 jaar als hij op 20 december 1973 in Los Angeles overlijdt na een hartoperatie. Tim Hardin sterft op 29 december 1980 op 39-jarige leeftijd in Los Angeles. Ja, aan een overdosis. Dus. Ik heb vorige week was een filmpje op YouTube van de acteurs die dan op jonge leeftijd beroemd zijn geworden. En ja, die op hele jonge leeftijd waren overleden. Ja, jonge leeftijd ongeveer tot de jaren 40 ongeveer zoiets. Maar als je dan ziet hoeveel mensen er dan, hoeveel acteurs er zijn overleden aan overdosis. En hoeveel mensen, of hoeveel acteurs er zijn overleden, dat is gewoon. Gewoon een pistool gepakt hebben, kogel door de kop. Dat waren er in ieder geval wel 40% van die acteurs. Dat die waren maar, ja, sommigen met een auto-ongeluk, met een ziekte. En, maar gewoon, er waren er heel veel die gewoon moedwillig een einde aan hun leven hebben gemaakt. Of gewoon een overdosis. Dus, ja, dat is ook hetzelfde. Maar door drugs gebruikt dat die daar aan het leven kwamen. Hele jonge acteurs, maar ja. We gaan luisteren naar Bobby Darin, If I Were a Carpenter.

0: Ja, jongens, ik ga dit leven op geloof.
1: Geloof.
0: Hoop.
1: Hoop.
0: En het even kan een beetje geluk.
1: Geluk.
0: De lieve

Ja, de Nederlandse uitvoering van My Fair Lady. En dit was dit keer, hebt u hem herkend? Piet Bambergen, als het even kan. Ja, want in Duitsland, daar staat de Duitse originaalafname van My Fair Lady. Die staat op 15 augustus 1962. Maar liefst 4 weken nummer 1 in diezelfde LP top 50 of 100 die ze hadden in Duitsland. Ja. We gaan naartoe. We gaan naar 1969. Want omdat de andere Beach Boys niet tevreden zijn over de productie van Brian Wilson van The Cottonfields, nemen zij op 15 augustus 1969 het liedje opnieuw op in de Sunset Sound Studios in Los Angeles. LG Dean neemt de solozang voor zijn rekening. Red Rose speelt steel gitaar en de eerste versie van The Cottonfields is op 18 november 1968 bij Brian Wilson thuis in Bel Air op de band gezet. Als Brian Wilson tevreden is, blijft LG Dean vragen of de opname over kan. Dit verzoek legt Brian Wilson naast zich neer. Maar ja, hij krijgt toch niet zijn zin, want er worden een nieuwe opname gemaakt. En die wordt als single uitgebracht. The Beach Boys met The Cottonfields.

have moved here.

0: Living on my own, ja, Freddie Mercury, single uit het jaar 1993 en op 15 augustus 1993 werd deze plaat nummer 1 in Groot-Brittannië. En Kom van het dak af, live van Peter en zijn Rockets, komt op 15 augustus 1981 binnen op nummer 32 in de Nederlandse top 40. Dit is de derde keer dat Kom van het dak af een hit is. In 1960 bereikt de oerversie de eerste plaats. In 1971 nemen Peter en zijn Rockets het liedje opnieuw op. Dit keer is Kom van het dak af goed voor een achtste plaats in de Nederlandse top 40. De derde versie is een live registratie van een concert dat Peter en zijn Rockets op 4 april 1981 in het voorprogramma van de Stray Cats in de Merwedehal in Dordrecht hebben gegeven. Door Veronica wordt televisieopname gemaakt en ook uitgezonden, ja. Kom van het dak af live blijft op 14 steken. Kom van het dak af komt nog één keer in de Nederlandse top 40 terecht. In 1989 bereikt de versie van Peter Koelewijn met de rappers MC Michael, G en DJ Sven de 20ste plaats. Live, kom maar de dag af.
1: Hey.
0: Hey.

The Three Bells met Van der Browns uit het jaar 1959. En op 15 augustus 1959 stond deze plaat nummer 1 in Amerika. Ja, en er stond nog een andere artiest, die stond ook nummer 1 in Amerika. In drie hitlijsten in Amerika op 15 augustus, maar dan van het jaar 1960. It's Now or Never. Hier is Elvis Presley.

Let Your Sunshine van Frank Astin en Mariska van Kolk. En die komt op 15 augustus 1987 binnen op nummer 25 in de Nederlandse top 40. En ja, de B-kant, ja, dat is een heel makkelijk. Daar heb ze elkaar ook een versie van gemaakt. Let Your Sunshine bereikt de derde plaats in de Nederlandse top 40. En we gaan naar, waar gaan we naartoe, Willem? Ja, dan moet ik even, ja, naar deze. Want op 15 augustus 1973 wordt in Baltimore in Maryland deze dag uitgeroepen tot Mama Cass Elliott Day. Mama Cass is in deze stad geboren op 15 september 1941 als Ellen Naomi Cohen. Zij overlijdt op 29 juli 1974 in Londen aan een hartaanval. Mama Cass, dream a little dream.

0: programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
1: Ja, dan wordt hij de team van het dagelijkse verzoekprogramma bij Van Radio Veronica. Is van de Norman Petty Trio. En Norman Petty, ja, die overlijdt op 15 augustus 1984. Heeft heel veel betekend voor de muziek. En zeker voor ja, onder andere Roy Orbison en Buddy Knox. Maar ook zeker voor Buddy Holly. We gaan er even uit voor reclame-nieuws. Na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 15 augustus 1976.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, welkom terug bij Tijdloos en beginnen met de Tijdloze 40, de top 40 van 15 augustus 1976. En we gaan gelijk kijken naar bij de eerste nieuwe binnenkomer. En die vinden we op nummer 37 van Nederlandse bodem. Vader Abraham, als je wilt weten wie ik ben.

Ja, nieuwe nummer 37. Vader Abraham, als je wilt weten wie ik ben. Ja. We gaan naar nummer 32. De nieuwe sound van de Bee Gees. You Should Be Dancing.

Ja, de nieuwe sound van de Bee Gees, Disco, You Should Be Dancing. Afkomst van, ja, van een nieuw album wat ze uit Children of the World, wat ze in 1976 uitgebracht hebben. Maar in ieder geval, You Should Be Dancing nieuw op nummer 32. We gaan naar nummer 31, wederom een nieuwe binnenkomer, maar wel uit Nederlands bodem. Long to Learning and the Shakers met All Right. Stop!

Night, Making Love in the Middle of the Night. Geschreven door de liedzanger van de band, Annie Travis, Long Talernie and the Shakers. Ja, nieuw op nummer 31. We gaan naar nummer 28. Ja, de debuutsingle in de Nederlandse top 40 van Billy Joel, James.

James van Billy Joel, nieuw op nummer 28. We gaan naar nummer 26, want we hebben wederom een nieuwe binnenkomer. Ja, het is een hele oude plaat. The Fifth of Beethoven, Walter Murphy and his Big Apple Band.

Ja, a fifth of Beethoven. Walter Murphy en his Big Apple Band. Zou dat uit New York komen? Ik weet het niet, maar in ieder geval nieuw op nummer 26. We gaan naar nummer 23. Wederom een nieuw binnenkomen. De alarmschijf van vorige week. A little bit more. Hier is Dr. Hulk.

A Little Bit More van Dr. Hook. Nieuw op nummer 23. We gaan naar nummer 22. Stijgen van 31 naar 22. Sonny met La Belle France.

La Belle France van Johnny. Ja, stijgend in de tweede week van 31 naar nummer 22. En we blijven, ja, want hij komt uit Engeland. We blijven gewoon in Engeland, want in de tweede week stijgend van 35 naar nummer 20. Queen met hun nieuwe single You're My Best Friend.

Ja, geschreven door de basgitarist van de band, John Deegan. Dit van Queen met You're My Best Friend. In de tweede week van 35 naar nummer 20. En we gaan naar nummer 17. In de tweede week stijgen van 20 naar nummer 17. Waar heb ik hem staan? Oh ja, ik had hem hier staan. Brian Ferry met Let's Stick Together.

0: Ja.
1: Olé. Zeven bladen winst dus voor Mike Vincent van 23 naar nummer 16 met O Valeria. En 15 bladen winst voor de band afkomstig uit Apeldoorn. We hebben het over Air Bubble met Racing Car. Nee.

0: Raging Car van Air Bubble in de tweede week van 30 naar nummer 15. En André Grote was een van de leden van Air Bubble. Ja, er waren drie broers van de Groot die speelden in Air Bubble. Maar André Grote, die is in 2019 is hij overleden. En ja, we gaan allemaal een keer. Maar André, ja, die is overleden en hij is begraven. Maar er was geen familie, waren geen vrienden bij. Alleen de begrafenisondernemer was er vast erbij. En verder was er niemand bij. Misschien wel op verzoek van André zelf. Ik weet het niet, maar in ieder geval. Ik vond het wel een beetje vreemd toen de tijd. Ja. We gaan naar nummer 9.
1: De klapper van de week.
0: De hoogste nieuwe binnenkomer deze week. Ja, opvolger van hun grote hit Fernando. Is dit ABBA met hun nieuwe hit? Of ja, hey, Dancing Queen.

ABBA met Dancing Queen. De hoogste nieuw binnenkomen deze week op nummer 9. En ja, die plaat die is al veel eerder uitgebracht. Tenminste, over uitgebracht. Gezongen, laat ik zo stellen. Want aan de vooravond van een Zweeds koninklijke bruiloft. Ja, weet wel. Dus de avond van tevoren hebben ze ook al feest. En daar heeft ABBA opgetreden. En daar hebben ze voor het eerst Dancing Queen live gezongen. En nu 2 maanden later haalt het dus de Nederlandse top 40. Wat heet de hoogste nieuw binnenkomen deze week op nummer 9. Dancing Queen van ABBA. We gaan naar nummer 7 in de lijst. Ook een auto aan de schijf. De George Baker Selection met Wild Bird van 14 naar nummer 7.

Ja, wederom weer een grote hit voor de George Baker Selection Wild Birds. Van 14 naar nummer 7. En van 7 naar nummer 5. Don't go breaking my heart. Hier zijn Elton John en Kiki Dee.

0: Don't go breaking my heart van Kiki, Elton John en Kiki D. Overgeprogrammeerd van vanavond is de Weekend Express met Fred Schaftenaar en Ron Piest. En dat is van 8 tot en met 10 uur vanavond. En op nummer 3, gezakt van 2 naar nummer 3, Standing on the Inside van Full House. En van 1 naar 2, Nice and Slow van Jesse Green. Dat betekent, we hebben een nieuwe nummer 1 in de lijst. En dat is Kiss and Say Goodbye van de Manhattans in de vierde week. Van 3 naar nummer 1. Wat mij betreft, ik ben er gewoon volgende week vrijdag weer. Ja, morgen, maandag wordt het weer gewoon werken. Ja, ja. Maar ja, vooruit. Volgende week zaterdag op vrijdag van 5 tot 8 bij Tijdloos. De Manhattans.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back.
2: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: Just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Een van jouw favorieten volgens
1: mij. Ja, dit is wel echt een van mijn favorieten hoor. Fun. En ja, de scratch version, dat blijf ik altijd geweldig vinden. Hé, maar even... ja, we zijn weer terug van vakantie. En wat moeten we vertellen? We gaan een beetje een speciale uitzending maken.
0: Ja, wel iets wat.
1: Ja,
0: wij doen het normaal nooit. Maar goed, voor een vriend van de show. We hebben hem vaker gebeld. En ja. We hadden hem ook al een keertje opgehaald.
1: Ja, daarom. Dus helaas Tony Scott vandaag begraven. En die is toch wel de vriend van de show geweest in al die jaren dat wij radio maken.
0: Zeker.
1: En ja, dat willen we dan toch een beetje wel vieren.
0: Ja,
1: we hebben het leven vieren met Tony Scott.
0: We hebben een mixje van DJ Ruud.
1: Ja.
0: Die heeft ooit eens een mashup gemaakt met David Bowie samen. DJ Wat? Sandstorm hebben we straks in de tweede uur. En ja. Ruud Evers heeft speciaal voor ons een mix gemaakt.
1: Ja, die heeft hem echt in één dag in elkaar geknutseld. Wat ik heel knap vind.
0: Zeker.
1: En, daar gaat onze dank zeker naar uit.
0: Ja, we gaan hem in plaats doen van de 3 from 1. Dus we maken een speciaal plekje. Want hij had een mix gemaakt van 9 minuten.
1: Ja. Ja,
0: iets te wat te lang voor de Weekend Express eigenlijk. Maar goed, weet je, hij is wel erg goed. Dus we gaan gewoon de volle 9 minuten draaien in de 3 from 1. Dat doen we die weer volgende week.
1: Ja, ja, de 3 from 1 schuiven we dus door van de laatste keer naar volgende week. En dan wordt de 3 from 1 van het jaar 2000.
0: Ja.
1: En dan gaan we terug naar week 30,
0: okay.
1: 22 juli.
0: Nou, we gaan straks wel eventjes nog een keer herhalen in uur 2, hè?
1: Denk ja, hoor.
0: Hè?
1: Ja.
0: We gaan hem even aftrappen, mensen. Zometeen dus de Weekend Express Dance Mix van DJ Ruud. We hebben een lange versie. We duiken in onze eigen plaatkast. En we hebben een Feel Good Saturday plaat. En we gaan nog even lekker door met de One Hit Wonders. En deze, Olivia Newton-John. Dit is Physical.

0: Olivia Newton-John. En Physical. Die met die gym, is dat toch?
1: Ja, dat is...
0: Dat is lekker aan gymnastiek is.
1: Nou.
0: Hey, je brengt ons bij de Weekend Express Dance Mix in uur 1.
1: Jawel. En,
2: Ruud, wachten.
1: Ruud, niet even wachten, zo Ruud. Snel, jongen.
0: Rustig aan, Ruud.
1: Wij willen je eerst even fatsoenlijk aankondigen.
0: Jeetje, Mina, hij is snel, hè?
1: Ja, hey, we komen bij de Weekend Dance Mix in uur 1. En die is natuurlijk van DJ Ruud. Die heeft wat in elkaar geknutseld. Ben Liebrand heeft hij, Tony Scott en David Bowie. En daar heeft hij een titel aan gemaakt van A Move to the Big Band and Let's Dance.
0: Heeft op die DMC gestaan deze?
1: Deze heeft op DMC gestaan. Volgens mij hebben wij hem zelf ingestuurd.
0: Ja, volgens mij ook. Want de jingle zat er nog voor.
1: Ja. Want volgens mij wou Ruud zelf helemaal niet dat hij naar de DMC toe ging. Maar hij was wel heel goed. Dus ja, wij hebben hem gewoon ingestuurd.
0: Hij komt op compilaties komt hij altijd terug als bootleg. En er staat ook netjes DJ Ruud bij.
1: Ja.
0: En dat soort dingetjes. Dus ik vind het wel weer
1: Ik vind het stoer.
0: Ja. Deze is leuk. We gaan hem even doen, Ruud. Dus jouw Weekend Express Dance Mix in uur 1. Nee.
1: Nee, dat is even wat anders.
0: Ja, ik denk dat ik hem verkeerd had doorgedraaid.
1: Oh.
0: Nou, dan doen we hem nog één keer, DJ Ruud. Komt-ie aan.

0: DJ Ruud, die mixen hem voor ons. David Bowie samen met Tony Scott. Een tribute aan Tony Scott. Voor ons dan eventjes voor nu. En met Ben Liebrand, Move to the Big Band. En Let's Dance. Hele fijne mix. Alleen zoals Ruud het kan.
1: Ja, zeker.
0: Dit was een van zijn betere, vond ik.
1: Ja, zeker. En hij heeft echt wel hele mooie mixen gemaakt.
0: Ja, ik ga ze wel weer even erbij zoeken. Mijn favoriet zit nog steeds bij die van Queen.
1: Ja, hè?
0: Met Michael Jackson. Ja. Die is nog steeds... even een applausje voor Ruud.
1: Ja, applausje voor Ruud. Doe de deur maar open. Kijk. Ruud, ze zijn weer lekker enthousiast.
0: Ondanks de warmte, hè? Want het is bloody hot.
1: Potje. Maar wat we allemaal alweer niet over hebben voor jullie, hè? In deze warmte staan wij weer gewoon radio.
0: Ja. Wel een korte broekje, hoor.
1: Ja, gelukkig. Een dooibaai hemdje.
0: Ja. Lekker, man.
1: Nou.
0: En bedankt weer. Hey, we gaan naar de lange versie van de week. 4 lange versies vanaf vinyl in de poll. Dat was al voor de vakantie een beetje aangezet. En ik heb de poll gewoon open laten staan.
1: Ja.
0: Gisteravond gesloten. Dus we hebben een winnaar. Die gaan we als eerst even draaien. En zometeen heb jij de procentjes voor ons.
1: Jazeker.
0: De lange versie van de week.
2: De Weekend Express. Lange versie van de week.

0: De lange versie van de week. Deze week gewonnen door Go West. Ook fijne muziek gemaakt, die gasten.
1: Zeker weten.
0: King of Wishful Thinking heeft deze week gewonnen. We gaan even de procentjes erbij pakken.
1: Ja, zeker. Go West, uiteindelijk 34% van alle stemmen. Dus dat was redelijk overtuigend gewonnen. Lisa Lisa en de Cool Jam met Head to Toe is uiteindelijk tweede geworden op 26%. Gregory Abbott, Shake You Down. Dat is ook wel een leuke.
0: Ja, het is een leuke markt. Het is wel een apart, rustig nummer.
1: Ja, ja, klopt.
0: Het is wel een winstje van goed trouwens.
1: Ja, Aha, Take On Me. Die ken je ook nog heel goed, denk ik. Is derde geworden met 23%. En Gregory Abbott met Shake You Down, 17%. Vierde. Vind ik wel jammer, want Shake You Down vind ik inderdaad...
0: En Aha kwam van de editie 40 jaar. Zeg maar. Daar stond dan een maxi-single op. Nooit uitgebracht op vinyl, maar dan nu wel weer een keer.
1: Ja.
0: En die was iets van 7 minuten. Wat een gave 12 inch.
1: Oké.
0: Want de originele 12 inch is ook maar 4,5 minuten, geloof ik.
1: Ja, gewoon een verlengde
0: singeltje. Ja.
1: Nou, ik denk dat we hem dan zelf maar eens een keer in onze plaatkast moeten zetten.
0: Gaan we zeker even een keer doen. Hey, ik heb een nieuw plaatje.
1: Oh, vertel, vertel.
0: Ze zijn ook weer even terug van weg geweest, zeg maar.
1: Oh, geld op?
0: Ja, geld op, denk ik.
2: Hey, Fred en Ron. Wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, dat wordt...

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: Orchestra Maneuvers in the Dark. En So In Love. En daarvoor de nieuwe single van Soft Cell.
1: Ja.
0: Ook weer terug van weg geweest.
1: Ja,
0: in
1: toch vind ik het geen verkeerde plaat.
0: Nee, het klonk ook allemaal een beetje Soft Cell.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ja, dus, het is net of ze niet weg geweest zijn. Maar ja, je snapt het niet. Ik denk dan altijd van, moet dit nou? Is het geld op of zo?
0: Ja.
1: Of, ja.
0: Nou ja, jij liet weer even eentje zien. Welke was dat? Die band die weer een beetje bij elkaar was.
1: Deep Purple.
0: Deep Purple.
1: Ja, ja, 81 jaar. Ritchie Blackmore heeft na 33 jaar gezegd. Weet je wat, ik kom nog weer op het podium en ga een paar nummers meespelen.
0: Nou ja, sommige mensen doen het ook omdat ze er gewoon plezier in hebben. Dat is met Phil Collins natuurlijk ook zo.
1: Weet je, Ritchie Blackmore had natuurlijk dikke ruzie met Ian Gillan, de zanger. En ja, die hebben elkaar decennia uitgemaakt voor rotte vis. En in één keer alsof, alsof ze dan...
0: Ja.
1: 80 geweest zijn dat ze dan denken van ja, nou, ik heb
0: de meeste aardappels
1: op, laat ik nou toch maar

0: De maxi-single van Vorder, Say You Will, in onze eigen platenkast. Die keuze maken wij altijd zelf.
1: Jawel.
0: Dan kunnen wij zelf ook gewoon eens een maxi-single draaien die jullie niet hebben gekozen.
1: Nee, en die wij zelf helemaal fantastisch vinden.
0: Ja. Want... En ja, deze had ook misschien wel kunnen winnen trouwens. Dat weet ik niet helemaal zeker, hè?
1: Nee, dat weet je nooit zeker. Maar ja, het is gewoon een plaat die wij zelf heel fijn vinden. En ja, dan gaat hij wel bij ons... Precies. Uit de platenkast in de show.
0: Zeker. Geen risico. Hey, nee. We gaan naar de Feel Good Saturday Night plaat. 4 van de luisteraars dit keer in de poll. Ik had die van ons eventjes niet meer in de picture. Maar goed, die gaan we gewoon even een keertje doorschuiven.
1: Nee, die schuiven we gewoon door naar volgende week.
0: Maar we hebben wel weer een luisteraar die dan gewonnen heeft. Dat is ook alweer eens leuk. Eerst even de winnaar doen.
1: Ja, lijkt me een strak plan.
0: En dan zometeen de procentjes. De Feel Good Saturday Night plaat.

0: Een bijzondere samenwerking was dit. Allebei niet meer onder ons. George Michael en Aretha Franklin.
1: Ja.
0: I Knew You Were Waiting For Me. Wij moeten nog even besluiten of dit een one-hit wonder is, hè?
1: Ja, want kijk, beide hebben natuurlijk meerdere hits gehad. Alleen niet met elkaar.
0: Nee, dus ja, goed. Het zou een one-hit wonder kunnen zijn.
1: Ja.
0: Hey, we gaan even de procenten doen.
1: Jawel. George Michael, Aretha Franklin samen. I Knew You Were Waiting. 35% van alle stemmen. En Fred had hem ingebracht. Niet deze Fred, onze Fred.
0: Nee.
1: Maar een luisteraar. Op plek 2 Michael Jackson, Black or White. Jeroen had hem ingebracht. 25%. Corona met Rhythm of the Night. Op de derde plek met 24%. Frank had die ingebracht. En Venga Boys to Brazil. Blijft ook een hele fijne trouwens. 16% maar. Chantal had die ingebracht. En ja, volgende week gaan we gewoon onze eigen nog weer doen, hè?
0: Ja, dus, ja, ik heb een nieuwe.
1: Vertel.
0: We hebben hem volgens mij een keertje in de zomeruitzendingen gedraaid. Maar ik ga hem gewoon weer een keertje inbrengen. Hij komt waarschijnlijk ook in de One Hit Wonders om weer een keer voorbij. Maar ik ga voor Poco.
1: Ja.
0: Call It Love.
1: Nou, ik had jou volgens mij afgelopen week, vorige week, een single doorgestuurd.
0: Ja, klopt, ja.
1: Die was ik al heel lang kwijt en die kwam ik plotseling tegen. En die ga ik inbrengen. Long John Baldry met Walk Me Out in the Morning Dew.
0: Ja, een leuke.
1: Dat is wel een hele fijne.
0: Nou, er kunnen nog twee plaatjes bij. Laat ons even weten via de social media. Facebook, het logo met de vier padjes. Welke jij wil horen. Je mag ook even mailen. weekendexpressfm@gmail.com.
1: Ja, want ik heb Herman trouwens nog wel even een appje gedaan.
0: Oh ja, die kan maar, nog erbij komen.
1: Die kan er nog bij komen.
0: Maar wie het eerst is, hè?
1: Ja, daarom. Dus als jullie eerder zijn dan Herman, dan hebben we gewoon twee van de luisteraars nog. En anders hebben we één van de luisteraars en één van Herman.
0: Hey, we gaan een one-hit wonder doen. Nou had ik net al die jingletjes geüpload en opgeslagen, maar die zijn weer weg.
1: Hoe kan dat dan?
0: Ja, geen idee. Maar goed, maakt niet uit.
1: Waar had je het niet gezet dan?
0: Oh, ik heb hem in de andere verkeerde mapje gezet, zie. Dat is ook een nummer 4.
1: Oh.
0: Moet even een keer opnieuw indelen dit.
1: Ja.
0: Nou goed, komt
1: ja,
0: goed.
1: We hebben ook te veel eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, ja. maar goed, we gaan de komende week inderdaad even de one-hit wonders even langs, want we hebben er heel veel.
1: Ja, dat hadden we zelf niet te verwachten eigenlijk. Wij dachten van, nou, als we met geluk 3 shows in elkaar kunnen prutsen, dan...
0: Ja, dus maar, dat viel mee. Ook een paar bijzondere dingetjes, dus die gaan we ook nog eventjes noemen.
1: Ja, dat verwacht je niet.
0: Maar goed, deze is van Red Hat Kingpin. Do the Right Thing, komt uit 1989. Heeft 9 weken in de top 40 gestaan, hoogste positie nummer 7.
1: Jawel. En Red Hat Kingpin en de FBI, dat was een Amerikaanse hip-hop en New Jack Swing groep rond de rapper David Red Hat Guppy.
0: Guppy. Ja, Guppy. Die zou Guppy heet.
1: Ja. De groep was vooral actief aan het eind van de jaren 80 en begin van de jaren 90. En hun grootste succes was dus Do the Right Thing. Afkomstig van het album Shade of Red. Het nummer werd in Nederland een flinke hit. Na nog een album, The Album With No Name. Ja, vind ik ook een prachtige titel. Uit 1991 raakte de groep geleidelijk uit beeld. Do the Right Thing bleef echter een bekende klassieker uit de vroege hip-hop en New Jack Swing periode.
0: Nou, dat gaan we zo in even draaien. En doen we dan tot aan de klok van het hele uur nog één plaatje?
1: Lijkt mij strak land. Welke gaan we doen?
0: Ja, we hebben keuzes. Ik heb Boys to Men met Tony Scott, Under Pressure. Get Into It kunnen we doen. Give Me Some.
1: Ik vind die Under Pressure wel leuk.
0: Nou, dan gaan we die gewoon doen. En dan zijn we na de klok van het hele uur nog een uurtje bij je.
1: Jazeker. Boodschappen en het nieuws, dat hoort er altijd bij. Maar daarna zijn wij gewoon bij je terug. Tot zo.
0: Tot zo.
2: Ze hadden maar één hit in de Nederlandse top 40. Dit is The Weekend Express. One Hit Wonder.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom.
1: People say.
0: Sorry.
2: Ja.
0: Welkom bij
2: Twee Uur. Ja, ze was nog even bezig.
0: Ja, ja, ja. Lisa en de Cool Jam, daar zijn we mee begonnen aan het begin van de tweede uur. Let the beat hit 'em.
2: Jawel. Nou, dat hebben ze ook gedaan, toch?
0: Zeker.
2: Nou.
0: We gaan het tweede uurtje even doen. We hebben nog een aantal leuke dingen voor je klaarstaan in uurtje 2.
2: Ja, zometeen DJ Sandstorm met de Tony Scott Tribute Mix. Daarna gaan we nog een mix doen.
0: Ja.
2: En die is van...
0: Ruud Evers,
2: die heeft in één dag echt een hele mooie mix in elkaar geknutseld.
0: Daarom... Ruim 9 minuten, dus we moeten hem eventjes op een plekje zetten waarbij wij er... geen last van hebben is een groot woord, maar in ieder geval dat we de rest van de plaat ook kunnen draaien. Dus wij offeren de 3 from 1 op, want daar hadden we eigenlijk ook Tony Scott staan.
2: Ja, en uiteindelijk hebben we toch gekozen voor de mix, omdat dat is toch wel iets bijzonderder.
0: Ja.
2: En deze is echt helemaal speciaal gemaakt voor ons. Daar ben ik eigenlijk wel heel trots op.
0: Ik ook, zeker weten.
2: Hey, daarna Rabobank nieuws. Vervolgens hebben we Bert Visser met het cabaret. Tip van de week. De warning.

0: Jackie Graham met Step Right Up. Jij was even bang dat ik de nummer van Jamai had.
1: Jij riep Step Right Up. Ik denk, shit, hij gaat toch niet Jamai draaien?
0: Nee, dan moet het wel, dan moet het toch iets warmer worden in deze studio. En dat ik helemaal van het padje af ben. Maar dat gaan we niet doen.
1: Nee, nee, precies.
0: Hij is wel Engelstalig. Dus het zou in de nare playplaat kunnen.
1: Dat zou in... Nou, dan had ik hem dan hadden we hem nog kunnen inbrengen, ja, inderdaad. Maar ja...
0: Doen we nu maar even niet.
1: Nee.
0: Hey, we gaan twee mixjes doen. Eentje van DJ Sandstorm. Zometeen de Tony Scott Tribute Mix. En daarna even wat informatie van Tony Scott.
1: Jawel.
0: En de mix van Ruud Evers.
1: Ja, en nogmaals. Wij zijn ontzettend trots dat Ruud Evers voor ons speciaal die mix heeft gemaakt.
0: Ja, dus dan krijg je ook een speciale plek. En dan heb ik hem maar niet ingekort. Want hij duurde 9 minuten. Dus we gaan de volle 9 minuten draaien, Ruud.
1: Ja hoor.
0: Dus dat gaan we even doen. Eerst even de Beat Express Dance Mix in uur 2. En die is van DJ Sandstorm. Hij heeft ook een hele leuke tribute mix gemaakt. Van Tony Scott. Taking administration and how...

0: DJ Sandstorm, die mixte hem voor uur 2. De tribute mix van Tony Scott.
1: Ja, en wat een mooie.
0: Hele leuke. Even een applausje.
1: Ja hoor.
0: En we hebben er nog één, hè?
1: Och, ja, man, komt ook zo.
0: Maar het blijft even genieten.
1: Je hoort, het publiek is wel weer enthousiast, hoor.
0: Ja, en, Ruud Kooi in uur 1 met een soort van mashup. Over Tony Scott. En DJ Sandstorm in uur 2. En we hebben er nog eentje.
1: Nou, ja, die gaan we zo doen.
0: Gaan we zo even doen. Eerst even nog wat informatie.
1: Jawel, Tony Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, was een Nederlandse rapper. Een van de pioniers van de hip house. Hij werd geboren in Suriname en verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland. Eind jaren 80 brak hij door met de nummers zoals That's How I'm Living en The Chief. Zijn grootste hit was eigenlijk In Get Into It. Waarmee hij in 1990 de vierde plaats in de Nederlandse top 40 bereikte. In totaal had Tony Scott 9 top 40 hits.
0: Ja, dus zeker geen one-hit wonder.
1: Nee.
0: Na zijn succesvolle jaren als rapper bleef Tony Scott actief in de muziek. En werkte hij onder meer samen met Ben Liebrand, Candy Dulfer en Boyz II Men. Ook was hij jarenlang actief als muziekdocent. En hielp hij jongeren hun muzikale talenten te ontwikkelen. Ook een hele fijne.
1: Maar heel mooi hoor. Eind 2014 werd bij Tony de ziekte MS, oftewel multiple sclerose, vastgesteld. En door deze ziekte gingen onder andere zijn zicht en gehoor sterk achteruit. En moest hij zijn werk als muziekdocent beëindigen. In 2016 organiseerde hij samen met muzikale vrienden een groot afscheidsconcert in Paradiso in Amsterdam. Ondanks zijn ziekte stond hij die avond gewoon zelf op het podium.
0: Ja, was ook wel leuk. King B zat er ook bij en zo. En volgens mij Ben Liebrand is er geweest. Candy Dulfer was er.
1: Ja, ja, ja.
0: Volgens mij Ben, of Boyz II Men dan niet, maar goed. Tony Scott bleef ondanks zijn gezondheidsproblemen positief en hield zijn liefde voor muziek. Op 6 augustus 2026 overleed hij in Weesp aan de gevolgen van MS. Hij werd 54 jaar. Met zijn muziek en zijn pioniersrol binnen de Nederlandse hiphouse liet hij een blijvende indruk achter, in ieder geval bij ons, op de Nederlandse dance en hip-hop scene.
1: Ja, zeker.
0: We gaan de mix doen. Ruud Evers, die mixte hem speciaal voor ons. In een paar dagen heeft hij met elkaar geknutseld.
1: Ja, volgens mij in één dag. Dus ik vind het knap.
0: Dus ja, dan waardeer je ook de muziek van Tony Scott. En wij waarderen zijn mix van bijna 9,5 minuut. We gaan er even naar luisteren.
1: Zeker.

0: Dus die mixen hem speciaal voor The Weekend Express. En hij is heel fijn.
1: Ik vind hem heel mooi.
0: 9,5 minuut. Tony Scott, een tribute aan The Chief. En vandaag hebben zij een laatste eer aan hem bewezen. Maar goed, zijn muziek blijft in ieder geval voortbestaan.
1: En wij zeggen gewoon, wij vieren het leven met Tony Scott. En dat doen we.
0: Zeker. En we gaan zijn muziek nog vaak terug horen in The Weekend Express.
1: Absoluut.
0: Hey, we gaan door met een stukje cabaret.
1: Ja, Ramenwaarnieuws, daar zit...
0: Oh ja, Ramenwaarnieuws hebben we ook nog.
1: Ramenwaarnieuws gaan we eerst even doen.
0: Ja, die heb ik nog niet opgezocht trouwens. Oh. Moet ik die nog even opzoeken eerst?
1: Ja, doe eerst even opzoeken.
0: Even kijken hoor.
1: Ja. Kijk eens.
0: Oké, okay. Ja. Dan moeten we nog even een stukje inzoomen. Want anders dan past ons brilletje daar niet meer op.
1: Nee.
0: Maar we hebben niet besloten welke we zouden doen. Een paar korte doen, denk ik.
1: Ja. Een jongen van 15.
0: Ik zoek ondertussen even het muziekje op.
1: Ja.
0: Moment hoor.
1: Ik ga
0: vast. Jij maar vast.
1: Ja. Een jongen van 15 die neemt het stuur over. Iemand die onwel is geworden. De 15-jarige bijrijder van de bestelbus heeft zaterdagmiddag een heldendaad verricht in Oud-Beijerland. Nadat de bestuurder van een busje onwel werd, greep de jongen het stuur. Het busje raakte wel van de weg, maar zo werd wel erger voorkomen. Politiewoordvoerder bevestigde aan Hart van Nederland dat het veel slechter had kunnen aflopen als de jongen niet het stuur had overgepakt. Een botsing met een andere auto is voorkomen.
0: Ja, wel knap.
1: Ja, hoe het gaat met die 22-jarige bestuurder die onwel is geworden is niet bekend. Hij is wel naar het ziekenhuis gebracht. De held zelf, de jongen van 15, raakte gelukkig niet gewond.
0: Nou, dat is wel fijn, hè?
1: Nou, toch.
0: We gaan nog even naar een automobilist. Op de A27. Een opvallend tafereel woensdagochtend op de A27 bij Utrecht. Een automobilist liet zijn auto met pech achter en stapte vervolgens op een fiets.
1: Ja, dat verzin je ook niet, hè?
0: Daarna fietste hij zo'n 4,5 kilometer over de vluchtstrook van de snelweg. Volgens Rijkswaterstaat begon het incident met een melding van een auto met pech bij knooppunt Lunetten. Toen weginspecteurs arriveerden, bleek de bestuurder al te zijn vertrokken.
1: Nou,
0: dat is ook handig. De man was op de fiets gestapt en reed vanaf knooppunt Lunetten over de vluchtstrook richting knooppunt Rijnsweerd. En bij knooppunt Rijnsweerd eindigde de opmerkelijke rit. Daar klom de man met zijn fiets over de vangrail,
1: okay.
0: De Rijkswaterstaat. Of hij een boete heeft gekregen is niet bekend. Het mag niet, volgens mij, met de fiets.
1: Nee, je mag helemaal niet met de fiets op de snelweg.
0: Ook is onduidelijk waarom hij zijn auto achterliet. En of die inmiddels is opgehaald door Rijkswaterstaat.
1: Ja, misschien dat had hij haast. Misschien wou hij naar zijn werk of zo. Ja, weet ik veel.
0: Maar het is inderdaad een bijzondere situatie. En wat Rijkswaterstaat ook zegt, levensgevaarlijk.
1: Dat is het zeker.
0: Doen we er nog eentje?
1: Ja, een automobilist die met pech stond op de A2 bij Breukelen is zaterdag doodgereden.
0: Oh, dat is een minder fijn bericht.
1: Ja, de man verwisselde een band en werd

0: moet je dat ook gewoon niet doen. Dan moet je gewoon bellen en zeggen van ik heb een lekker band en ik sta daar. Ja. En haal me hier weg.
1: Precies.
0: En ga aan de andere kant van de vangrail staan. Want ja, er rijden ook nog mensen, ook 's morgens vroeg, die al onder invloed zijn van allerlei middelen behalve bier.
1: Precies.
0: Dus,
1: en inderdaad een nabericht, maar wel een raar, maar waar bericht inderdaad.
0: Nou, precies.
1: Hey, we gaan nog even door. Wou ik net al. Met een stukje cabaret. Bert Visser gaan we doen.
0: Ja.
1: Hij gaat eventjes het liedje Brandend Zand even uitleggen aan ons.
0: Nou, ik ga vast zitten, want dat vind ik helemaal geweldig.
1: En we hebben nog een tip van de week. De nieuwe single van Jet Rebel.
0: Oeh, Sorry Mama. Dat is
1: ook
0: mooi.
1: Dat is ook een hele fijne. Dus nou, we gaan eerst even naar Bert en daarna naar Jet. Dat rijmt in de Beaker Express.
2: Kom maar, echt. En goed opletten, want ik ga vragen stellen. Ja? Dus let nou op. Nee, ik zal het ook bewijzen. Ik heb wel een grote bek, maar ik zal het ook bewijzen. Daar laat me horen. Eerste zin Brandend Zand. Ik heb met één zin ben je kwijt. Ja? Kom maar. Wees, ik schrijf je mee. Weet je, zo, hoppakee. Zo,
3: leven vol gevaar.
2: Brandend zand, hè? Wacht even, hoor. Brandend zand. Grunlo, is dat met omlaag? Ik weet niet, Grunlo of Grunlo? Ik weet het niet, Grunlo. Gewoon streep erdoor. Grunlo. Volgens mij was Anneke Grunlo in dit stadium van het liedje al totaal hop, hop, hop en hop, hop, hop, hop. Een lieve meid, maar ze was hier helemaal weg. Jongens, wat zingt ze dan nou? Brandend zand en een verloren land. En een leven vol gevaar. Brandend zand, beroof je bijna van verstand. En dat alles komt door haar. Kwijt. Kwijt, zet maar weg die macaroni. Kwijt. Ik keek Grunlo en die past hem allemaal ook aan. Ik denk, kind, wat wil je? Wat bedoel je? Ik bedoel, deel dan stenseltjes uit. Wat wil je nou? Hè? Dus ik hoopte maar dat Grunlo in het tweede zinnetje de boel zou corrigeren. Dat Grunlo in het tweede zinnetje zou zingen van... Oh, wat was dat een domme eerste zin. Nu weer normaal. Maar nee, het wordt nog erger. Let nou op wat Grunlo nu presteert in het tweede zinnetje van Brandend Zand. Er zit nu een stoot info in, daar word je helemaal gek van. Het is net een lopende VVV. Erger waar. Let op wat Grunlo presteert. Het wordt nog erger wat Grunlo presteert in het tweede zinnetje van Brandend Zand. Daar komt de brengt. Kom maar, kom. Ja, kom hier. Let op.
3: Zwarte
2: Dino.
3: Nina,
2: die met Rocco. Dat zijn verdomme drie namen in één zin. Onthoud toch geen hond. Zwarte Lolo, jij wel flik flik die met Fla Fla was getrouwd. Je onthoud dat nou. En normaal kom je geen hond tegen de woestijn en zijn alweer drie gasten. En ze kent ze toevallig ook nog direct bij naam. Nou, wat toevallig zat de Dino Rocconini. Ja, lili, lalala, lalala. Ga nou gauw weg. Ga nou toch gauw weg. En niemand weet of ze vertelt verder ook helemaal niks van die gasten. We weten niks van die gasten. Waarom heet Zwarte Dino Zwarte Dino? Heeft hij alleen maar een zwart snorretje of is het een neger? Dat weet je niet. Nina weet je niks van en Rocco zal wel hufte zijn, maar die is met Nina verloofd. Het is allemaal zo vaag. Ik bedoel, mijn programma gaat nergens over, maar Grunlo ziet het ook niet hoor. We hebben in ieder geval drie gasten in de woestijn. Daan, laat in godsnaam dan maar horen. Hoe gaat het verder met die drie gasten in de woestijn? Kom er maar in.
3: En toen Rocco werd gevonden.
2: Oh, dat was Rocco al.
3: Werd jouw
2: onschuld niet geloofd. Dus die hele Rocco, die heeft er precies één zinnetje ingezeten. En is ook alweer dood. Grunlo laat zo'n vent dan weg. Hè? Wat heeft dat nou voor zin? Stel voor dat ik een liedje zing. Jan-Pieter Klaas liep over straat. Jan-Pieter Klaas is alweer dood. Wat heeft dat nou voor zin? En niemand weet hoe die dood is gegaan. Heeft hij een mes tussen zijn ribben gehad? Is er misschien een OA-bus overheen gereden? Dat weet je niet. Het wordt niet verteld. Werd Jan onschuld niet geloofd? Dat betekent er zit ook al iemand onschuldig in de gevangenis. Ik heb het niet gedaan. Ik wil eruit. Ik heb het niet gedaan. Vaag. Maar goed, we hebben nog twee gasten. We hebben nog twee gasten in de woestijn. We hebben nog Zwarte Dino en Nina. En dit klinkt misschien een beetje fun, zeg maar, Swan. Zwarte Dino, wil ik maar één ding weten. Gaat hij erop of niet? Kom maar dan! Ja! Spoel maar door. Daniel, spoel maar door. Spoel maar door. Doe alleen de coupletjes maar. Ja, refrein hoeft niet. Tweede couplet, Brandend Zand. Tweede coupletje, Brandend Zand.

Een koor. Midden in de woestijn, maakt niet uit. Die zijn waarschijnlijk met die OA-bus gekomen. Hè? En dan probeerde Rocco nog even tegen te houden.

0: Nee, bus, rij niet door.
1: Fred! Oh, wat, Fred.
0: Een koor in de woestijn. Of zijn er soms 12 kamelen met logopedie? Schijnt nou toch heel raar. Maar goed, niet te veel zeiken, visser. We hebben in ieder geval nog een woestijn. Waar ik nieuwsgierig naar ben, Daan, is de locatie van die woestijn. Waar ligt die woestijn? Kom aan!
2: In de haven van Marseille.
0: Tuurlijk, in de haven van Marseille. Dans Janina. Nu voor geld. Tegenwoordig noemen we dat hoereren. Ja? Hoereren. Slechts de golven. Slechts de golven zingen zachtjes. Of zullen zeggen, soms ook wel eens. Slechts de golven zullen zeggen wat van Dino wordt verteld. Grundo, dankjewel. Lekker helder. Heel Europa wacht op het einde van een liedje. Iedereen wil weten wat is er met Dino gebeurd en wat zegt Grundo. Als je wil weten, slechts de golven zullen zeggen wat van Dino wordt verteld. Grunlootje, Grunlootje, Grunlootje. Wat is dat nou voor antwoord? Stel voor, hier had zo'n spiegel voor zich liggen van 3 bij 3 meter. In één snuif ging het van...
3: Dit is de Weekend Express.
4: Tip van de week.

0: mama that you had to see that.
1: Jet Rebel, de nieuwe single. En die heette Sorry Mama. One Hit Wonder. We gaan er nog eentje doen, mensen.
2: Ja, King MC hebben wij nog voor je in de aanbieding. En dat hadden wij zelf eigenlijk ook helemaal niet verwacht.
1: Nee, ja, wel één hit in de Nederlandse top 40. Daarna nooit meer wat van gehoord.
2: Nee, raar hè? Doe jij de info?
1: Ja, 1986 komt hij vandaan.
2: Ja.
1: Hoogste positie, nummer 13 in de Nederlandse top 40. Stond er 7 weken in.
2: Ja, ik vond het een hele fijne plaat.
1: Hele fijne plaat. King MC, Amerikaanse rapper die vooral halverwege de jaren 80 actief was. Hij begon in de vroege hip-hop scene als lid van de Rappers Rap Group uit Californië. Zijn grootste succes kwam in 1986 met What Have I Done For You Lately? Een humoristisch antwoord op Janet Jackson's What Have You Done For Me Lately? King MC bracht later nog wat muziek uit, maar wist het succes van deze single niet meer te overtreffen. What Have I Done For You Lately wordt tegenwoordig nog vooral herinnerd als een bijzondere rap answer record op die hit van Janet Jackson uit 1980.
2: Nou, zullen we hem gewoon draaien, Fred?
1: Ja, ik heb hem klaarstaan, dus dat gaat goed komen, denk ik. Hè? We gaan hem even doen. King MC, What Have I Done For You Lately?
3: Ze hadden maar één hit in de Nederlandse top 40. Dit is The Weekend Express, One Hit Wonder.
4: Yo, sweetheart, I'm about to go.
5: Where you going?
4: None your business.
5: What?

0: Er dit een tijd van komen?
1: Ja!
0: En er een tijd van gaan?
1: Nee!
2: Kusjes, ja, kusjes verder voor iedereen.
0: Wegwezen!
3: Nee joh, rustig aan.
2: Prettig weekend.
3: Ja, wel een prettig
4: rustig,
3: weekend.
4: Rustig,
3: ja, rustig, rustig aan. Hey, we gaan hem even afronden.
4: Ja, we zijn dan weer aan het eind van onze 2 uur radio maken. En dat betekent dat wij zo nog 1 plaatje gaan doen. Maar ja, je moet natuurlijk niet je radio uitzetten zometeen. Want na ons nog heel veel andere fijne muziek. Mocht je ons hier zo lang kunnen missen, dan moet je uitzending gemist even terughalen. En ja, anders zou ik zeggen gewoon volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. En weer hele fijne muziek. Graag tot dan. Joep doei en de mazzel.
3: We doen er nog één, hè?
4: Ja.
3: Tony Scott.
4: Tony Scott met
3: Get Into It.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. De 11e augustus. En morgen dus de zonsverduistering. Net wat Rob hiervoor al zei. Goed, na heel veel informatie krijgen we wat minder informatie, maar meer muziek. En vanavond een special. En dat is Santana. Goed, laten we met een trompet beginnen.

Vorige week nam ik de Billboard Hot 100 door met allemaal instrumentale nummers. Het was een hele uitzoekerij, maar we zitten nog steeds in de jaren 60. We komen dan ook weer tegen de Markets met Out of Limits.

Ik zei net dat het in de jaren 60 was. Inderdaad, het klopt. Want het was 1964. Want we zetten dit nog even voort in 1964 met Robert Maxwell en orchestra. Een heel rustig nummer. Maar ja, dat hoort ook wel een klein beetje bij Stemloos.

Ja, we hebben heel wat moois in petto, zou ik zeggen, bijna. Wat in ieder geval, dit is in ieder geval een heel rustig nummer. Shangri-La. We gaan naar Ventures. We gaan richting meer naar de popmuziek en ook naar de gitaar. Maar Walk Don't Run. En dat is ook nog steeds in 1964.

0: Spock, Don't Run van The Ventures.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat, trompetplaat.
0: Eigenlijk hadden we hem al op het eerste nummer hè, met El Hurt en Java, maar nu dit nummer even in de belangstelling met een jingeltje uit 1964, maar dit nummer natuurlijk wel. Cotton Candy.

We schrijven nu op naar 1965. We gaan naar de piano. En dan van het Ramsey Lewis trio met de In Crowd 65.

0: Stemhoos met de avondspecial.
1: De avondspecial, ja, dan gaan we naar een hele mooie, een hele goede groep. Santana, die heeft verschillende mooie cd's of lp's gemaakt. We hebben hier het over de cd-lp Marathon en Moonflower en Caravan Serai. Nou, daarvan inderdaad drie nummers. We beginnen met cd Marathon, Aqua Marine. En ik waarschuw je even, nou ja, waarschuwen. Die nummers die zijn nog niet zo kort, dus kan wel eens soms 5 of 6 minuten duren.

1979, Aquamarine met de cd dus, Marathon. We gaan naar een andere cd, LP, The Moonflower. Het is 1977 en Floor de Luna.

Floor de Luna 1977. Toch een mooie nummer vind ik als het eerste nummer van Aquamarine. Maar goed, het is ook een hele andere CD-LP. Goed, we gaan naar 1972. En als ik zo naar buiten kijk, dan is op dit moment niet zoveel wind. Maar Santana zegt Song of the Wind.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: We hebben het over de film The Good, The Bad en The Ugly uit 1968. De single die verscheen van Hugo Montenegro, die was in Europa toch iets anders dan de Billboard Year End Hot 100 uit 1968. Dus ja, een speciaal iets weer, want ze doen iets met andere instrumenten. Maar ja, Hugo Montenegro, ja, dat is ook wel eens best leuk natuurlijk. We gaan daar naartoe luisteren.

Het is toch een heel iets andere uitvoering hoor van Hugo Montenegro. We hebben verder in 1968 Hugh Masekela, is Grazing in the Grass, 1968.

Uk Mazagela. Goed, we gaan naar een nummer die volgens mij ooit wel eens gebruikt werd bij Veronica als zeezender. Cliff Nobles & Co. The Horse. Soms vindt er actie volgens mij. Ik dacht dat dit zo was geweest.

Ik denk dat ik een beetje weet waar die muziek vandaan komt. Want volgens mij, Veronica als zeezender van de Veronica Drive-In Show komt die en die datum op die en die plaats met de Drive-In Show. Daar komt het volgens mij vandaan. Dat is een beetje als een soort jingle gebruikt. Santana had iets eerder iets over Song of the Wind. Maar de Sound Orchestral, ja, Catch Your Faith to the Wind. Het is dan 1965.

Sound Orchestra, heel mooi. Catch Your Face to the Wind. Hé, hoor nou eens even. Ja, dat had ik eens helemaal niet verwacht. Maar ja, het is net of de wind een beetje terugkomt. Hè? Catch Your Face in the Wind. Goed, naar een Duits orkest, Bert Kempfert. En die zingt over de rode rozen voor een mooie Blue Lady.

Van het ene orkest gaan we naar een ander orkest en naar een nummer die is heel vaak gebruikt door mijn collega Theo met Horst Jankowski. Het was zijn begintune en dat was allemaal van hem uit 1965. We gaan eens even kijken, want het is, hier staat hij. Het is een beetje donker.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dikke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Lansdorp op Blue FM.

Ja, we zijn er dan weer terug in het tweede uur. En ook voor zaterdagavond, het is net 11 uur geweest. En voor de dinsdagavond, het is net 9 uur geweest. Maar we hebben vanavond weer wat hele mooie nummers, zou ik bijna zeggen. Het is natuurlijk ook een beetje smaken verschillen. Goed, laten we maar beginnen uit 1971. En de liefde straalt er vanaf, want Annie Williams denkt dat hij verliefd is.

1971 gaan we naar 1995. Een nummer die is bekend geworden door Sonny & Cher, Kenny Rogers en Dottie West en Ray Charles onder andere. Ongetwijfeld zullen er wel nieuwe zijn of andere zijn die dat gedaan hebben. Maar voor dit nummer All I Ever Need Is You. Gaan we naar Volendam. Het is Annie Schilder. Ja, ik vond Annie altijd mooier zingen dan, hoe heet ze ook weer? Ja, Carola, ja.

Annie, ja, we gaan naar Bobby Vinton. Kun je je voorstellen in de jaren 70, want dit volgende nummer is uit 1972. Dat je een kus bijsluit in een briefje misschien die je stuurt naar je vriendin of je toekomstige vrouw. En dan kus je even op het papiertje en de afdruk zit daarop. Dus dan zou je bijna zeggen, sealed with a kiss.

Dat zou je tegenwoordig waarschijnlijk wel doen met WhatsApp, om allerlei dingetjes te sturen waar je je liefde betuigt. Nou, mooi. We gaan naar 1988, naar de Bengals.

van de Bengals, ja, dan gaan we toch weer naar Volendam. En ze is volgens mij ook op nummer 1 gestaan. We gaan naar 1969. En de clips die je op je televisie ziet, op de WhatsApp, nee, WhatsApp wil ik bijna niet zeggen, YouTube moet ik zeggen, daar zie je ze allebei lopen. Kees Meerman volgens mij en Piet Veerman. Ja, dat is heel mooi, want ze lopen op het strand en dan zingt hij. En dan begint hij vooraan, Veerman, en die andere Veerman komt er daarna.

Het blijft een prachtig nummer, want volgens mij is hij ook op nummer 1 beland in de top 40 in 1969. We gaan over naar een vrouw, die is helaas dit jaar overleden, of een zangeres. En ze viel ook wel erg op, want haar stem was een beetje schor geworden door wat voor... Misschien had ze iets met haar keel, maar daarom viel ze dus op. Maar You Are So Beautiful, dat is volgens mij ook een mooi nummer van Joe Cocker.

Kort maar krachtig, Bonnie Tyler met You Are So Beautiful. Ja, we zijn nu aangekomen aan een special. Dat was eerst eigenlijk van de Four Tops. Daar horen we straks wel meer van, maar geen langere nummers. Niet meer nummers. We gaan naar Roy Orbison. Ik heb ook een ontdekking gedaan, want ik wist niet dat hij het nummer ook had gezongen. Distant Drums, dat kennen we natuurlijk allemaal van James Reeves. Maar zijn uitvoering, ja, het blijft ook weer heel bijzonder. En daarom heb ik ook nog twee andere nummers gekozen. Maar wie dat zijn, dat hoor je zo.

Vooral die drum die je daar tegenaan hoort. Ja, heel mooi van Jim Briefs. Ik ben er wel een beetje van onder de indruk. Ja, Roy Orbison heeft natuurlijk verschillende singeltjes gemaakt. Onder andere ook Pretty Woman. Maar je hebt ook het andere. Met zo'n singeltje heb je natuurlijk een B-kant. Yo Te Amo Maria. En die is uit 1962 of ongeveer in die trend. Of 1965. En dit is ook weer zo'n mooie ballad.

Ook deze heb ik bij de voorafluistering ook meerdere keren beluisterd. Want ja, het heeft toch iets. Die muziek die pak je helemaal. Maar nog zo'n mooie. Here Comes the Rain, Baby. Daar krijg ik vanmiddag een tip van mijn schoonzus. Ja, uit 1967. Dit schijnen ze ook al meerdere keren gedraaid hebben. Ja, dat kan tegenwoordig, hè. Here comes my baby. Here comes the rain, baby.

Drie prachtige nummers hoor, van Roy Orbison, Distant Drum 64, Yote Yamo Maria 62 en Here Comes the Rain Baby 1967. Een heel andere groep krijgen we nu, de Four Tops.

Het is bijna 11 minuten over 9:30, oftewel 11 minuten over 11:30. Dit als je bijvoorbeeld op zaterdag zou luisteren. We gaan naar een jonge dame. Ja, een mooi nummer van Olivia Newton-John. Vroeger noemden ze haar ook wel eens, ik weet niet of dat een scheldnaam was, Olijfje, Olivia Newton-John. Met ook met een nummer wat door Kiki Dee is ook vertolkt, maar dit is het nummer Amoureuse.

Ze heeft ook een hele liefelijke stem, vind ik hoor. Olivia Newton-John. Amoureuse. Amoureuse, dat moet je wel goed zeggen. Goed, we gaan naar een zangeres die ooit in films heeft opgetreden en gespeeld. Dat is Doris Day. Verschillende films heeft ze gemaakt. Maar ze kon ook nog aardig goed zingen. Maar de titel Move Over Darling, dat is ook de titel van een film waar ze dus heeft gespeeld.

gaan naar 1966. In het eerste uur met stemloos draaien ik Bert Kemper volgens mij met Red Roses voor Blue Lady. Maar dit is de originele Vic Dana.

Vic Dana, 1966. We gaan naar een vrouw die ook helaas is overleden. Dat is, 1984 heeft ze een mooi nummer gemaakt. Het is Tina Turner.

Het is alweer bijna 5:10 en oftewel 5:12. Nog eentje uit 1954. Clyde McPether, A Lover's Question.

Tot zover dan het programma Stemloos en natuurlijk ook de Love Songs. Sweet dreams for you. Close your eyes. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van die mooie muziek. Zelfs vond ik Roy Orbison prachtig. Maar ja, smaken verschillen. En voor de dinsdagavond dus vanavond nog een prettige avond. En voor de zaterdag wel trusten en goede nachtrust.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Al op de kabel, als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.